0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Deze lente ontvang je ons op DAB+, 106.6 FM, je smartphone, smartspeaker of via Siri.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De zwangere vrouw die op de grond viel bij een aanhouding in een AZC in Zeist is inmiddels bevallen. In gesprek met nieuwszender Al Jazeera vertelt ze dat haar dochter gezond is. De politie kwam vorige maand na het AZC na een melding van bedreiging en vernieling door een man. De vrouw die bij hem stond weigerde te vertrekken en werd door een agent weggetrokken waarnaar ze viel. De vrouw zegt dat ze de agent wat wilde vragen, maar dat ze niet dezelfde taal spraken. De agent in kwestie zegt dat hij niet wist dat de vrouw zwanger was. Iran heeft meerdere raketten en drones afgevuurd op Kuwait en Bahrein, dat meldt het Amerikaanse leger. De Iraanse revolutionaire garde zegt dat een luchtmachtbasis en een hoofdkwartier van de Amerikaanse marine in Bahrein zijn geraakt. Maar volgens de VS hebben de raketten en drones geen doel getroffen en is een deel neergehaald. De Iraanse aanval zou een vergelding zijn voor een Amerikaanse aanval van maandag op een Iraans militair controlecentrum op een eiland in de Straat van Hormuz. Een paar dagen na het dodelijke ongeluk met een schoolbusje in België is op dezelfde spoorwegovergang nog een incident geweest. Een chauffeur van hetzelfde busbedrijf reed de overweg op terwijl de slagbomen al omlaag gingen. De Belgische spoorbeheerder doet onderzoek. Vorige week werd op de overweg een schoolbusje aangereden door een trein. Twee tieners, een begeleidster en de buschauffeur kwamen om en vijf andere kinderen raakten gewond. Het weer vanuit het westen regent, koelt af tot een graad of 13. Komende dag zon, wolken en enkele buien en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Iran heeft meerdere raketten en drones afgevuurd op Kuwait en Bahrein, dat meldt het Amerikaanse leger. De Iraanse revolutionaire garde zegt dat een luchtmachtbasis en een hoofdkwartier van de Amerikaanse marine in Bahrein zijn geraakt. Maar volgens de VS hebben de raketten en drones geen doel getroffen en is een deel neergehaald. De Iraanse aanval zou een vergelding zijn voor een Amerikaanse aanval van maandag op een Iraans militair controlecentrum. De Amerikaanse president Trump heeft Bill Pult benoemd tot waarnemend hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten. Pult volgt Tulsi Gabbard op, die vorige maand vertrok, mogelijk onder druk van het Witte Huis. Volgens Amerikaanse media heeft Pult geen ervaring op het gebied van nationale veiligheid. Hij was directeur van een onafhankelijke toezichthouder van de Amerikaanse overheid, die onder meer hypotheekbedrijven controleert. Na de Tweede Kamer is er ook in de Eerste Kamer een meerderheid voor een verbod op homogenezing. Dat bleek in het debat over een initiatiefwet van D66 en de VVD. Als die wet ingaat, wordt het strafbaar om met gebed of therapie te proberen de geaardheid van homoseksuelen en transgenders te veranderen. Homogenezing of conversie gebeurt meestal in strenge geloofsgemeenschappen. Volgens de Mensenrechtencommissie van de VN veroorzaakt het ernstig lijden. De zwangere vrouw die 2 weken geleden op de grond viel bij een aanhouding in een AZC in Zeist, zegt dat ze de politie toen alleen een vraag probeerde te stellen. Ze wilde weten of ze met haar man mee mocht, omdat ze door haar zwangerschap niet alleen kon blijven, zegt ze tegen Al Jazeera. Inmiddels is ze bevallen van een gezond kind. Het weer, later vannacht enkele buien met ook kans op onweer. Het is een graad of 13. Overdag zon, wolken en buien en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Deze lente ontvang je ons op DAB+, 106.6 FM, je smartphone, smartspeaker of via Siri.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump heeft Bill Pulte benoemd tot waarnemend hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten. Pulte volgt Tulsi Gabbard op, die vorige maand vertrok, mogelijk onder druk van het Witte Huis. Volgens Amerikaanse media heeft Pulte geen ervaring op het gebied van nationale veiligheid. Hij was de directeur van een onafhankelijke toezichthouder van de Amerikaanse overheid, die onder meer hypotheekbedrijven controleert. Trump stelt dat Pulte ruime ervaring heeft met het beheren van gevoelige zaken. De zwangere vrouw die op de grond viel bij een aanhouding in een AZC in Zeist is inmiddels bevallen. In gesprek met nieuwszender Al Jazeera vertelt ze dat haar dochter gezond is. De politie kwam vorige maand na het AZC na een melding van bedreiging en vernieling door een man. De vrouw die bij hem stond weigerde te vertrekken en werd door een agent weggetrokken waarna ze viel. De vrouw zegt dat ze wat aan de agent wilde vragen, maar dat ze niet dezelfde taal spraken. De agent in kwestie zegt dat hij niet wist dat die vrouw zwanger was. De VS gaat een netwerk dat oceaanstromingen meet bij Groenland verwijderen. Het gaat onder meer om boeien in de Atlantische Oceaan. Die meten hoe warm en zout het water is, hoe snel het stroomt en in welke richting. Wetenschappers gebruiken deze gegevens voor onderzoek. Bijvoorbeeld om te begrijpen hoe de Atlantische Oceaan warm water naar Europa brengt en zorgt voor een zachter klimaat. De regering Trump stuurt aan op bezuinigingen op de wetenschap. Zowel aan de Amerikaanse West- en Oostkust worden in totaal zo'n 900 boeien en meetinstrumenten uit zee gehaald. Het vliegverkeer in België is weer op gang gekomen na een akkoord tussen de luchtverkeersleiders en vakbonden. Afgelopen dag brak een staking uit. Verwacht wordt dat het daardoor de komende dagen nog druk blijft. Het weer, enkele buien met ook kans op onweer. Het is een graad of 13. Overdag afwisselend zon en wolken en 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: LOVE Verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
5: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreid de tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl of onze social media.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Ontdek Happy View, het magazine vol inspiratie. Alles wat je graag ziet, samengebracht in één glossy. Van reizen en fashion, tot wonen, recepten, interieur en beauty. Je kunt Happy View kopen in de winkel, of je ontvangt deze bij aankoop bij Omoda. Zolang de voorraad strekt, laat je inspireren en geniet van elk moment met Happy View.
2: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet, wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.
3: Deze lente ontvang je ons op DAB+, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
4: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Iran heeft meerdere raketten en drones afgevuurd op Kuwait en Bahrein, meldt het Amerikaanse leger. De Iraanse revolutionaire garde zegt dat een luchtmachtbasis en een hoofdkwartier van de Amerikaanse marine in Bahrein zijn geraakt. Maar volgens de VS hebben de raketten en drones geen doel getroffen en is een deel neergehaald. De Iraanse aanval zou een vergelding zijn voor Amerikaanse aanvallen op een Iraans militair controlecentrum op een eiland in de straat van Hormuz. En daar worden nu opnieuw Amerikaanse aanvallen gemeld. Hulporganisaties waarschuwen dat de situatie in Gaza nog altijd zeer slecht is. Er is een tekort aan vrijwel alles. Dat zou komen doordat Israël nog steeds hulpgoederen tegenhoudt. Volgens het Rode Kruis zijn er dit jaar maar 15 vrachtwagens met hulp Gaza binnengelaten. Sinds oktober is er een staakt het vuren tussen Israël en Hamas, maar dat bestand wordt geregeld geschonden. Koninklijke Horeca Nederland waarschuwt hotelgasten na een datalek bij hotels. Daarbij zijn klantgegevens en gegevens over reserveringen gestolen. Meerdere gasten kregen een verzoek om hun reservering te bevestigen en geld over te maken. De brancheorganisatie zegt dat iedereen die een kamer heeft geboekt goed moet opletten als ze een bericht krijgen. De zwangere vrouw die op de grond viel bij een aanhouding in een AZC in Zeist is inmiddels bevallen. In gesprek met nieuwszender Al Jazeera vertelt ze dat haar dochter gezond is. De politie kwam vorige maand naar het AZC na een melding van bedreiging en vernieling door een man. De vrouw die bij hem stond weigerde te vertrekken en werd door een agent weggetrokken waarna ze viel. De vrouw zegt dat ze de agent wat wilde vragen, maar dat ze niet dezelfde taal spraken. De agent in kwestie zegt dat hij niet wist dat de vrouw zwanger was. Het weer, enkele buien met ook kans op onweer, maar in de loop van de dag ook af en toe zon. Vanmiddag is het dan droog en het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: LOVE Verkeer.
6: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Edsteur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
8: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
9: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Centrum Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Centrum Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 5:30 morgens tot 5:00 middags.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Laat ons weten wat je wilt horen.
1: En vraag je favoriete hit aan. Dit is de L.O.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Hoge energierekening? BKS spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30 tot 50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam. Die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
2: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent. Als het echt goed moet.
3: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
4: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
5: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Iran heeft meerdere raketten en drones afgevuurd op Koeweit en Bahrein, meldt het Amerikaanse leger. Volgens de Iraanse revolutionaire garde zijn een luchtmachtbasis en een hoofdkwartier van de Amerikaanse marine in Bahrein geraakt. De VS zegt dat de raketten en drones geen doel hebben getroffen en dat een deel is neergehaald. De Iraanse aanval zou een vergelding zijn voor Amerikaanse aanvallen op een Iraans militair controlecentrum op een eiland in de straat van Hormuz. Het volgende bericht gaat over het CBS. Daar komt hij. Bedrijven die kampen met personeelstekorten zetten steeds meer in op automatisering. Dat meldt het CBS. In de bouw en industrie worden vaker betere machines ingezet. IT-bedrijven en juridische organisaties gebruiken vaker AI-chatprogramma's. Personeelstekort blijft een groot probleem, zegt het CBS.
6: Bijna 2/3 van de bedrijven zegt dat ze moeite hebben met het vinden van personeel. En voor ongeveer de helft van die bedrijven, dus 30% van alle bedrijven, is dat nog steeds de belangrijkste belemmering. Dus daar moeten ze toch een oplossing voor zoeken.
5: De zwangere vrouw die 2 weken geleden in een AZC in Zeist op de grond viel bij een aanhouding, zegt dat ze de politie toen een vraag probeerde te stellen. Ze wilde weten of ze met haar man mee mocht, omdat ze door haar zwangerschap niet alleen kon blijven, zegt ze tegen Al Jazeera. Inmiddels is de vrouw bevallen van een gezond kind. Na de Tweede Kamer is er ook in de Eerste Kamer een meerderheid voor een verbod op homogenezing, zoals het heet, bleek in het debat gisteren. Als volgende week wordt voorgestemd, wordt het strafbaar om met gebed of therapie de geaardheid van homoseksuelen en transgenders te veranderen, zegt verslaggever Wilma Borgman.
7: Ik telde in de gauwigheid 46 van de 75 Eerste Kamerleden daarvoor. Dus als die volgende week stemmen naar wat ze vandaag in het debat hebben gezegd, dan wordt dit voorstel dinsdag inderdaad aangenomen.
5: Homogenezing of conversie gebeurt meestal in strenge geloofsgemeenschappen. Het weer, enkele buien, soms ook met onweer. In de loop van de dag af en toe zon en vanmiddag droog en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: LOVE Verkeer.
8: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de N242 middenmeer richting Alkmaar staat file voor de aansluiting met de A9 4 kilometer. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreid de tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl. Of onze social media.
10: Notariskantoor Fijsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
11: Mastermade Ivema in Volendam levert gereedschap, machines, werkkleding en hang- en sluitwerk voor de ZZP'ers en de vakman. Bij onze balie wordt u snel geholpen door deskundig personeel of wij leveren uw bestelling af op de gewenste locatie. Mastermade Ivema, Julianaweg 208A, Volendam.
12: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitaircollecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair-experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kirrie.
13: Yes! De 100% NL Magazine Family Special is vanaf nu verkrijgbaar. In deze editie vind je een vrolijke fotoshoot met het leuke gezin van Caroline Mol en Jan Dulles. Tips voor uitjes met kids. En toffe winacties. Je krijgt hem helemaal gratis. Bij aankoop bij Top 1 Toys, bij aankoop van kinderschoenen bij Van Haren en bij elke besteding in de webshop kinderkleding.nl. Op is op!
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Op zondag 7 juni vindt om 4 uur een ecumenische vesper plaats in het kerkje van Kardijk. Bezoekers kunnen meezingen met bekende evangelische liederen zoals Er ruist langs de wolken en Vaste rots van mijn behoud. Dominee Hans Redijk verzorgt theologische duiding over Johannes de Heer. De kantorij van Zee van Kocheland begeleidt de samenzang. De kerk opent om 4:15 en de toegang is vrij. Burgemeester Ellen van Selm heeft maandag een pand aan de Magneet in Purmerend voor 6 maanden gesloten. Op 9 april ontdekte de politie er een ondergrondse hennepkwekerij met 300 planten. De kwekerij nam illegaal stroom en water af, wat brandgevaar oplevert. De sluiting op basis van de opiumwet moet voorkomen dat de locatie bekend staat als drugspand. Een sambal uit Volendam heeft de European Hot Sauce Awards 2026 gewonnen. Albert van Eemanszaak De Vergulde Tong pakte goud en Best in Category in de categorie sambal, chutney en pickles. Meer dan 200 sauzen deden blind mee. De winnende sambal is gebaseerd op een recept van de 84-jarige Kees, die het in de jaren 60 leerde van Indonesische collega's aan boord van een schip. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bedrijven zetten steeds meer in op automatisering om personeelstekort op te vangen, blijkt uit onderzoek van het CBS. 2/3 van de bedrijven in Nederland heeft te weinig personeel, zo blijkt. Het Amerikaanse leger meldt dat Iran weer raketten en drones heeft afgevuurd op Kuwait en Bahrein. Daarbij zouden volgens Iran een Amerikaanse luchtmachtbasis en een hoofdkwartier van de marine zijn geraakt. Maar de VS ontkent dat. En buschauffeurs van Transdev in Utrecht krijgen deze zomer meer betaald. Dat moet ervoor zorgen dat bussen blijven rijden, ondanks roosterkrapte. Wie door de week extra werkt, krijgt 170% uitbetaald. Het weer, enkele buien, soms ook met onweer. In de loop van de dag ook af en toe zon. Vanmiddag droog en maximaal 20 graden.
1: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. De voorhaven in Edam is donderdag 4 juni afgesloten voor al het verkeer tussen 7:30 en 4 uur. De afsluiting is noodzakelijk vanwege het vervangen van een rioolaansluiting ter hoogte van huis nummer 1. Bewoners kunnen de straat tijdelijk in twee richtingen bereiken. Op enkele locaties geldt een parkeerverbod, zodat het verkeer kan doorrijden. Handbalvereniging Kras/Volendam heeft het contract van opbouwer Adam El Bisri verlengd tot einde seizoen 2026 tot 2027. De Nederlands-Egyptische speler stapte afgelopen november over naar de club. Met zijn scorend vermogen en gevaarlijk schot uit de tweede lijn groeide hij snel uit tot een belangrijke aanvaller. El Bisri heeft een verleden bij Franse clubs als US Créteil en Lille Métropole. Een Purmerendse beveiliger heeft van de kantonrechter van Rechtbank Noord-Holland ruim 12.000 euro toegekend gekregen aan achterstallige vakantie- en verlofuren. Zijn voormalig werkgever eiste juist ruim 24.500 euro aan boetes, omdat de beveiliger privébeelden van de vrouw van een bestuurder zou hebben verspreid. De rechter wees alle vorderingen van het beveiligingsbedrijf af, wegens gebrek aan bewijs. Tot zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
2: Woensdagochtend en een groot gedeelte van woensdagmiddag blijft het droog in het IJsselmeergebied. Er zijn zonnige perioden en er waait een matige zuidwestenwind. Later op de dag, met name in de avondperiode, nadert een frontaal systeem en gaat het regenen. Er valt, met name in de avond, enige tijd regen een millimeter of 5. En de wind gaat flink toenemen uit een zuidwestelijke richting. Er komt een windkracht 5 tot 6. Boven het IJsselmeer zelfs een kleine windkracht 7. Donderdag blijft het wisselvallig met kans op enkele stevige buien. De middagtemperatuur komt uit op een graad of 17 tot 18. Mijn naam is Mark Putto en tot zover het weer.
3: LOVE Verkeer.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In Noord-Holland zijn vanmorgen nauwelijks problemen onderweg. Op de A7 van Horen naar Zaanstad, daar rijdt het langzaam bij Purmerend. En op de N242 van Middenmeer naar Alkmaar voor de aansluiting met de A9. In beide gevallen is de vertraging niet meer dan 5 tot 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. In Volendam werden gisteren 30 tot 50 huishoudens getroffen door een stroomstoring. Netbeheerder Liander meldde dat de storing vlak na 5 uur begon in de Frans Halsstraat, Johannes Vermeerhof en Vincent van Goghstraat. De drie straten zaten meer dan 6 uur zonder stroom. Om 11:30 meldde Liander de storing als opgelost. Het aantal kinderen dat Nederlandse ouders krijgen hangt mede af van hun beschikbare inkomen en woonomgeving. Recent onderzoek toont aan dat gezinnen met hoge inkomsten meer kinderen krijgen. Locaties met veel nieuwbouwwoningen spelen ook een belangrijke rol erbij. Een gemiddelde vrouw in Edam-Volendam krijgt 1,81 kinderen. 10 jaar geleden waren dat 1,74 kinderen. Simon Keizer heeft gisteren de single Wat moet, dat moet uitgebracht. Het nummer is geschreven samen met Jens van der Meij, bekend van zijn werk met Vrouwtje, die ook de productie verzorgde. De single verschijnt gelijktijdig met de gelijknamige biografie van Simon. Hij ondersteunt de releases met een tour langs 16 boekhandels, waar hij voorleest, zingt en signeert.
1: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

0: Dit is jouw nummer 1, Streekradio LOVE.
1: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis, Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
2: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
3: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299-363-940... of nicodemus.nl.
4: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
5: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smartspeaker of via Siri.
6: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De situatie in Gaza is nog steeds erbarmelijk en gevaarlijk, zeggen meerdere hulporganisaties. Aan alles is nog een tekort. Dat is omdat Israël hulpgoederen tegenhoudt. Daardoor kunnen ziektes niet goed worden bestreden en geen waterleidingen worden aangelegd. Sinds oktober is er een staakt het vuren tussen Israël en Hamas, maar het bestand wordt geregeld geschonden door Israël. Amerika schrapt een netwerk van boeien dat oceaanstromingen meet bij Groenland. Wetenschappers gebruiken die om te begrijpen hoe de Atlantische Oceaan warm water naar Europa brengt. Er zijn zorgen dat deze stroming stil kan vallen en daarom zijn deze metingen voor Europa heel belangrijk, zegt deze onderzoeker.
7: Het vervelende daarvan is dat het onderdeel uitmaakt van een internationaal project ook, wat probeert zicht te krijgen op die golfstroom. Nadeel daarvan is dat er dus extra gaten vallen in dat meetsysteem, wat toch al op een vrij krappe wijze gefinancierd is.
6: Er worden in totaal rond het 900 boeien en meetinstrumenten uit zee gehaald door Amerika. OV-bedrijf Transdev in Utrecht gaat het personeel meer betalen zodat de bussen kunnen blijven rijden. Transdev kan het rooster niet rondkrijgen en daarom vallen er bussen uit. Wie deze zomer door de week extra werk krijgt, 170% uitbetaald, en chauffeurs die een extra dienst draaien op vrijdag en zaterdag krijgen 200%. Dierenorganisaties trekken aan de bel omdat mensen steeds vaker zelf thuis wilde dieren opvangen. Ze zien bijvoorbeeld een egel of een haas dat er volgens hen zielig uitziet en nemen het mee naar huis. En dat is niet de bedoeling, zegt ook deze wildopvang.
8: Bel de opvang, bel met ons en dan gaan wij wel meedenken over een oplossing. Wat kan je doen voor dat dier? Want wij hebben dat netwerk, wij hebben de kennis en weten veel beter hoe zo'n dier uiteindelijk de grootste kans maakt om te overleven.
6: Het thuisopvangen van wilde dieren is volgens de dierenorganisaties een trend die wordt versterkt door sociale media. Het weer, enkele buien, soms met onweer. In de loop van de dag ook af en toe zon. Vanmiddag droog en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: LOVE Verkeer.
9: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A22 Velzen richting Beverwijk is een ongeluk gebeurd bij de Velzertunnel. De rechterrijstrook is dicht. De vertraging is ongeveer een kwartier. Omrijden kan via de Wijkertunnel over de A9. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
10: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
11: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
12: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden.
13: Hyacinthestraat 26, Volendam.
14: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
15: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
16: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Op zondag 7 juni vindt om 4 uur een ecumenische vesper plaats in het kerkje van Kardijk. Bezoekers kunnen meezingen met bekende evangelische liederen zoals Er ruist langs de wolken en Vaste rots van mijn behoud. Dominee Hans Redijk verzorgt theologische duiding over Johannes de Heer. De kantorij van Zee van Kocheland begeleidt de samenzang. De kerk opent om 4:15 en de toegang is vrij. Burgemeester Ellen van Selm heeft maandag een pand aan de Magneet in Purmerend voor 6 maanden gesloten. Op 9 april ontdekte de politie er een ondergrondse hennepkwekerij met 300 planten. De kwekerij nam illegaal stroom en water af, wat brandgevaar oplevert. De sluiting op basis van de opiumwet moet voorkomen dat de locatie bekend staat als drugspand. Een sambal uit Volendam heeft de European Hot Sauce Awards 2026 gewonnen. Albert van Eemanszaak De Vergulde Tong pakte goud en best in category in de categorie sambal, chutney en pickles. Meer dan 200 sauzen deden blind mee. De winnende sambal is gebaseerd op een recept van de 84-jarige Kees, die het in de jaren 60 leerde van Indonesische collega's aan boord van een schip. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
1: Woensdagochtend en een groot gedeelte van woensdagmiddag blijft het droog in het IJsselmeergebied. Er zijn zonnige perioden en er waait een matige zuidwestenwind. Later op de dag, met name in de avondperiode, nadert een frontaal systeem en gaat het regenen. Er valt, met name in de avond, enige tijd regen een millimeter of 5. En de wind gaat flink toenemen uit een zuidwestelijke richting. Er komt een windkracht 5 tot 6. Boven het IJsselmeer zelfs een kleine windkracht 7. Donderdag blijft het wisselvallig met kans op enkele stevige buien. De middagtemperatuur komt uit op een graad of 17 tot 18. Mijn naam is Mark Putto en tot zover het weer.
2: LOVE Verkeer.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het hoogtepunt van de ochtendspits hebben we inmiddels gehad. Op de A7 van Hoorn naar Zaanstad rijdt het verkeer nog langzaam. Tussen de afrit Avenhoorn en Purmerend 7 kilometer met 10 minuten vertraging. A10 de ring van Amsterdam tussen de afrit Watergraafsmeer en de afrit Haarlem 9 kilometer met een kwartier oponthoud. Door een technisch probleem is de spitsstrook dicht. N208 van Sassenheim naar Velzen tussen Zandpoort en de aansluiting met de A22, 2 kilometer met daar 20 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is inmiddels weer vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Vandaag in de Hall of Fame, songs waarvan je zegt, wow!

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Ontdek Happy View. Het magazine vol inspiratie. Alles wat je graag ziet, samengebracht in één glossy. Van reizen en fashion tot wonen, recepten, interieur en beauty. Je kunt Happy View kopen in de winkel of je ontvangt deze bij aankoop bij Omoda. Zolang de voorraad strekt.

0: Laat je inspireren en geniet van elk moment met Happy View.
1: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
2: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Bedrijven die kampen met personeelstekort zetten steeds meer in op automatisering, zegt het CBS. In de bouw en industrie worden vaak betere machines ingezet. IT-bedrijven en juridische organisaties gebruiken vaker AI-chatprogramma's. Het maakt wel uit hoe groot een bedrijf is, zegt het CBS.
3: Voor grote bedrijven is het vaak makkelijker om te automatiseren dan voor kleine bedrijven, omdat ze vaak meer kennis, maar ook meer kapitaal in huis hebben om te investeren. Ja, voor kleine bedrijven zit er vaak niks anders op dan of proberen aantrekkelijke werkgever te zijn, of simpelweg maar de productie te beperken.
2: 2/3 van alle bedrijven in Nederland heeft moeite met het werven van personeel. Een Nederlandse viroloog is samen met een collega op het vliegveld van Detroit aangehouden omdat ze een gedeactiveerd mpox-virus uit Afrika bij zich hadden. Daarmee wilden ze waarschijnlijk onderzoek gaan doen. Al kan het virus in gedeactiveerde staat geen besmettingen veroorzaken, de Amerikaanse autoriteiten nemen de zaak wel hoog op. OV-bedrijf Transdev in Utrecht gaat het personeel meer betalen zodat de bussen kunnen blijven rijden. Transdev kan het rooster niet rondkrijgen en daarom vallen er bussen uit. Wie deze zomer door de week extra werkt, krijgt 170% uitbetaald. En chauffeurs die een extra dienst draaien op vrijdag en zaterdag, krijgen 200%. De Amerikaanse zanger Peebo Bryson is overleden. Hij was bekend om zijn duetten voor Disney-films zoals A Whole New World met Regina Bell uit Aladdin en Beauty and the Beast met Celine Dion.

0: Naast de hits voor Disney had Bryson ook succes met R&B-zanger. Als R&B-zanger moet ik zeggen. Bryson had een paar dagen geleden nog een beroerte, laat zijn familie weten. Peebo Bryson werd 75 jaar. Het weer dan nog, enkele buien, soms ook met onweer. In de loop van de dag ook af en toe zon. Vanmiddag is het droog, het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De files van de ochtendspits lossen op. Op de A10, de ring van Amsterdam, daar rijdt het verkeer nog langzaam tussen de afrit Watergraafsmeer en de afrit Haarlem 9 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door technische problemen. De spitsstrook is nog dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
4: Notariskantoor Fijtsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Fijtsma Verhagen, de Dijmst 6 in Volendam.
5: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Edsteur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
1: Lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

Piet Veerman heeft het nummer ook ooit opgenomen. Kunnen we ook binnenkort wel weer draaien. Je hoort het dus de Sutherland Brothers en de Arms of Mary. Goedemorgen, fijn dat je erbij bent. Dit is Coffee Magazine.

En wat is in en wat is uit op deze mooie woensdag? Ik zal het je vertellen. Het dragen van slippers, dat is in. En heel lang knuffelen met je kind of met je kleinkind, dat is uit.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. De voorhaven in Edam is donderdag 4 juni afgesloten voor al het verkeer tussen 7:30 en 4 uur. De afsluiting is noodzakelijk vanwege het vervangen van een rioolaansluiting ter hoogte van huis nummer 1. Bewoners kunnen de straat tijdelijk in twee richtingen bereiken. Op enkele locaties geldt een parkeerverbod, zodat het verkeer kan doorrijden. Een Purmerendse beveiliger heeft van de kantonrechter van de rechtbank Noord-Holland ruim 12.000 euro toegekend gekregen aan achterstallige vakantie- en verlofuren. Zijn voormalig werkgever eiste juist ruim 24.500 euro aan boetes, omdat de beveiliger privébeelden van de vrouw van een bestuurder zou hebben verspreid. De rechter wees alle vorderingen van het beveiligingsbedrijf af, wegens gebrek aan bewijs. Handbalvereniging Kras/Volendam heeft het contract van opbouwer Adam El Bisri verlengd tot einde seizoen 2026 tot 2027. De Nederlands-Egyptische speler stapte afgelopen november over naar de club. Met zijn scorend vermogen en gevaarlijk schot uit de tweede lijn groeide hij snel uit tot een belangrijke aanvaller. El Bisri heeft een verleden bij Franse clubs als US Créte en Lille Métropole. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
1: Woensdagochtend en een groot gedeelte van woensdagmiddag blijft het droog in het IJsselmeergebied. Er zijn zonnige perioden en er waait een matige zuidwestenwind. Later op de dag, met name in de avondperiode, nadert een frontaal systeem en gaat het regenen. Er valt, met name in de avond, enige tijd regen een millimeter of 5. En de wind gaat flink toenemen uit een zuidwestelijke richting. Er komt een windkracht 5 tot 6. Boven het IJsselmeer zelfs een kleine windkracht 7. Donderdag blijft het wisselvallig met kans op enkele stevige buien. De middagtemperatuur komt uit op een graad of 17 tot 18. Mijn naam is Mark Putto en tot zover het weer.
2: LOVE Verkeer.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits lost nu snel op. Wel staat er nog file op de A10 Zuid bij Amsterdam, tussen de afrit Amsterdam Centrum en de afrit Haarlem, 8 kilometer met een kwartier vertraging. Door technische problemen is de spitsstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
2: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
3: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
4: Hoge energierekening? BKS spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30 tot 50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam. Die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
5: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet? Wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.
6: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
7: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De weg lijkt vrij voor een fusie tussen de Nederlandse verffabrikant AkzoNobel en de Amerikaanse concurrent Axalta.

0: De Japanse concurrent Nippon Paint heeft het overnameaanbod op AkzoNobel ingetrokken. Nippon wilde alle aandelen van AkzoNobel overnemen en dan de verfmerken voor consumenten en industrie zelf houden en de rest doorverkopen. AkzoNobel weigerde dat bod omdat een fusie met het Amerikaanse Axalta meer waarde zou opleveren voor de eigen aandeelhouders. Bij een steekpartij in Rotterdam is vannacht een jongen van 16 zwaar gewond geraakt. Hij is volgens de regionale omroep Rijnmond op straat behandeld en naar het ziekenhuis gebracht. Er zijn 3 verdachten aangehouden. Bij 1 aanhouding werd een politiehond ingezet, omdat de verdachte volgens de politie niet meewerkte. Het is niet duidelijk wat er aan de steekpartij in Rotterdam vooraf ging. Een man uit Houten moet ruim 3 maanden de cel in voor het prikken van 2 mensen met een injectienaald. Het gebeurde een jaar geleden in de Intercity tussen Zwolle en Groningen. Een reiziger werd in zijn duim geraakt en een ander in zijn scheenbeen. Toen aan de noodrem werd getrokken, sprong de verdachte uit de trein. Volgens de rechtbank was de man vanwege een psychose minder toerekeningsvatbaar. Er werd gevreesd voor een HIV-besmetting bij de slachtoffers, maar dat bleek niet het geval. De Amerikaanse zanger Peebo Bryson is overleden. Hij was bekend om zijn duetten voor Disney-films zoals Beauty and the Beast met Celine Dion en A Whole New World met Regina Bell uit Aladdin. Naast de hits voor Disney had Bryson ook succes als R&B-zanger. Hij werd een paar dagen geleden getroffen door een beroerte, laat zijn familie weten. Peebo Bryson werd 75 jaar. Het weer, zo nu en dan zon, maar er valt ook een enkele bui bij een matige tot krachtige zuidwestenwind. Het wordt 18 tot 20 graden. Vanavond opnieuw regen. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
2: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
3: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Centrum Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Centrum Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 6:30 morgens tot 5:00 middags.
4: Yes! De 100% NL Magazine Familie Special is vanaf nu verkrijgbaar. In deze editie vind je een vrolijke fotoshoot met het leuke gezin van Caroline Mol en Jan Dulles. Tips voor uitjes met kids. En toffe winacties. Je krijgt hem helemaal gratis. Bij aankoop bij Top 1 Toys, bij aankoop van kinderschoenen bij Van Haren en bij elke besteding in de webshop kinderkleding.nl. Op is op.
5: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
6: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitaircollecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kiri.
7: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreid de tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl of onze social media.
8: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: En dat was hem, de koffietop 3 voor vandaag. Op verzoek van Wendy Overmars. Dankjewel Wendy voor het aanvragen ervan. En hoe deed Wendy dat dan? Hoor ik je denken. Nou, eigenlijk heel eenvoudig. Ze stuurde een mailtje naar marcel.bak@rtvlove.nl. En daarin had ze geschreven dat ze het graag deze 3 liedjes wilde horen. En nou, dat hebben we dus voor haar gedaan. Kan je ook doen. Bedenk 3 liedjes en mail ze. Wie weet, zit je dan wel morgen in de koffietop 3.
1: Look at them yo-yos, that's the way you do it.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Op zondag 7 juni vindt om 4 uur een ecumenische vesper plaats in het kerkje van Kardijk. Bezoekers kunnen meezingen met bekende evangelische liederen zoals Er ruist langs de wolken en Vaste rots van mijn behoud. Dominee Hans Redijk verzorgt theologische duiding over Johannes de Heer. De kantorij van Zee van Kocheland begeleidt de samenzang. De kerk opent om 4:15 en de toegang is vrij. Het aantal kinderen dat Nederlandse ouders krijgen hangt mede af van hun beschikbare inkomen en woonomgeving. Recent onderzoek toont aan dat gezinnen met hoge inkomsten meer kinderen krijgen. Locaties met veel nieuwbouwwoningen spelen ook een belangrijke rol erbij. Een gemiddelde vrouw in Edam-Volendam krijgt 1,81 kinderen. 10 jaar geleden waren dat 1,74 kinderen. Een sambal uit Volendam heeft de European Hot Sauce Awards 2026 gewonnen. Albert van Eemanszaak De Vergulde Tong pakte goud en Best in Category in de categorie sambal, chutney en pickles. Meer dan 200 sauzen deden blind mee. De winnende sambal is gebaseerd op een recept van de 84-jarige Kees, die het in de jaren 60 leerde van Indonesische collega's aan boord van een schip. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
1: Liedjes waarvan je denkt, wow, oh wel woensdag, LOVA. The next train will be leaving from platform 1.

0: Er zijn overal wel duizend redenen voor. Wist je bijvoorbeeld dat veel Griekse mythen eeuwenlang alleen werden verteld en niet werden opgeschreven? Pas later werden ze genoteerd, waardoor sommige verhalen meerdere versies hebben gekregen.
1: Ja.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
2: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis. Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
3: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
1: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB+, 106.6 FM, je smartphone, smartspeaker of via Siri.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. GroenLinks-PvdA mag verder onder de naam Progressief Nederland, oftewel PRO. De Raad van State heeft dat bepaald in een zaak die was aangespannen door lokale partijen die ook PRO in hun naam hebben. Ze zijn bang voor verwarring en wilden dat de registratie van de naam ongedaan werd gemaakt. Maar volgens de Raad van State is van zo'n verwarring geen sprake. In elk geval bij landelijke en Europese verkiezingen. Over provinciale en gemeentelijke verkiezingen velt de Raad van State geen oordeel. Dat moet worden gedaan door de centrale stembureaus in die provincies en gemeenten. Het kabinet wil dat burgemeesters sneller kunnen ingrijpen als een demonstratie uit de hand loopt. Dat schrijven de ministers Heerma en Van Weel in een Kamerbrief. Ze willen dat er een speciale noodbevoegdheid komt, waardoor lokale bestuurders meer kunnen doen dan nu. Op basis daarvan moeten betogers bijvoorbeeld sneller met bussen kunnen worden afgevoerd. De ministers wijzen erop dat het de afgelopen weken een paar keer misging bij betogingen, bijvoorbeeld bij anti-AZC-protesten. Een man die vorig jaar twee mensen in een trein aanviel met een injectienaald moet 3 maanden de cel in. De man uit Houten begon een jaar geleden op mensen in te steken in de trein tussen Zwolle en Groningen. Volgens de rechtbank was de man vanwege een psychose minder toerekeningsvatbaar. De slachtoffers hielden niets over aan het incident. In Antwerpen zijn 5 juweliers opgepakt voor het doorverkopen van gestolen juwelen en het omsmelten van gestolen goud. De politie kwam hen op het spoor in een onderzoek naar inbrekers en zakkenrollers. Bendes brachten hun gestolen goud naar België en daar werd het verkocht door tussenpersonen in de Antwerpse Diamantwijk. In totaal werden in België en Frankrijk 19 verdachten opgepakt, onder wie tussenpersonen. Bij huiszoekingen werden tienduizenden euro's gevonden en goud en diamanten. Het weer, zo nu en dan zon, maar er valt ook een enkele bui bij een matige tot krachtige zuidwestenwind. Het wordt 18 tot 20 graden. Vanavond opnieuw regen. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online via taxi10.nl. Taxi 10, met een 1 en een 0.
2: Mastermate Divema in Volendam levert gereedschap, machines, werkkleding en hang- en sluitwerk voor de ZZP'ers en de vakman. Bij onze balie wordt u snel geholpen door deskundig personeel of wij leveren uw bestelling af op de gewenste locatie. Mastermate Divema, Julianaweg 208A, Volendam.
3: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

Uit onderzoek is gebleken dat heel veel van ons af en toe eens even regelmatig checken hoe het eigenlijk gaat met je oude relatie. Ja, dat doen we allemaal. Uit Brits onderzoek blijkt dat we gemiddeld 6 keer per jaar het Insta

Soms kom ik wel eens zo toevallig van die nieuwsfeitjes tegen die ik je dan niet wilde onthouden. Zoals dit bijvoorbeeld. Het jaarlijkse NK tegenwindfietsen werd in 2023 afgelast vanwege, schrik niet, de harde wind.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Simon Keizer heeft gisteren de single Wat moet, dat moet uitgebracht. Het nummer is geschreven samen met Jens van der Meij, bekend van zijn werk met Vrouwtje, die ook de productie verzorgde. De single verschijnt gelijktijdig met de gelijknamige biografie van Simon. Hij ondersteunt de releases met een tour langs 16 boekhandels, waar hij voorleest, zingt en signeert. Burgemeester Ellen van Selm heeft maandag een pand aan de Magneet in Purmerend voor 6 maanden gesloten. Op 9 april ontdekte de politie er een ondergrondse hennepkwekerij met 300 planten. De kwekerij nam illegaal stroom en water af, wat brandgevaar oplevert. De sluiting op basis van de opiumwet moet voorkomen dat de locatie bekend staat als drugspand. Het aantal kinderen dat Nederlandse ouders krijgen hangt mede af van hun beschikbare inkomen en woonomgeving. Recent onderzoek toont aan dat gezinnen met hoge inkomsten meer kinderen krijgen. Locaties met veel nieuwbouwwoningen spelen ook een belangrijke rol erbij. Een gemiddelde vrouw in Edam-Volendam krijgt 1,81 kinderen. 10 jaar geleden waren dat 1,74 kinderen.
1: Zover het nieuws uit Edam-Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
3: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
4: Ontdek Happy View, het magazine vol inspiratie. Alles wat je graag ziet, samengebracht in één glossy. Van reizen en fashion, tot wonen, recepten, interieur en beauty. Je kunt Happy View kopen in de winkel, of je ontvangt deze bij aankoop bij Omoda. Zolang de voorraad strekt, laat je inspireren en geniet van elk moment met Happy View.
5: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
6: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Oekraïne heeft vannacht aanvallen uitgevoerd ver in Rusland. Zowel Russische als Oekraïnse autoriteiten melden meerdere inslagen, onder meer op een olieterminal en een militaire basis in Sint-Petersburg. Verder zou in Russisch bezet gebied, in de Oekraïnse provincie Donetsk, een bus met burgers zijn geraakt door een Oekraïnse droneaanval. Daarbij zouden 7 doden en 11 gewonden zijn gevallen. Op dit moment is NAVO-chef Rutte in de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Hij is daar samen met de ambassadeurs van alle 32 NAVO-landen. Rutte gaat er onder meer praten met de president Zelensky. GroenLinks-PvdA mag doorgaan met de naam Pro, heeft de Raad van State geoordeeld. Lokale partijen met de naam Pro waren niet blij met de naam omdat het te veel op elkaar lijkt. De Raad van State zegt dat die verwarring er niet is bij landelijke en Europese verkiezingen. Over provinciale en gemeentelijke verkiezingen gaat de Raad niet. Bij de laatste Kamerverkiezingen was de opkomst onder mensen met een migratieachtergrond relatief hoger dan die onder Nederlanders zonder migratieachtergrond. En dat is voor het eerst. Het Nationaal Kiezersonderzoek denkt dat dit te maken heeft met de thema's in de verkiezingscampagnes. Die gingen vaak over integratie, migratie en de islam. Daardoor zijn veel mensen met een migratieachtergrond waarschijnlijk politiek actiever geworden. Het blijkt ook dat deze groep vaker stemt op GroenLinks-PvdA, Denk en andere progressieve partijen. In Den Haag is een medewerker van een begraafplaats opgepakt op verdenking van diefstal. De man was verantwoordelijk voor het onderhoud van de graven en zou sieraden en gouden vullingen hebben weggenomen. Die zou hij hebben verkocht op een goudwisselkantoor. Het is nog niet duidelijk uit welke graven de man spullen heeft gestolen. Het weer, zo nu en dan zon, maar er valt ook een enkele bui bij een matige tot krachtige zuidwestenwind. Het wordt 18 tot 20 graden. Vanavond opnieuw regen. Dit was het NOS Journaal.
7: LOVE Verkeer.
8: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de N200 Amsterdam richting Haarlem staat file na een ongeluk tussen Westpoort en Halfweg 3 kilometer. De vertraging is een half uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
10: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
11: Hoge energierekening? BKS spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30 tot 50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam. Die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

Alexis Jordan, happiness, welkom terug. LVA Radio, het is 12 uur geweest. Hoogste tijd voor Skudde in de middag. Met onder andere een rommelmarkt in Middellie. Zaterdag 6 juni organiseert gymvereniging Hercules haar jaarlijkse rommelmarkt. Vanaf 9:30 ochtends tot 1:30 middags voor Café Het Wapen.

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Oekraïne heeft vannacht aanvallen uitgevoerd ver in Rusland. Onder meer op een olieterminal en een militaire basis in Sint-Petersburg. NAVO-chef Rutte is nu in Oekraïne. Daar spreekt hij onder meer met president Zelensky. GroenLinks-PvdA mag verder onder de naam Progressief Nederland, oftewel PRO. De Raad van State heeft dat bepaald in een zaak die was aangespannen door lokale partijen die ook PRO in hun naam hebben. Ze waren bang voor verwarring, maar volgens de Raad is daar bij landelijke en Europese verkiezingen geen sprake van. Bij een hotelbrand in de Indiase hoofdstad New Delhi zijn minstens 21 mensen om het leven gekomen. De politie verwacht dat het aantal doden nog zal oplopen. Veel slachtoffers sliepen toen de brand in het hotel uitbrak. Het weer, zo nu en dan zon, maar er valt ook een enkele bui. Het wordt 18 tot 20 graden.
1: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. In Volendam werden gisteren 30 tot 50 huishoudens getroffen door een stroomstoring. Netbeheerder Liander meldde dat de storing vlak na 5 uur begon in de Frans Halstraat, Johannes Vermeerhof en Vincent van Goghstraat. De drie straten zaten meer dan 6 uur zonder stroom. Om 11:30 meldde Liander de storing als opgelost. De voorhaven in Edam is donderdag 4 juni afgesloten voor al het verkeer tussen 7:30 en 4 uur. De afsluiting is noodzakelijk vanwege het vervangen van een rioolaansluiting ter hoogte van huis nummer 1. Bewoners kunnen de straat tijdelijk in twee richtingen bereiken. Op enkele locaties geldt een parkeerverbod, zodat het verkeer kan doorrijden. Een Purmerendse beveiliger heeft van de kantonrechter van Rechtbank Noord-Holland ruim 12.000 euro toegekend gekregen aan achterstallige vakantie- en verlofuren. Zijn voormalig werkgever eiste juist ruim 24.500 euro aan boetes, omdat de beveiliger privébeelden van de vrouw van een bestuurder zou hebben verspreid. De rechter wees alle vorderingen van het beveiligingsbedrijf af, wegens gebrek aan bewijs.
2: Tot zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
3: Woensdagochtend en een groot gedeelte van woensdagmiddag blijft het droog in het IJsselmeergebied. Er zijn zonnige perioden en er waait een matige zuidwestenwind. Later op de dag, met name in de avondperiode, nadert een frontaal systeem en gaat het regenen. Er valt, met name in de avond, enige tijd regen een millimeter of 5. En de wind gaat flink toenemen uit een zuidwestelijke richting. Er komt een windkracht 5 tot 6. Boven het IJsselmeer zelfs een kleine windkracht 7. Donderdag blijft het wisselvallig met kans op enkele stevige buien. De middagtemperatuur komt uit op een graad of 17 tot 18. Mijn naam is Mark Putto en tot zover het weer.
4: LOVE Verkeer.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Straks hoor je graaien. Nu luister je naar Skudde in de middag.

2001, Abel samen met Daniel Lohuis. Een gezellig liedje. Nou ja, gezellig. Gewoon een leuk liedje. Daarvoor Walking on Sunshine, Katrina en The Waves. De programmering van LOVA TV tot en met aanstaande zaterdag 6 juni. U kunt kijken naar een nieuwe kermismiddag voor senioren in Oosthuizen. En een heel seizoen artiesten in de aftrap. Wij trappen door met Paul McCartney.

Selena Gomez, samen met Marshmallow, La Stampa. En je kan ook luisteren naar Paul McCartney. Straks het NOS-nieuws van 1 uur. Daarna een nieuwe lunch tot 3.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Bliksanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Bliksanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
2: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
3: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Centrum Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Centrum Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 6:30 morgens tot 5:00 middags.
4: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mik Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
5: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Bij een hotelbrand in de Indiase hoofdstad New Delhi zijn minstens 21 mensen om het leven gekomen. Volgens lokale media zijn onder de slachtoffers veel buitenlanders. De politie verwacht dat het aantal doden nog verder zal oplopen. Veel slachtoffers sliepen toen de brand in het hotel uitbrak. Volgens ooggetuigen was er veel paniek. Omwonenden legden matrassen uit een nabijgelegen beddenwinkel op de grond voor mensen die naar beneden wilden springen. Hoe de brand in het hotel in New Delhi kon ontstaan is nog niet bekend. Oud-Kamervoorzitter Khadija Ariep voelde zich tijdens de coronacrisis door de Kamer onder druk gezet. Dat zei ze tegen de parlementaire enquêtecommissie Corona. Sommige partijen wilden alleen nog digitaal vergaderen, maar dat mag niet volgens de grondwet. Daarom besloot Ariep om in de Kamer te blijven vergaderen met coronamaatregelen. Ook zei ze dat de Tweede Kamer geen plan had voor een dergelijke crisis. Ze voelde zich door de ambtelijke top buitengesloten bij het maken van zo'n plan. Het treinabonnement waarmee mensen deze zomer goedkoper kunnen reizen gaat een week eerder in. Het abonnement is vervroegd van 21 naar 15 juni. Met het abonnement kunnen mensen voor €49 per maand onbeperkt reizen in de daluren en de weekenden. Het goedkopere tarief is een van de maatregelen die het kabinet nam tegen de hoge brandstofprijzen. De einddatum van het abonnement blijft 1 september. De gemeenteraad van Terschelling trekt nog eens €8 miljoen extra uit voor de renovatie van de haven. Daarmee komt de totale investering van de gemeente op €23 miljoen. Ook het kabinet betaalt tientallen miljoenen mee. De kade van het Waddeneiland is in slechte staat. Een deel is afgesloten vanwege zinkgaten.

0: Na de renovatie moet de haven van Terschelling weer 100 jaar mee kunnen. Om de opknapbeurt te kunnen betalen wil de gemeente geld lenen en meer toeristenbelasting heffen. Het weer, zon en wolken met nu en dan een bui bij 18 tot 20 graden. Vanavond trekt regen over het land. Morgen vallen ook stevige buien. In de middag soms even zon. Het is iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
2: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten. Onze medewerkers nemen uitgebreid de tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl. Of onze social media.
3: Yes! De 100% NL Magazine Family Special is vanaf nu verkrijgbaar. In deze editie vind je een vrolijke fotoshoot met het leuke gezin van Caroline Mol en Jan Dulles. Tips voor uitjes met kids. En toffe winacties. Je krijgt hem helemaal gratis. Bij aankoop bij Top 1 Toys, bij aankoop van kinderschoenen bij Van Haren en bij elke besteding in de webshop kinderkleding.nl. Op is op!
4: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
5: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitaircollecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kirri.
6: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
7: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

De lunchtoppery van Ineke uit Ilpendam, Bloody Fingers, Neil Horan en Enrique Iglesias. Op 6 juni wordt weer de jaarlijkse Korendag in Monnikendam gehouden. Op deze Korendag zullen weer tientallen koren uit alle delen van Nederland deelnemen. En ze laten zich van hun beste kant horen en zien op 5 verschillende locaties in Monnikendam. Begin om 9:45 ochtends, duurt het ongeveer 5:15. Toegangsprijs €5. Dan krijg je wel een mooi programmaboekje. Hey!

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Een sambal uit Volendam heeft de European Hot Sauce Awards 2026 gewonnen. Albert van Eemanszaak De Vergulde Tong pakte goud en best in category in de categorie sambal, chutney en pickles. Meer dan 200 sauzen deden blind mee. De winnende sambal is gebaseerd op een recept van de 84-jarige Kees, die het in de jaren 60 leerde van Indonesische collega's aan boord van een schip. Handbalvereniging Kras/Volendam heeft het contract van opbouwer Adam El Bisri verlengd tot einde seizoen 2026 tot 2027. De Nederlands-Egyptische speler stapte afgelopen november over naar de club. Met zijn scorend vermogen en gevaarlijk schot uit de tweede lijn groeide hij snel uit tot een belangrijke aanvaller. El Bisri heeft een verleden bij Franse clubs als US Créteil en Lille Métropole. Op zondag 7 juni vindt om 4 uur een ecumenische vesper plaats in het kerkje van Kardijk. Bezoekers kunnen meezingen met bekende evangelische liederen zoals Er ruist langs de wolken en Vaste rots van mijn behoud. Dominee Hans Redijk verzorgt theologische duiding over Johannes de Heer. De kantorij van Zee van Kocheland begeleidt de samenzang. De kerk opent om 4:15 en de toegang is vrij. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
1: Het is Oh Wow Woensdag!

een klein beetje Happy the Peppy met Waylon, Happy Song, Steve Winwood en The Golden Earring hier bij Scuddy in de middag. Zaterdag 6 juni staat Watergang opnieuw in het teken van Tuintonen. Het intieme muziekfestival dat bezoekers meeneemt langs verrassende tuinen en sfeervolle optredens in het dorp. En dit jaar krijgt het evenement een extra bijzonder tintje, omdat Tuintonen samenvalt met de viering van 700 jaar Watergang. Het begint om 1:30 's middags, duurt tot 8:00 's avonds in de Dorpsstraat voor Watergang.

0: Girl and the Gun, daarvoor Year of 51 en Don't You Worry. Open dag, Museum Gemaal Beetskoog beleeft deze open dag het opstarten. De geur en het stampend geluid van de vierslag brons dieselmotor uit 1910. Vindt plaats aanstaande zondag 7 juni, 11 uur 's ochtends tot 4 uur in de middag. De toegang is gratis. Straks na tweeën, een nieuwe 2 na 2.
1: I tell you what. Why don't you come over here?

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
2: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
3: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis, Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
4: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet, wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.
5: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
6: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Lokale politieke partijen zijn teleurgesteld over de uitspraak van de Raad van State over PRO, de nieuwe naam van GroenLinks-PvdA. De hoogste bestuursrechter keurde die naam vanochtend goed, ondanks bezwaren van lokale partijen die ook PRO in hun naam hebben en bang zijn dat kiezers in verwarring raken. De leider van PRO Veenendaal zegt dat hij het jammer vindt dat de rechter alleen naar de wet heeft gekeken en niet naar de gevolgen. Partijleider Klaver van GroenLinks-PvdA, binnenkort dus PRO, is wel tevreden. Ik ben heel blij dat we de naam nu echt kunnen gaan voeren in het parlement, zei hij in het programma Sven op 1. Het Chinese modeplatform Shein heeft in Frankrijk een boete gekregen van 22 miljoen euro, omdat het zich niet hield aan de regels voor het terugsturen van producten. Ook zegt Shein niet altijd duidelijk in welk land kleding is gemaakt en of die wel voldoet aan de milieuregels. Het treinabonnement waarmee mensen deze zomer goedkoper kunnen reizen gaat een week eerder in. Het abonnement is vervroegd van 21 naar 15 juni. Met het abonnement kunnen mensen voor 49 euro per maand onbeperkt reizen in de daluren en de weekenden. Het goedkopere tarief is een van de maatregelen die het kabinet nam tegen de hoge brandstofprijzen. De einddatum van het abonnement blijft 1 september. Twee vrachtwagenchauffeurs hebben vanochtend samengewerkt om een ongeluk op de A58 te voorkomen. Er slingerde een auto over de weg. De bestuurster was onwel geworden. Een van de chauffeurs ging voor de vrouw rijden en remde langzaam af, zodat haar auto tegen de vrachtwagen botste en ze samen uiteindelijk bij Moergestel tot stilstand kwamen. De andere chauffeur bleef achter de auto rijden om het overige verkeer af te remmen. Daarna verleenden ze samen eerste hulp aan de vrouw, die met een ambulance naar het ziekenhuis is gebracht. Het weer, buien en af en toe zon. Het wordt 18 tot 20 graden. Vanavond vanuit het westen meer regen. En morgen kan het gaan onweren. Het wordt ook dan maximaal 18 graden. Dit was het NOS-journaal.
7: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. DGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof.

0: Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
1: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
2: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

2022. Voor deze woensdag 3 juni. Doe maar, Bel Helene en zojuist Doris D. Het laatste uur van Skudde in de middag zijn we begonnen met Nick Kershaw en daarna René Vroger. Deze tijd voor Amy Winehouse, Emile Sandé en daarna Maribel.

Onze eigen Maribel. En ik hou van jou. Nou, de Dolly Dot. Snel schakelen naar onze nieuwsredactie. Het is de hoogste tijd voor een bokje lokaal en regionaal nieuws.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. In Volendam werden gisteren 30 tot 50 huishoudens getroffen door een stroomstoring. Netbeheerder Liander meldde dat de storing vlak na 5 uur begon in de Frans Halstraat, Johannes Vermeerhof en Vincent van Goghstraat. De drie straten zaten meer dan 6 uur zonder stroom. Om 11:30 meldde Liander de storing als opgelost. De voorhaven in Edam is donderdag 4 juni afgesloten voor al het verkeer tussen 19:30 en 4 uur. De afsluiting is noodzakelijk vanwege het vervangen van een rioolaansluiting ter hoogte van huis nummer 1. Bewoners kunnen de straat tijdelijk in 2 richtingen bereiken. Op enkele locaties geldt een parkeerverbod, zodat het verkeer kan doorrijden. Een Purmerendse beveiliger heeft van de kantonrechter van Rechtbank Noord-Holland ruim 12.000 euro toegekend gekregen aan achterstallige vakantie- en verlofuren. Zijn voormalig werkgever eiste juist ruim 24.500 euro aan boetes, omdat de beveiliger privébeelden van de vrouw van een bestuurder zou hebben verspreid. De rechter wees alle vorderingen van het beveiligingsbedrijf af, wegens gebrek aan bewijs.
1: Tot zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

Bij mij kun je een klein beetje opfietsen. Skik uit de 97. Daarvoor René High Time He Went. Jubileum 60 jaar folklore dansgroep Purmerend. Aanstaande zaterdag 6 juni. Dat vindt plaats op het wijkplein Weren. Triton 73. Begint om 1 uur 's middags. Duurt tot 4:15.

0: Dit is jouw nummer 1, streekradio LOVE.
1: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
2: Ontdek Happy View, het magazine vol inspiratie. Alles wat je graag ziet, samengebracht in één glossy. Van reizen en fashion tot wonen, recepten, interieur en beauty. Je kunt Happy View kopen in de winkel of je ontvangt deze bij aankoop bij Omoda. Zolang de voorraad strekt, laat je inspireren en geniet van elk moment met Happy View.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
4: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De Europese Commissie komt met een plan om de afhankelijkheid van Amerikaanse techbedrijven te verminderen. Zo wil de EU dat er meer cloud- en AI-technologie in Europa wordt ontwikkeld. Ook moeten er meer Europese datacentra komen en moet Europa eigen geavanceerde chips gaan maken. Daarom wil de Commissie Europese techbedrijven voorrang geven bij aanbestedingen als ze zich in de EU vestigen. Het is de bedoeling dat burgers en bedrijven makkelijker kunnen kiezen tussen Amerikaanse bedrijven als Google en Microsoft en Europese aanbieders. De Tweede Kamer was begin 2020 niet voorbereid op een pandemie. Dat zei voormalig Kamervoorzitter Ariep tijdens haar verhoor door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Volgens Ariep lag er geen plan klaar over hoe de Kamer zijn werk kan blijven doen tijdens een pandemie. Ze zei dat de ambtelijke top van de Kamer haar niet betrok bij het maken van zo'n plan. Vanwege de kans op ernstige ziekte bij honden is er sinds gisteravond een zwemverbod bij het hondendeel van het Almere Strand. Volgens NH Nieuws zijn honden ziek geworden en doodgegaan na het zwemmen in het IJmeer. Wat er precies aan de hand is, is onduidelijk. Een speciaal bureau test het water op onder meer blauwalg en de E. coli-bacterie. 15 jaar geleden gingen er honden dood na het zwemmen bij Muiderberggeven verderop en toen kwam dat door blauwalg. Een Belgische jongen heeft meerdere keren 's nachts een lijnbus gestolen om er rondjes mee te kunnen rijden. De jongen is al een aantal keer aangehouden, maar stopte niet mee. Gisternacht nam hij opnieuw een bus mee die kilometers verderop werd teruggevonden. De jongen van 16 heeft geen rijbewijs, maar heeft ook nog nooit schade veroorzaakt. Een buschauffeur noemt dat tegen een regionale Waalse zender bijzonder knap. Of er straf volgt voor de jongen is nog niet bekend. Het weer, buien en af en toe zon. Het is 18 tot 20 graden. Vanavond vanuit het westen.

0: meer regen en morgen kan het gaan onweren. Het wordt dan ook maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
2: Hoge energierekening? BKS spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30 tot 50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam. Die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
3: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
4: Mastermade Divema in Volendam levert gereedschap, machines, werkkleding en hang- en sluitwerk voor de ZZP'ers en de vakman. Bij onze balie wordt u snel geholpen door deskundig personeel of wij leveren uw bestelling af op de gewenste locatie. Mastermade Divema, Julianaweg 208A, Volendam.
5: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.
6: Dit is LOVE Radio met Graaien.

0: Dit is jouw altijd gezellige, lekkere woensdagmiddag. Ach, jongens, wat is het toch weer prachtig weer allemaal. Jurre Bos, dank je wel.
1: Like the legend of the phoenix. All ends with beginnings.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Een sambal uit Volendam heeft de European Hot Sauce Awards 2026 gewonnen. Albert van Eemanszaak De Vergulde Tong pakte goud en best in category in de categorie sambal, chutney en pickles. Meer dan 200 sauzen deden blind mee. De winnende sambal is gebaseerd op een recept van de 84-jarige Kees, die het in de jaren 60 leerde van Indonesische collega's aan boord van een schip. Op zondag 7 juni vindt om 4 uur een ecumenische vesper plaats in het kerkje van Kardijk. Bezoekers kunnen meezingen met bekende evangelische liederen zoals Er ruist langs de wolken en Vaste rots van mijn behoud. Dominee Hans Redijk verzorgt theologische duiding over Johannes de Heer. De kantorij van Zee van Kocheland begeleidt de samenzang. De kerk opent om 4:15 en de toegang is vrij. Burgemeester Ellen van Selm heeft maandag een pand aan de Magneet in Purmerend voor 6 maanden gesloten. Op 9 april ontdekte de politie er een ondergrondse hennepkwekerij met 300 planten. De kwekerij nam illegaal stroom en water af, wat brandgevaar oplevert. De sluiting op basis van de opiumwet moet voorkomen dat de locatie bekend staat als drugspand. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
1: Oh, wow! Oh, wow, woensdag. LOVE.

Mijn naam is Bo van Ervedorens en deze twee gasten, jezus, zijn echt de twee grootste ballen van deze omroep. Maar, toegegeven, de muziek is lekker.

Dat zijn van die momenten, dan heb je dat inderdaad. De drie is bezongen het. Het is simpelweg geluk. Dating the devil. Heb je daar zin in? Dat vindt Michelle wel.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. DGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. DGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
2: De Groente- en Fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smartspeaker of via Siri.
3: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De Europese Commissie komt met een plan om de afhankelijkheid van Amerikaanse techbedrijven te verminderen. Ze wil de EU dat er meer cloud- en AI-technologie in Europa wordt ontwikkeld. Ook moeten er meer Europese datacentra komen en moet Europa eigen geavanceerde chips gaan maken. Daarom wil de Commissie Europese techbedrijven voorrang geven bij aanbestedingen als ze zich in de EU vestigen. Het is de bedoeling dat burgers en bedrijven makkelijker kunnen kiezen tussen Amerikaanse bedrijven als Google en Microsoft en Europese aanbieders. De Tweede Kamer was begin 2020 niet voorbereid op een pandemie. Dat zei voormalig Kamervoorzitter Ariep tijdens haar verhoor door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Volgens Ariep lag er geen plan klaar over hoe de Kamer zijn werk kan blijven doen tijdens een pandemie. Ze zei dat de ambtelijke top van de Kamer haar niet betrok bij het maken van zo'n plan. Vanwege de kans op ernstige ziekte bij honden is er sinds gisteravond een zwemverbod bij het hondendeel van het Almeerderstrand. Volgens NH Nieuws zijn honden ziek geworden en doodgegaan na het zwemmen in het IJmeer. Wat er precies aan de hand is, is onduidelijk. Een speciaal bureau test het water op onder meer blauwalg en de E. coli-bacterie. 15 jaar geleden gingen er honden dood na het zwemmen bij Muiderberggeven verderop en toen kwam dat door blauwalg. Een Belgische jongen heeft meerdere keren 's nachts een lijnbus gestolen om er rondjes mee te kunnen rijden. De jongen is al een aantal keer aangehouden, maar stopt er niet mee. Gisternacht nam hij opnieuw een bus mee die kilometers verderop werd teruggevonden. De jongen van 16 heeft geen rijbewijs, maar heeft ook nog nooit schade veroorzaakt. Een buschauffeur noemt dat tegen een regionale Waalse zender bijzonder knap. Of er straf volgt voor de jongen is nog niet bekend. Het weer, buien en af en toe zon. Het is 18 tot 20 graden. Vanavond vanuit het westen meer regen. En morgen kan het gaan onweren. Het wordt dan ook maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: LOVE Verkeer.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. De spits is begonnen. In Noord-Holland staat er al bijna 60 kilometer file. Je hebt vooral vertraging op de A7. Daar kom ik zo bij. Eerst de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Bij Roelevarensveen heb je een kwartier extra nodig. Dan de A7 van Zaanstad naar Hoorn. Tussen Zaandam en de afrit Weidewormer 5 kilometer en een half uur vertraging. Er is een ongeluk gebeurd met 5 auto's. Een aantal daarvan staan in de middenberm. En een aantal daarvan staan in

0: de rechterberm. Daarom is alleen de middelste rijstrook open. 1 rijstrook is daar vrij. Op de A9 in de richting van Alkmaar heb je voor het knooppunt Kooimeer een kwartier vertraging door werkzaamheden. De N205 van Nieuw-Vennep naar Haarlem, tussen de A9 en Haarlem 20 minuten extra. De N242 van Heerdegewaard naar Alkmaar bij industrieterrein Boekelemeer, 25 minuten vertraging. En de N307 van Enkhuizen naar Hoorn, tussen Medemblik en Hoorn-Bangert, heb je een kwartier extra nodig. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
2: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
3: Yes! De 100% NL Magazine Family Special is vanaf nu verkrijgbaar. In deze editie vind je een vrolijke fotoshoot met het leuke gezin van Caroline Mol en Jan Dulles. Tips voor uitjes met kids. En toffe winacties. Je krijgt hem helemaal gratis. Bij aankoop bij Top 1 Toys, bij aankoop van kinderschoenen bij Van Haren en bij elke besteding in de webshop kinderkleding.nl. Op is op.
4: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
5: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreide tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl. Of onze social media.
6: Notariskantoor Fijtsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Fijtsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
7: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE. LOVE in Volendam. Dit is LOVE Radio met Graaien.

0: Ze zitten er weer klaar voor. We hebben het over de nieuwsredactie.
1: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Simon Keizer heeft gisteren de single Wat moet, dat moet uitgebracht. Het nummer is geschreven samen met Jens van der Meij, bekend van zijn werk met Vrouwtje, die ook de productie verzorgde. De single verschijnt gelijktijdig met de gelijknamige biografie van Simon. Hij ondersteunt de releases met een tour langs 16 boekhandels, waar hij voorleest, zingt en signeert. Het aantal kinderen dat Nederlandse ouders krijgen hangt mede af van hun beschikbare inkomen en woonomgeving. Recent onderzoek toont aan dat gezinnen met hoge inkomsten meer kinderen krijgen. Locaties met veel nieuwbouwwoningen spelen ook een belangrijke rol erbij. Een gemiddelde vrouw in Edam-Volendam krijgt 1,81 kinderen. 10 jaar geleden waren dat 1,74 kinderen. Handbalvereniging Kras/Volendam heeft het contract van opbouwer Adam El Bisri verlengd tot einde seizoen 2026 tot 2027. De Nederlands-Egyptische speler stapte afgelopen november over naar de club. Met zijn scorend vermogen en gevaarlijk schot uit de tweede lijn groeide hij snel uit tot een belangrijke aanvaller. El Bisri heeft een verleden bij Franse clubs als US Créteil en Lille Métropole. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
2: LOVE Verkeer.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland staat nu 75 kilometer file op de A7 van Zaanstad naar Horen. Tussen Zaandam en Weidewormer een kwartier vertraging door een ongeluk, maar de weg is hier weer vrij. De A8 Amsterdam-Zaanstad, daardoor voor het knooppunt Zaandam een kwartier vertraging. En op de A9 naar Alkmaar tussen knooppunt Velzen en Akersloot 10 kilometer en een half uur extra reistijd. Dat komt door de werkzaamheden daar. Dan op de A10 Zuid naar de A10 West. Tussen Over Amstel en knooppunt de Nieuwe Meer doe je er een half uur langer over. Door een ongeval zijn 2 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het is Owo Woensdag. Het is Owo Woensdag op de LOVE.

Ach, wat was er waar. Verliefd op haar en haar zus. En haar zus. De Koors hoorde je. Would you be happy? Zeker weten. Dat gaat allemaal heel goed. Voor degene, ja, ik kreeg een appje. Vind je, klink je een beetje down? Dat heeft alles te maken dat ik niet 100% ben. Dus ik ben eigenlijk al blij dat we dit programma lekker kunnen maken. Duurt nog een kwartier, dan zit hij er weer. We hebben het natuurlijk over Klaas Bond. Maar eerst nog even deze. Gotcha.

We gaan afscheid van elkaar nemen, maar niet voordat ik je heb achtergelaten met haar. Ik ben verliefd op haar. Ongelooflijk. En natuurlijk op Marion als eerste, maar daarna Ella als een strakke tweede. Heel veel plezier bij Klaas. Hoi.

0: Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kirrie.
1: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
2: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Centrum Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Centrum Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 5:30 morgens tot 5:00 middags.
3: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis. Abma Schreursnotarissen is dé specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
4: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
5: Renate Kok met het NOS Journaal. Minister Velbrief dreigt de vleessector met een verbod op de inhuur van uitzendkrachten. Binnen 2 weken moeten de werkomstandigheden voldoende verbeterd zijn. Anders mag de sector mogelijk geen gebruik meer maken van tijdelijke arbeidskrachten, zei Velbrief in de Tweede Kamer. Vooral arbeidsmigranten werken vaak in slachthuizen. Al langer zijn daar klachten over onder meer onderbetaling, te lange werkdagen, slechte huisvesting en ook over intimidatie en geweld. Er zijn inmiddels tientallen gesprekken geweest met de sector, maar verbeteringen blijven tot nog toe uit. In Italië zijn 2 verdachten aangehouden voor de moord op 4 arbeidsmigranten. De slachtoffers werden deze week door de brandweer gevonden in een uitgebrande bestelwagen. Op camerabeelden was te zien dat de mannen het voertuig in brand hadden gestoken en vervolgens de deuren hadden geblokkeerd. De doden zijn Afghanen en Pakistanen die werkten in de landbouw in de regio Calabrië. De verdachten komen uit Pakistan. Mogelijk was er een conflict over het uitbetalen van lonen van de arbeidsmigranten. De Amsterdamse politie onderzoekt de mishandeling die mogelijk verband houdt met een column in het Parool. Gisteravond werd de zoon van columnist Yeshim Kandan geslagen met een kettingslot. Eerder was bij de krant ook een anonieme brief binnengekomen waarin zij en haar zoon bedreigd werden. Aanleiding is mogelijk een column van Kandan over een uit de hand gelopen voetbalwedstrijd tussen 2 Amsterdamse clubs. Door een technische fout moeten VMBO-leerlingen een dag langer wachten op de uitslag van het praktijkdeel van de examens. Die uitslag komt morgen. De Algemene Onderwijsbond noemt de vertraging enorm vervelend. Volgende week wordt de uitslag van de andere examens bekend. Het weer dan. Vanavond gaat het vanuit het westen op steeds meer plekken regenen. Vannacht wordt het droger. Het gaat afkoelen naar een graad of 13. Morgen weer meer buien, soms met hagel of onweer. En het wordt dan maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: LOVE Verkeer.
7: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar heb je tussen het Rottepolderplein en Akersloot een 30 minuten vertraging. Dat komt door werkzaamheden. De A22 Velsen-Beverwijk tussen knooppunt Velsen en Beverwijk Oost 3 kilometer en 20 minuten vertraging door een auto met pech. A27 Almere-Utrecht tussen Almere-Hout en Huizen 4 kilometer en 30 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. De N208 van Sassenheim naar Velzen tussen Zandpoort en de A22 doe je er nu 40 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online via taxi10.nl. Taxi 10, met een 1 en een 0.
9: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af.

0: Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299-363-940 of nicodemus.nl.
1: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl. De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
2: Ontdek Happy View. Het magazine vol inspiratie. Alles wat je graag ziet, samengebracht in één glossy. Van reizen en fashion tot wonen, recepten, interieur en beauty. Je kunt Happy View kopen in de winkel of je ontvangt deze bij aankoop bij Omoda. Zolang de voorraad strekt, laat je inspireren en geniet van elk moment met Happy View.
3: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

Een hele goede middag, beste luisteraars. Dit is Middagritme. Een programma met heel veel informatie. Er komen 3 blokken met nieuws voorbij. We hadden net de BZN met Bad Bad Woman. En we zijn begonnen met Stevie Wonder met I Just Called to Say I Love You. Stevie Wonder werd in 1984 door Dionne Warwick gevraagd aan de soundtrack van een nieuwe film genaamd Woman in Red bij te dragen. Hij is dan al een tijdje bezig met I Just Called en besluit het te laten horen. Lionel Richie helpt hem met de productie van het nummer dat in de VS een gouden status krijgt. Ook in ons land is het een nummer 1 hit. Wonder ontvangt ook nog eens een Oscar voor beste originele filmsong. Volgende nummer is van de 3 A's, Bevlogen als Vogels.

0: Thank you. It's very much.
1: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Simon Keizer heeft gisteren de single Wat moet, dat moet uitgebracht. Het nummer is geschreven samen met Jens van der Meij, bekend van zijn werk met Vrouwtje, die ook de productie verzorgde. De single verschijnt gelijktijdig met de gelijknamige biografie van Simon. Hij ondersteunt de releases met een tour langs 16 boekhandels, waar hij voorleest, zingt en signeert. Een sambal uit Volendam heeft de European Hot Sauce Awards 2026 gewonnen. Albert van Eemanszaak De Vergulde Tong pakte goud en Best in Category in de categorie sambal, chutney en pickles. Meer dan 200 sauzen deden blind mee. De winnende sambal is gebaseerd op een recept van de 84-jarige Kees, die het in de jaren 60 leerde van Indonesische collega's aan boord van een schip. De voorhaven in Edam is donderdag 4 juni afgesloten voor al het verkeer tussen 7:30 en 4 uur. De afsluiting is noodzakelijk vanwege het vervangen van een rioolaansluiting ter hoogte van huis nummer 1. Bewoners kunnen de straat tijdelijk in twee richtingen bereiken. Op enkele locaties geldt een parkeerverbod, zodat het verkeer kan doorrijden. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lof Kabelkrant, onze website of onze app.
2: Hey, dit is de LOVE.

De Manchester Rambler van Simon Stein. En daarvoor Miss Montreal met Zo Mooi. Zo Mooi is geschreven door Sanne Hans en Gordon Groothedde. Het is een lied uit het genre nederpop. Het lied werd uitgegeven nadat de band bekend maakte dat het voor het eerst in de muziekzaal Ahoy ging optreden en het snel uitverkocht. Dit concert was ten ere van het 15-jarige jubileum van de band. De bijbehorende videoclip is opgenomen in een leeg Ahoy. Ja, minder gezellig. Dan gaan we verder met Atomic Kitten. Hooligan. Again.

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Op Schiphol zijn de eerste twee Gazanen aangekomen die hier met een visum mogen studeren. In totaal mogen zo'n 50 Gazanen komen, maar zonder toestemming van Israël kunnen ze maar moeilijk wegkomen. Als de werkomstandigheden in slachthuizen niet snel verbeteren, wil minister Velbrief het inhuren van uitzendkrachten in die vleessector gaan verbieden. In de Tweede Kamer zei hij dat hij over 2 weken verbeteringen wil zien. Het College voor de Rechten van de Mens vindt dat de Omroep Ongehoord Nederland heeft gediscrimineerd in een vacature-tekst. Daarin werden mensen die zich niet identificeren als man of vrouw nadrukkelijk uitgesloten. De omroep beroept zich op vrijheid van meningsuiting, maar het discriminatieverbod bij sollicitaties weegt zwaarder, zegt het college. Het weer op steeds meer plekken regen. Vannacht wordt het dan weer wat droger. Morgen weer meer buien en maximaal 18 graden.
1: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Handbalvereniging Kras/Volendam heeft het contract van opbouwer Adam El Bisri verlengd tot einde seizoen 2026 tot 2027. De Nederlands-Egyptische speler stapte afgelopen november over naar de club. Met zijn scorend vermogen en gevaarlijk schot uit de tweede lijn groeide hij snel uit tot een belangrijke aanvaller. El Bisri heeft een verleden bij Franse clubs als US Créteil en Lille Métropole. Het aantal kinderen dat Nederlandse ouders krijgen hangt mede af van hun beschikbare inkomen en woonomgeving. Recent onderzoek toont aan dat gezinnen met hoge inkomsten meer kinderen krijgen. Locaties met veel nieuwbouwwoningen spelen ook een belangrijke rol daarbij. Een gemiddelde vrouw in Edam-Volendam krijgt 1,81 kinderen. 10 jaar geleden waren dat 1,74 kinderen. In Volendam werden gisteren 30 tot 50 huishoudens getroffen door een stroomstoring. Netbeheerder Liander meldde dat de storing vlak na 5 uur begon in de Frans Halstraat, Johannes Vermeerhof en Vincent van Goghstraat. De 3 straten zaten meer dan 6 uur zonder stroom. Om 11:30 meldde Liander de storing als opgelost. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
2: LOVE Verkeer.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland loopt het vooral vast op de A9, daar kom ik zo bij. Eerst de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Schiphol en Roelof Arendsveen, 10 minuten extra. De A5 naar Amsterdam voor de aansluiting met de A10 bij Westpoort, een kwartier vertraging. En een dikke 20 minuten extra ben je onderweg op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar, tussen knooppunt Velzen en het knooppunt Kooimeer. Dat komt door de werkzaamheden. Dan op de A10 Zuid naar de A10 West. Tussen Watergraafsmeer en Slotervaart heb je een kwartier vertraging. En op de N208 van Sassenheim naar Velzen voor de aansluiting met de A22 doe je er 20 minuten langer over. Er staat 2 kilometer file. De N247 van Amsterdam naar Hoorn tussen de A10 en Broek in Waterland is het oponthoud een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Brand New Day, Mel & Vintage Future en daarvoor Ace of Base met Beautiful Day. Ja, nog ruim een uurtje wachten. Straks om 7 uur dan zijn we er weer 2 uur lang met een nieuwe aflevering van Zulke Zorgen. Wanneer je een psychose doormaakt, beleef je de werkelijkheid anders dan de mensen om je heen. Dit is voor veel mensen beangstigend, maar soms kan het ook als betekenisvol of verrijkend worden ervaren. Of een combinatie hiervan. Vanavond is bij ons de gast Carola van Alphen en die is voorzitter van Anoikes en die komt daar van alles over vertellen. Dus ik zou zeggen, tot straks. Maar we gaan nu lekker verder hoor, met Robert Palmer met Bad Kids.

Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Een Purmerendse beveiliger heeft van de kantonrechter van de rechtbank Noord-Holland ruim 12.000 euro toegekend gekregen aan achterstallige vakantie- en verlofuren. Zijn voormalig werkgever eiste juist ruim 24.500 euro aan boetes, omdat de beveiliger privébeelden van de vrouw van een bestuurder zou hebben verspreid. De rechter wees alle vorderingen van het beveiligingsbedrijf af wegens gebrek aan bewijs. Op zondag 7 juni vindt om 4 uur een ecumenische vesper plaats in het kerkje van Kardijk. Bezoekers kunnen meezingen met bekende evangelische liederen zoals Er ruist langs de wolken en Vaste rots van mijn behoud. Dominee Hans Redijk verzorgt theologische duiding over Johannes de Heer. De kantorij van Zee van Kocheland begeleidt de samenzang. De kerk opent om 4:15 en de toegang is vrij. Burgemeester Ellen van Selm heeft maandag een pand aan de Magneet in Purmerend voor 6 maanden gesloten. Op 9 april ontdekte de politie er een ondergrondse hennepkwekerij met 300 planten. De kwekerij nam illegaal stroom en water af, wat brandgevaar oplevert. De sluiting op basis van de opiumwet moet voorkomen dat de locatie bekend staat als drugspand. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

Rosalinda Kenyon. Ja, en daarmee komt er alweer een einde aan deze aflevering van Middagritme. Morgenmiddag ben ik er gewoon weer van 5 tot 6. En dan sluit ik vandaag af met een nummer, die zoek ik dan uit mijn eigen playlist. En daar staat deze ook regelmatig in, hoor. Hier kan je zo lekker mee meezingen. In Excess met Need You Tonight. Tot morgen.

0: Oelglas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet? Wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.
1: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
2: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
3: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
4: Renate Kok met het NOS Journaal. Bij chemieconcern Dow worden ruim 600 banen geschrapt, meldt Omroep Zeeland. Personeel in de OR is vandaag geïnformeerd. Vooral de hoofdvestiging in Terneuzen wordt hard geraakt. Het is de grootste vestiging van het bedrijf buiten de Verenigde Staten. Dow wil meer inzetten op AI en op automatisering. Dat zou op korte termijn minstens 2 miljard dollar winst moeten opleveren. In totaal werken er in Nederland 2800 mensen bij Dow. Het is een van de grootste werkgevers in Zeeland. Steeds meer gemeenten geven geen toestemming meer voor thuisonderwijs op basis van levensovertuiging. Ouders kiezen daarvoor als scholen niet genoeg aansluiten bij hun geloof. De Hoge Raad bepaalde in april dat zo'n vrijstelling niet meer gegeven mag worden als er een openbare school in de buurt is en kinderen daar dus naartoe kunnen. Op Schiphol zijn de eerste twee Gazanen aangekomen die in Nederland met een visum mogen studeren. In totaal hebben zo'n 50 Gazanen toestemming om met een visum te komen studeren of werken. Maar omdat Israël geen toestemming geeft, kunnen ze maar moeilijk uit Gaza wegkomen. Ze krijgen nu hulp van de Nederlandse overheid. De Belgische zangeres en mediapersoonlijkheid Margriet Hermans is overleden. Ze scoorde verschillende hits, zoals Alle mooie mannen zijn zo lelijk, in 1991. Ook zat ze in de jury van de Vlaamse versie van De slimste mens. Vorige maand werd kanker bij haar vastgesteld en daarna ging ze snel achteruit. Margriet Hermans was 72 jaar. En Demi Vollering heeft de vijfde etappe van de Giro gewonnen. Ze was in een zware bergetappe sneller dan Anna van der Breggen in de sprint. Vollering heeft nu alle drie de grote rondes een etappe gewonnen. De roze leiderstrui is nog wel voor Van der Breggen. Het weer, vanavond op steeds meer plekken regen. Vannacht wordt het weer droger, koelt het af naar een graad of 13. Morgen weer meer buien, soms met hagel of onweer. En dan wordt het ook weer maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online via taxi10.nl. Taxi 10 met een 1 en een 0.
6: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
7: Yes! De 100% NL Magazine Familie Special is vanaf nu verkrijgbaar. In deze editie vind je een vrolijke fotoshoot met het leuke gezin van Caroline Mol en Jan Dulles. Tips voor uitjes met kids en toffe winacties. Je krijgt hem helemaal gratis bij aankoop bij Top 1 Toys, bij aankoop van kinderschoenen bij Van Haren en bij elke besteding in de webshop kinderkleding.nl. Op is op.
8: Hoge energierekening? BKS spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30-50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam, die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal

0: 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
1: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

Een hele goede avond en welkom bij Hitmix van de Lage Landen. Ik ben Lucas Ouderdorp en het is weer woensdagavond. Dus tijd voor een uur heerlijke muziek. Je hoorde als eerst Raccoon met hun single van vorig jaar oktober samen met Bluff Glas. Net natuurlijk Alex Warren met Jelly Roll met hun single Bloodline. En we gaan verder met één van de beste Nederlandse artiesten die er is eigenlijk, vind ik. Als je kijkt naar de stem, dan heb ik het over Kimberly Fransens. Niet heel erg bekend bij velen, maar die heeft een stem. Ja, daar zeg je gewoon u tegen. En dit keer in een cover van een geweldige single van Volumia in Hou Me Vast.

2019 verscheen zijn album Once Upon a Mind. De single Monsters van James Blunt. En deze single schreef hij speciaal voor zijn vader. Aangezien zijn vader die was erg ziek, die had een nierziekte. En eigenlijk wilde James Blunt zijn nier geven, maar dat was geen match. En daarvoor schreef hij dit nummer Monsters over die periode. En of hij op tijd nog die donornier had gekregen, dat is niet bekend. Maar hij stond in ieder geval toen tegen die tijd hoog op de lijst. En daar kwam deze single Monsters van James Blunt over. We gaan verder naar de volgende single in het album. Dit album kwam uit Face to Face toen ik een half jaar oud was. Van de band Westlife. Het nummer You Raise Me Up.

zijn album Vrienden is dit Jan Smit met hoop, liefde en vertrouwen. En het is tijd voor een nieuwe single, want een maand geleden kwam Harry Styles met zijn comeback en na bracht hij eindelijk weer nieuwe muziek uit. En zo ook voor zijn nieuwe, nou ja eigenlijk zijn oude lid van One Direction, Neil Horan, die is ook weer met een nieuwe single gekomen. De inmiddels 32-jarige Ier is onlangs de studio ingedoken met Miles Smith. En het resultaat is het nummer Drive Safe geworden. De twee artiesten zijn al een tijd goede vrienden en de vriendschap vormde dan ook de basis voor hun samenwerking. De tekst van Drive Safe gaat over de grote uitdaging in het leven die je prima aan kunt, zolang je maar de juiste mensen om je heen hebt. Voor Neil Horan is dit eindelijk weer een grote hit, want Miles Smith heeft de laatste periode veel grote hits gepakt. Ook met Barsong, Shaboozy heeft hij volgens mij ook een samenwerking mee gehad, als ik goed zeg. Laatst had hij ook een andere goede samenwerking. En dat geldt ook voor deze single, het nummer Drive Safe.

wereld zien. Het was het eerste wat ik opschreef vanochtend toen ik opstond. Dat is blijkbaar wat erop komt. Ik kleed me aan, mijn zoon ook. Rij naar school, rijd terug, pak de krant, sla hem op. En mijn ogen dwalen door een tekst. Zoveel drama op een afstand, er blijft toch iets geks. Pak mijn tas,

Ja, de mega-hit van Luis Capaldi, waar hij vorig jaar zomer mee kwam. En heel veel succes. Ja, ik heb hem zelf wel meer dan 100 keer zeker al geluisterd. Echt een geweldige single van de man. En we gaan voor het volgende nummer ongeveer 8 jaar terug naar 2018. Toen kwam Yves Berendsen met zijn album Het Einde van het Begin. En daar had hij een geweldige cover op staan. Yves Berendsen, ja, toen was het eigenlijk nog niet die grote artiest wat het nu is. Hij had toen wel meegedaan aan het televisieprogramma Bloed, Zweet en Tranen. Waar ze een beetje de nieuwe André Hazes zochten. Iemand die echt dat genre op kon pakken. Maar dat was nog niet zijn grote doorbraak. Dat kwam natuurlijk met het nummer Terug in de Tijd. En ja, dit album, het was eigenlijk nog niet een heel groot succes. Maar na zijn grote succes is dit nummer ook een stuk bekender geworden. Het is een cover van het origineel van Batiste. Dan heb ik het over de single Vakantieliefde van het album Het Einde van het Begin van Yves Berendsen.

5 jaar geleden alweer dat hij uitkwam. Het nummer wat Douwe Bob schreef voor onze hoofdstad, Amsterdam natuurlijk. En vorig seizoen, beste zangers, tijdens de aflevering dat iedereen speciaal het nummer voor Snelle ging zingen, kwamen Acta en Munich, naar mijn mening, met de beste versie. Dat was de versie van Snelle zijn single Zij laat me praten. En ja, zij maakten er gewoon een prachtig nummer van.

0: reason.
1: Geweldig duet tussen Ilse de Lange samen met Callum Scott met You're the Reason. Het uur zit er helaas alweer bijna op. Maar voordat we eruit gaan, ga ik eruit met de Mon Amour Band met Sing Me a Song. Vergeet niet zometeen nog te luisteren naar Zukke Zorgen. Ik wens je een hele fijne avond verder en tot volgende week. En de Mon Amour Band natuurlijk onder leiding van Peter Aan.

0: Kerken, Mick Kraanverhuur Volendam, Winkelcentrum Havenhof, Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam, Kramer Toegangstechniek, Sierbestrating Jonk, BGI Tegelwerken en Dakvlak Dakwerken.
1: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
2: Renate Kok met het NOS Journaal. Rapper J, beter bekend als Kanye West, mag niet worden geweerd uit Nederland. Dat heeft de rechtbank van Amsterdam bepaald. De uitspraak betekent dat de twee concerten van de artiest aanstaande zaterdag en maandag door kunnen gaan. Het Centraal Joodse Overleg spande een kort geding aan tegen de komst van de rapper vanwege zijn antisemitische uitspraken. Andere landen hebben de komst van J wel tegengehouden. In Italië, het VK, Frankrijk en Polen gaan de concerten van hem niet door. J is op dit moment al in Nederland. Duitsland is een zetel kwijt in de VN-veiligheidsraad. Duitse media beschouwen dat als een nederlaag, omdat Duitsland zichzelf ziet als een belangrijke speler op het wereldtoneel. Naast de 5 permanente leden van de raad worden de 10 tijdelijke leden gekozen voor een periode van 2 jaar. Er waren nu 2 plekken voor Europese landen vrij. Die gaan naar Oostenrijk en Portugal. Duitsland zat 6 keer in de Veiligheidsraad, voor het laatst in 2019 en in 2020. Bij chemieconcern Dow worden ruim 600 banen geschrapt. Personeel in de OR is daarover vandaag geïnformeerd. Vooral de hoofdvestiging in Terneuzen wordt hard geraakt. Daar werken 3200 mensen. Dow is een van de grootste werkgevers in Zeeland daarmee. Ook zijn er nog 2 fabrieken in Dordrecht en Delfzijl. Wereldwijd gaat het in totaal om zo'n 4500 banen die verdwijnen bij het concern om de kosten te drukken. Dow wil meer gaan inzetten op AI en automatisering. En bij een ongeluk met een militaire helikopter in het Verenigd Koninkrijk zijn 3 mariniers omgekomen. Het gebeurde tijdens een oefening in het graafschap Devon in het zuidwesten van het land. Op beeld is te zien dat er niks meer van het toestel over is. Hoe het ongeluk met de helikopter kon gebeuren, wordt nog onderzocht. Het weer, vanuit het westen regen. Vannacht wordt het weer tijdelijk droog. Morgen opnieuw buien. Vooral in het binnenland kunnen die pittig zijn. Morgenmiddag ook weer af en toe wat zon en dan wordt het een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
3: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreide tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl. Of onze social media.
4: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
5: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
6: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Bliksanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Bliksanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
1: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Goedenavond en welkom bij weer een nieuwe uitzending van Zulke Zorgen, die vanavond in het teken staat van psychoses. En bij mij aan tafel zit Carola van Alpen van Stichting Anoixis. Zeg ik het goed?
1: Van Alpen, maar Anoixis had je goed.
0: Yes, oké. Okay, nou,
1: dat is heel knap.
0: Ja. Ik wil straks ook weten waar die naam vandaan komt, want het is een bijzondere naam. En u hoorde, onze techniek is vanavond natuurlijk weer in handen van Frans en Klaas. Dus we gaan ook wederom vanavond weer voor een foutloze uitzending. En zoals gezegd, bij mij aan tafel dus Carola. En we beginnen altijd met de eerste vraag bij Zulke Zorgen. En dat vinden veel mensen ook de moeilijkste vraag. Wie is Carola?
1: Wie is Carola? Ik zit hier natuurlijk in mijn rol als voorzitter van Anoixis. Ja.
0: Maar in het dagelijks leven?
1: In het dagelijks leven ben ik ook eigenlijk heel erg de voorzitter van Anoixis. En verder ben ik zus van, tante van, buurvrouw van mijn buren.
0: Oké. Okay. Dus vooral eigenlijk heel erg druk met Stichting Anoixis. En wat doet die stichting? Laten we daar dan mee beginnen.
1: Het is een patiëntenvereniging. En wij houden ons vooral bezig met de drie dingen die we natuurlijk doen, zoals alle patiëntenverenigingen: lotgenotencontact, belangenbehartiging en voorlichting.
0: Over psychoses.
1: Over psychose. Ja.
0: Maar het bijzondere is wel dat bij jullie ook de leden van ook zelf ervaringsdeskundigen zijn.
1: Ja,
0: toch?
1: Wij zijn een vereniging voor en door psychosegevoelige mensen. Ja.
0: En voor de mensen die dat nou niet weten, wat is een psychose?
1: Dat is juist een heel goede vraag, want een heleboel mensen denken het ook te weten. En eigenlijk, je kan ook eigenlijk niet zeggen, er is één soort psychose. Zoveel mensen als er psychoses hebben, zeg maar, zoveel verschillende psychoses zijn er. Maar waar het op neerkomt is dat je de werkelijkheid anders ervaart dan de mensen om je heen of de mensen in een internetbubbel om je heen. Het was natuurlijk ook, in coronatijd hadden mensen soms ook wel een andere ervaring dan de mensen om zich heen van de werkelijkheid. Maar die hadden dan misschien nog een hele internetbubbel achter zich.
0: Ja, van de lockdown en zo. En dat we gehersenspoeld werden door de overheid en dat soort.
1: Ja, dus het is vaak een beleving van de werkelijkheid die anders is dan de mensen waar je mee levelt eigenlijk.
0: Ja. Nou ben jij zelf ook ervaringsdeskundige. Kun je dan vertellen hoe dat er bij jou uitziet?
1: Ja.
0: Als je dat wilt natuurlijk.
1: Ja, natuurlijk. Sowieso, je kan alles vragen. Ik ben wat dat betreft redelijk stigmavrij. En ik kan zelf bepalen waar ik wel of geen antwoord op wil geven.
0: Oké.
1: Dus voel je vrij.
0: Dat gaan we los natuurlijk straks.
1: Dat zeg ik ook tegen iedereen en alles waar ik kom. Dus wat dat betreft, prima.
0: Klaas doet zijn microfoon ook even goed voor.
1: En hoe zag het er bij mij uit? Ik kwam de GGZ binnengewandeld met een verhaal waar trauma in zat. Maar ook met een verhaal dat de stemmen in mijn hoofd een sportvliegtuig hadden laten neerstorten. Omdat ik met de vader van dat meisje, die vader was verongelukt met dat vliegtuigje.
0: Dat was echt gebeurd?
1: Dat sportvliegtuigje was echt gebeurd. Maar dat ik dat natuurlijk had laten neerstorten via de stemmen in mijn hoofd, dat is natuurlijk wat twijfelachtig.
0: Ja. Ja. En hoe oud was je toen?
1: Ik was toen net geen 20.
0: Oké, dus nog best wel jong.
1: Ja, maar de stemmen in mijn hoofd begonnen rond mijn 16e.
0: En was daar een aanleiding voor dat begon? Of kwam dat zo, je werd wakker en je hoorde stemmen in je hoofd?
1: Nee, dat is niet zo gegaan. Bij mij is het, maar dat is ook niet bij iedereen die psychose heeft, maar het komt wel vaak voor dat er trauma speelt. En bij mij was er wat trauma op mijn 13e. En dat heb ik heel lang proberen weg te drukken, te vergeten. Als ik het vergeet, dan is het niet gebeurd.
0: Ja, dan is het er niet.
1: En uiteindelijk gebeurde er eigenlijk iets heel stoms. Ik ben met een dropping van een badmintonclubje uit een rijdende wagen gevallen. En dat, voor een of andere rare reden, riep dat ook de herinnering aan een heel ander soort trauma op. En toen kon ik niet meer slapen. En toen kreeg ik ook stemmen in mijn hoofd die zeiden dat ik slecht was en relateerde aan het trauma wat ik had meegemaakt. Ik ga trouwens niet te veel over het trauma zeggen.
0: Nee, maar dat hoeft ook niet hoor.
1: Ook om mezelf te beschermen, ook om jullie luisteraars te beschermen.
0: Nee, ja. Dat is goed. Goed dat je dat zegt ook. Maar die stemmen die komen dan zo van de ene op de andere dag. Maar heb je dan niet zoiets van, zijn dit nou de buren? Of, want hoor je dat?
1: Nou, in mijn leven was dat op dat moment Je moet denk ik even schakelen. Ik ben toen ik op de basisschool zat, ben ik heel erg gepest. En ik heb toen een soort van fantasiewereld om mij heen opgebouwd. En dat was echt een fantasiewereld. Dus ook aan jullie luisteraars, gaan nou niet denken dat iedereen die een fantasiewereld heeft, dat die misschien psychotisch wordt. Is niet zo. Dat
0: kinderen hebben vaak een rijke fantasie.
1: Dat was gewoon puur fantasie.
2: Maar zoiets zou daar dat de oorzaak ook zijn dat het is ontstaan?
1: Nee, dat niet. Maar op het moment van het trauma had ik behoefte, toen dat terugkwam, om weer terug te grijpen op die veilige fantasiewereld waar ik altijd naar vluchtte toen ik gepest werd. En die begon opeens echt voor mij te worden. Dus in die zin wist ik van, het is wel een andere wereld dan de buren om me heen of de mensen op straat. Ik ervoer het dat er goden waren die tegen mij spraken. En dat waren de stemmen die ik hoorde.
0: De stemmen van die goden?
1: Ja.
0: En wat zeiden die dan? Nou ja, dat je slecht bent dus?
1: Ja, dat ik slecht was, dat ik dood moest.
0: Nou, lekkere god ja. dan.
2: Ja. En gaat dat dan achter elkaar door of af en toe?
1: Op dat moment was dat dat het beter ging op momenten dat ik mezelf keihard kon afleiden. Maar op het moment dat ik helemaal in mijn eentje was, dan kwam dat veel meer tot mij. Op school ging het dus eigenlijk beter dan in mijn eentje thuis. En 's nachts in bed ging dat natuurlijk al helemaal niet goed. Ja.
2: Want houdt
0: ja, dus als
2: je
0: je concentreert zeg maar, op iets anders, dan kon je, was het dan ook echt weg? Of kon je het dan negeren? Maar was het er wel?
1: Het was meer negeren, maar wel meer naar de achtergrond.
0: Ja.
1: Ja. Ja.
0: En je hoort dat gewoon ook op dit niveau waarop wij nu met elkaar spreken? Of harder of juist fluisterend?
1: Het kon soms echt, ook echt schil of krijsje in mijn hoofd. Maar soms ook juist heel zachtjes aanwezig zijn. Ja, er waren momenten dat. Ik weet dat ze gaven me ook opdrachten die naar waren om mezelf dingen aan te doen.
2: Jeetje. En als maar, ik en daar ook niet anderen?
1: Nee.
2: Oh, niet anderen. Anderen.
0: Nee, meestal is het niet. Op jezelf ook. Ja. Hè?
1: En dat wil ik ook echt even rechtzetten. Mensen hebben meestal vooral last van stemmen die op zichzelf betrekking hebben. En de meeste mensen met psychose die leiden eerder een heel teruggetrokken leven dan dat ze allerlei dingen naar andere mensen gaan doen.
0: Nee, ze zijn meer een bedreiging voor zichzelf eigenlijk door die stemmen
1: kan,
0: dan.
1: Hoeft niet, voor, maar ja, kan.
0: Omdat mensen, ja, weet je, vaak heb je natuurlijk in het nieuws zie je natuurlijk heel vaak van het was iemand met een schizofrene stoornis of die dan iets heel ergs heeft gedaan, waardoor er eigenlijk ook een beetje een sticker wordt geplakt op iemand met schizofrenie.
1: En het lastige
0: psychoses.
1: Daarvan vind ik dat met evenveel recht zou je, want dan zeggen de media wel eens van ja, maar het komt vaker voor bij psychose. Denk ik, maar met evenveel recht kun je ook zeggen het zijn allemaal jonge mannen, want daar komt het ook vaker bij voor.
0: Ja.
2: Okay.
1: En dat stigma plakken we niet op jonge mannen en terecht niet, moeten we ook vooral niet gaan doen. Maar dan liever ook niet op de psychosegroep.

0: Ja, we zitten hier vanavond met Carola van patiëntenvereniging Anoixus voor mensen met een psychosegevoeligheid. En als u nou een vraag heeft voor Carola of voor ons, maar ook 0299-369916. Ja, Carola, je vertelde daarnet dat je dan dus stemmen hoorde in je hoofd, die dus in wisselende volumes eigenlijk tegen jou praten en je allemaal nare dingen zegden. Maar zag jij ook de personen die bij die stemmen hoorden?
1: Nee, die zag ik niet. Ik ervoer ze ook meer als dat ze wat meer achter mij waren.
0: Zo steeds achter je kijken van...
1: Nee.
0: Bij wijze van dan? Van...
1: Nou ja, op een gegeven moment heb je wel door dat andere mensen dat niet horen. Dus dan ga je ook daaraan aanpassen.
0: Ja.
1: Maar ik zag soms wel andere dingen. Dat ik kon soms waarnemen dat... Ja, soms waren het kleine veranderingen aan de werkelijkheid. Dus mijn handen die groter en kleiner werden.
0: Oh jee, oké. Okay. Voelde je dat dan ook zo?
1: Nee, ik voelde het niet. Dat zag ik meer, ja. Maar soms was het heel heftig. En dan zag ik bijvoorbeeld veranderingen aan de werkelijkheid. Zoals dat de grond een beetje voor mij open splijtte, zeg maar. Ja.
0: Maar dan dat ga je daar ook omheen
1: dat is
0: lopen.
1: Angstig,
0: en dan, ja, dat lijkt me heel angstig. Ja. En dat is dan gewoon, is dat dan iets wat ook getriggerd wordt als je bijvoorbeeld vermoeid bent? Of als je, weet je, komt dat op een bepaald moment?
1: Absoluut.
0: Bij stressvolle momenten, dan worden die wanen worden ook, die visuele hallucinaties worden dan ook erger.
1: Nou ja, psychose wordt sowieso meer getriggerd bij stress. Dus dat is ook de reden waarom ik volledig ben afgekeurd. Omdat ik ervoor dat... Als ik liep stage in de zorg. Nou, dat is al. Daar zit nauwelijks stagevergoeding op. Maar dat gaf me al zo'n druk.
0: Ja.
1: En ik was boventallig ook nog.
0: Voor zolang het duurt natuurlijk in de zorg. Hè?
2: Ja, dat is niet meer zo. Ja,
1: maar dat gaf me al zo'n druk. Dat het was een paar weken stage lopen. Opname, een paar weken stage lopen. Opname, een paar weken stage lopen. Opname. Dus dat
0: Jeetje.
1: Was een
0: opname op een paas of in een kliniek.
1: Ja, ja. Nou ja, van de kliniek in een algemeen ziekenhuis. Ja. Ja, dus dat is gewoon geen werkbare situatie. Dus ik kan best heel veel werk doen, maar dan wel vrijwillig dat ik het gevoel heb, alles wat ik doe is meegenomen.
0: Ja,
2: ja.
0: Maar die opnames dan, want je vertelde dan, je had dan je stage en je werd dan weer opgenomen. Op wat voor punt word je dan opgenomen? Want die stemmen die zijn er altijd. Wat is dan
1: nou,
0: erg genoeg voor opname, zeg maar?
1: Bij mij waren de stemmen, nadat ik was ingesteld op antipsychotica... verdwenen die uiteindelijk.
0: Oh, wat goed.
1: Waarna ik heel lang ook heb gedacht van... nou ja, die antipsychotica maakt me alleen maar doof voor een bepaalde frequentie. Maar ze zijn er gewoon wel.
0: Was dat ook zo?
1: Wat misschien niet eens zo'n heel slechte gedachte is. Want antipsychotica die dempen gewoon alles. Echt alles. Ook
0: de leuke gevoelens.
1: Je gevoel, je energie. Alles dempen ze. Maar bij stress ging ik dan soms wel weer dingen horen... En kwamen ook bepaalde overtuigingen weer terug. Zoals, nou ja, toen ik 25 werd, toen boorde net op dat moment die vliegtuigjes zich in de World Trade Center. En aangezien, nou ja, 9/11 ook mijn verjaardag was, dacht ik 1 en 1 is 2. Dat is mijn schuld dat die World Trade Center is ingestort.
0: Ja. Ja, je luistert al en je denkt, hoe kom je erbij? Ja.
1: Ja.
0: Maar heel veel dingen uit het nieuws en uit de werkelijkheid worden dan eigenlijk gecombineerd met de waan van de dag, zeg maar.
1: Ja, en dat komt omdat in psychose krijgt alles betekenis. Dus dingen zijn niet meer toevallig. Het is alsof een hele grote markeerstift over al je ervaringen heen gaat. Of in elk geval over sommige ervaringen heen gaat. Waardoor ze veel meer betekenis krijgen dan je normaal gesproken aan ze zou geven. Dus... bij wijze van spreken zou je ook op straat kunnen lopen en nou 3 keer achter je een rood wagentje zien rijden, dan zou dat eventueel
0: iets kunnen betekenen.
1: Betekenis kunnen krijgen. Zo wordt het soms wel eens heel plat uitgelegd. Ik heb dat nooit zelf op die manier zo ervaren. Ik ben nooit zo met het verkeer bezig geweest, maar zo zou
0: maar wel
1: je
0: dus met het
1: uitleggen.
0: Nieuws dat als het sportvliegtuig, want je noemde net al het sportvliegtuig dat dan dus neerstort of een 9/11.
1: Voor mij, ik ben waarschijnlijk ook geïnteresseerd in het nieuws dat ook de reden is dat ik het sowieso wat beter volg en. Dat heeft dan, op het moment dat ik psychotisch word, ga ik dat eerder op mezelf betrekken. Dus ook toen Charles Schoenhuizen jaren terug bij de eerste termijn van Trump zei van die man moet gestopt worden. dacht ik, oh, ik moet blijkbaar die man stoppen.
0: Het was een gerichte boodschap aan jou op dat moment.
1: En toen dacht ik wel van, ja, maar dat kan ik helemaal niet. Dat kan ik helemaal niet, dacht ik. Ik kom dat land waarschijnlijk niet eens in met schizofrenie en dat soort plannen. Dus
0: ja, dat is weer afgeschreven dan.
1: Dat heb ik afgeschreven.
2: Is dat zo?
0: Maar dat kun je dan dus wel... weet je, je krijgt die boodschap van Charles Groenhuizen, maar je kan dan dus wel logisch redeneren van, nou, dit gaat hem niet worden. Deze boodschap kan ik niet uitvoeren. Of ja, is dat dan wel iets waar je echt serieus over nadenkt? Van oké, hoe zou ik dit kunnen aanpakken?
1: Nou, op een gegeven moment word je er wel handiger in. Dat je ook weet van, ik heb die kwetsbaarheid. Dus je begint bepaalde gedachten van jezelf wat te wantrouwen. Zo heb ik ook wel eens ervaren dat de domtoren in Utrecht in elkaar lazerden, zeg maar.
0: Oh,
1: en in Utrecht liep men gewoon door alsof er niks aan de hand was.
0: Dus dan lag het misschien toch aan jou dan.
1: Toen dacht ik van, nou... De kans is vrij groot dat het dan niet echt zo is. Want anders zouden die mensen in Utrecht wel anders piepen, denk ik. Ja,
0: ja, maar, als dat aankomt niet aan de domme.
1: Ja.
2: Maar zoals je net zei, dat je waarschijnlijk Amerika niet inkomt. Ben je ook beperkt in reizen, hè?
1: Nou, je komt Amerika in principe wel in. Maar natuurlijk niet als je als we het idee hebben dat je ook nog gevaarlijk zou kunnen zijn vanuit je psychosegevoeligheid. Want het is wel zo dat op het moment dat jij gaat reizen naar Amerika, dan moet je een of ander ding tekenen.
0: Ja, je moet zo'n lijstje invullen.
1: Moet je een lijstje invullen en moet je aangeven officieel dat je dus die diagnose hebt.
2: Ja.
1: Ja.
0: Ja. En dat je medicijnen gebruikt misschien.
2: Ja.
1: 99,97% zal nooit iets doen. Dus,
2: ja, dat geldt voor normale mensen ook.
1: Ja. En de, nou ja, normaal. Maar ja. De mensen zonder label, die kunnen ook net zo goed natuurlijk iets doen waar ze geen zin in hebben in Amerika.
2: Ja, ja.
1: Apart en, ook. En, ja. Ja, die hoeven niet van tevoren een lijstje in te vullen.
0: Maar dat is dan voor reizen, is dat een stigma? Maar merk jij dat stigma jou meer in dingen beperkt?
1: Ja, het zit in heel veel dingen. Ik woon beschermd en ik had een tijd terug een gesprek met een medebewoner die zei van, ja, maar wij zijn toch allemaal gevaarlijk.
2: Oké.
1: En ik dacht, deze medebewoner is echt de vriendelijkheid zelf. Hè?
0: Dat vind ik wel heel treurig als je dat ook denkt dan.
1: Ach, jeetje. Die heeft dat zo ingeslikt wat er over psychose gezegd wordt, dat hij denkt van, ik ben gevaarlijk. Ik denk van, nou...
2: Hoe ziet dat eruit, die bewoning?
1: En waar ik woon?
2: Ja.
1: Het is een soort modern gebouwd hofje, zeg maar. Het is dus allemaal huisjes in ongeveer een vierkant gebouwd. 39 huisjes. En iedere bewoner heeft zijn eigen huis voor zichzelf.
2: Hm.
1: En de zorg komt dus naarmate afhankelijk van hoeveel zorg jij nodig hebt op dat moment... kunnen ze ook opschalen en afschalen.
0: Met zo'n begijnenhof. Zo'n begijnenhofje.
1: Maar dan modern gebouwd.
2: Dat klinkt wel beschermend.
1: Ja. Het is beschermend en er is zoveel zorg als op dat moment nodig is. En dat werkt allemaal via het CAK en eigen bijdrage en indicaties.
2: Daar kon je niet zomaar.
0: Daar mag je niet zomaar wonen. Dus
1: daar mag je niet zomaar wonen, nee.
0: Maar die bewoner is wel... jouw buurman, dat is dan wel terug... dat inderdaad dan zo leeft.
1: Ja. En een ander ding is stigma in de hulpverlening zelf. Dat is er ook. Dat op een moment dat ik heel blij ben, zeg maar... en ook vol ideeën zit... en veel acties doe... en misschien ook wat kritischer kijk naar de omgeving om me heen... Dat dan mijn psychiater begint te denken van... oh, slaap je wel goed? En,
0: er is meteen wat aan de hand als jij gewoon vrolijk bent, zeg maar.
1: Ja.
2: Oké. Okay.
1: Dus, dat je ook denkt van, kan ik ook herstellen nog? Of is dat al niet meer mogelijk? Okay. Dus, kan je herstellen zoveel je wil... maar herstel je niet meer in de ogen van de GGZ? Ja.
2: Oh.
0: Maar kan je herstellen eigenlijk? Kun je er vanaf komen?
1: Nou, er zijn heel veel mensen die gewoon eenmalig een psychose hebben en gewoon daarna nooit meer.
0: Ja.
1: Er zijn ook een heleboel mensen die een psychose hebben en dan af en toe een psychose hebben. En je hebt een heel klein groepje mensen die bijna altijd psychotisch zijn. Dus je hebt alles ertussenin. Je kan ook niet zeggen van als iemand een psychose krijgt van nou, vroeger zijn we dan als het langer dan zoveel maanden duurt, dan is het schizofrenie. En dan zei ze van het wordt alleen maar steeds slechter en slechter en slechter. En het wordt nooit meer wat. Ja. Ook van schizofrenie kan je herstellen. Maar het hoeft niet. En er zijn ook echt mensen die daar echt heel, heel, heel veel last van hebben. Dus het lijden kan ook echt heel groot zijn. Dus dat moet ook niet onderschat worden.
0: Doen jullie daar als vereniging ook iets aan?
1: Als vereniging proberen met lotgenotencontact elkaar zoveel mogelijk te ondersteunen. En via alle overleggen van richtlijnen en zorgstandaarden proberen we natuurlijk de zorg ook zo goed mogelijk te krijgen voor mensen.
0: Ja. Ja, dat we een beetje weten hoe we ermee om moeten gaan en dat het niet dat je meer bent dan dat label.
1: Ja, precies. We hebben ook bij Anneutjes ooit het boek Meer dan dat uitgebracht. Met allemaal interviews met mensen met psychosegevoeligheid, waarin een van de toenmalige bestuursleden zei, die gebruikt haar eigen naam, ik weet niet of ik hem hier nu mag noemen, dus ik zeg nu even Marietje. Die zei, ik heb gewoon diagnose Marietje.
0: Ja, die dacht, ik ben wie ik ben.
1: Ja, ik ben wie ik ben. Ja,
0: ja, en dat is er eigenlijk ook zo.
1: Ja.
2: Ja,

0: Ja, we hebben natuurlijk, we hadden het net al even over de stigma's die er heersen rondom psychoses en psychosegevoeligheid en schizofrenie. Maar het heeft invloed op jouw dagelijks leven, maar ook op jouw sociale leven. Daar hadden we het net tijdens de muziek even over. Want dat is ook iets wat wel een dingetje is, hè?
1: Ja. Ja, dus mijn vrienden die zijn gewoon gebleven. Want ik ben niet veranderd door mijn diagnose.
0: Die kenden jou niet anders.
1: Die kennen mij niet anders dan dit. Ja, een heleboel vrienden heb ik ook na mijn 16e voornamelijk gemaakt. Dus die kennen mij gewoon zoals ik ben. Met de stemmen die ik in mijn hoofd had. En dat daar dan 4 jaar later het woord schizofrenie aangegeven werd. Dat maakte niet veel uit.
0: Goeie vrienden in ieder geval.
1: Ja, goede vrienden. Wel soms. Wat zorgen de vrienden dat. Ik had een vriendin. Ik was met haar in Barcelona-omgeving. In Tossa. En zij wilde graag nog een dagje naar het strand. En ik wilde heel graag Barcelona nog in. Dus wij dachten, nou, wij splitten op. Zij een dagje naar het strand. Ik Barcelona in. En ik had een topdag in Barcelona. En zij heeft de hele dag aan het strand zitten. Denken van, ja, straks wordt Carola psychotisch. En
0: dan de hele dag schuldig van. Oh jee.
1: Dus, dat is soms. Nou, dan hebben mensen er soms bijna meer last van dan jijzelf. Door de verwachting die ze van mij hebben. Maar ik loop ook niet in 7 sloten tegelijk. Maar er zijn ook wel andere voorbeelden te noemen. Dat het contact maken met nieuwe mensen is lastig. Als je ook vertelt dat je zo'n label hebt.
0: Dat schrikken mensen?
1: Ja. Een voorbeeld bij mij op de woonvorm is dat. Iemand had daar een keer gebeld naar een soort contactbureau voor mensen die dan iets ondernemen met elkaar.
0: Zo'n buddy-project.
1: Ja, nou ja, niet zo'n MICE-project vanuit de GGZ, maar gewoon mensen die in de samenleving iets met elkaar willen. En hij vond het nodig om te zeggen dat hij een handicap had. En toen vroeg die mevrouw aan de andere kant van de lijn van, goh, vertelt u eens, wat heeft u voor handicap? En toen zei hij, ik heb schizofrenie. En toen was het klik, tuut, tuut, tuut.
0: Ja, en niet meer terugbellen. Ja.
1: Ja. Dus dat is wel. Dat vind ik een heel erg vorm van.
0: Discriminatie is het bijna.
1: Ja, en zo zijn er ook voorbeelden van mensen die zorg geweigerd wordt. Omdat mensen denken van ja, ze kunnen de operatie niet aan. Terwijl mensen op dat moment misschien hartstikke stabiel zijn.
0: Maar is dat zo dat dan bijvoorbeeld een anesthesie iets triggert?
1: Of ons, in de vereniging gehad die mensen die ons gecontacteerd hebben met. Wij wordt een bepaalde echt levensreddende operatie geweigerd. Omdat men het gevaar van de psychose erger inschat dan het gevaar dat mijn hart.
0: Mijn hart of okay.
1: Kapot gaan.
0: Maar is dat zo? Hebben jullie daar als vereniging bewijs van dat niet zo is? Of is daar wetenschappelijk bewijs van?
1: Ja.
0: Want dokters zeggen dat misschien ook niet zomaar natuurlijk, maar.
1: Ik denk dat mensen vooral ook in de somatiek ook soms wat onwetend zijn over wat psychose is. Er zijn in ziekenhuizen ook hele goede initiatieven als dat mensen van de afdeling psychiatrie met een mobiele unit naar de somatiek afdeling gaan. Om wat uitleg te geven, ook aan de verpleging, aan de artsen. Omdat onbekend maakt ook onbemind, denk ik.
0: Ja.
1: En ja, tuurlijk, je kan wat ontregeld uit de narcose komen. En dat kunnen mensen zonder label ook.
0: Zeker. Dus,
1: ik kan me voorstellen dat mensen dan denken van ja, en als iemand dan toch al eerder neiging heeft tot ontregeling, hoe gaat dat dan?
0: Maar kun je daar niet van tevoren al op anticiperen? Dat je bijvoorbeeld al wat meer medicijnen bijvoorbeeld krijgt een week voor de operatie om de klap op te vangen? Zou dat kunnen?
1: Ik ben geen psychiater, dus ik ga geen medische adviezen geven, maar. Wat mij belangrijk lijkt is vooral te kijken naar hoe stabiel is iemand op het moment zelf. En niet alleen maar naar het labeltje. Ja.
0: Ja, want als je al een hele tijd geen psychoses hebt gehad. Dan zou het misschien wel goed zijn. Kijk, het is natuurlijk een stressfactor, hè, zo'n operatie. Ja. Dus ik snap de gedachtegang dat het stress veroorzaakt. En dus mogelijk wat triggert. Maar.
1: Ja, en tegelijkertijd. Het is een ongemakkelijke waarheid natuurlijk. Maar. Ieder mens kan natuurlijk ontregelen als je maar genoeg stress op je schouders gestapeld krijgt. En ook mensen die nog geen labeltje van de GGZ achter zich hebben staan, kunnen net zo hard gaan ontregelen.
0: Ja, ik heb wel eens gelezen dat volgens mij 1 op de 3 mensen die maakt wel eens iets van psychotische of psychische klachten door. Dus het kan een depressie zijn of een burn-out of inderdaad een psychose. Dus dat is als je er dan zo over nadenkt, dan zijn hier al is sowieso iemand, bijna 2 personen hier in onze studio die iets.
1: Ja, nou ja, heeft. Ik ben daar
2: misschien
1: al.
2: Wel
1: ja.
2: Ja.
0: Of misschien wel alle vier inderdaad. Ja. Zou ook nog kunnen.
1: Ja. Dus ik denk, er is ook niet een ander klasse mensen. We hebben gewoon we hebben maar één soort mensen op de aarde. En niet een groepje mensen die psychose gevoelig is en een groepje mensen die dat niet zijn. Ik zie het echt als één groot spectrum waarin sommige mensen nou niet zo heel veel nodig hebben om psychotisch te ontregelen. En andere mensen heel veel nodig hebben om psychotisch te ontregelen. En de meeste mensen zitten er ergens tussenin. Als je ook kijkt naar uitzendingen als Kamp van Koningsbrugge, waar mensen toch best wel to the limit gepusht worden. Yeah. Niet slapen, best wel hevige opdrachten krijgen. Sommige
0: ja,
1: mensen
0: en op het eind dan ook nog echt
1: wel
0: gedrild worden en zo.
1: Sommige
0: ja.
1: mensen raken er ook wel van in de war. Die gedesoriënteerd heb ik ook iemand in koud water zien. Die echt niet meer wist hoe die moest zwemmen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, dus dan heb je niet eens de psychische problemen. Maar dan ben je gewoon door de vermoeidheid en door alles kan het je gewoon triggeren dan.
1: Nou ja, dat is dus de vraag. Heb je psychische problemen of niet? Ik denk dus gewoon dat sommige mensen eerder last hebben van psychische problemen. Andere mensen minder gauw last hebben van psychische problemen. Maar dat je niet kan zeggen, we hebben een hele groep mensen met een psychische stoornis. En de rest heeft dat allemaal niet.
0: Dat zou wel makkelijk zijn. Ja. En is het bij jou iets wat nu bijvoorbeeld, is het nu stabiel? Of rustig? Of is het nu nog steeds dat jij stemmen hoort?
1: Nee,
0: op dit moment?
1: Nee, ik hoor geen stemmen. Al heel lang niet. De laatste keer dat ik stemmen hoorde was toen ik dat ik mijn antipsychoticum afbouwde. En dat had een reden. Vanwege longembolieën.
0: Oh jeetje.
1: En de longarts, niet gehinderd door enige kennis van de psychiatrie, had gezegd, kun je niet gewoon stoppen met dat medicijn?
0: Ja, goed en, idee, dokter. Ja.
1: Toen dachten we gaan het gewoon proberen. En we hebben het heel langzaam afgebouwd. En ik raakte er toch van in de war. Ik ervoer dat mijn ziel naar de hel geslipt was door de stemmen in mijn hoofd. En ik raakte in een psychotische depressie. En er was geen licht, geen lucht, geen beweging.
0: Oh, wat heftig.
1: Het was heel heftig.
0: En je bent al benauwd van de longembolie, dus die.
1: Nou ja,
0: dan heb je al
1: bloedverdunners, dus ja. dat viel wel mee. Maar en in mijn beleving was het terugnemen van het medicijn ook heel gevaarlijk, want daarmee zou ik bewijzen dat mijn ziel echt naar de hel gesleept was, want dan zou dat medicijn natuurlijk niet werken in mijn beleving. Dus ik dacht van ja, als we dat gaan doen en het werkt ook niet, dan heb ik dus bewezen dat er geen hoop is. En dan heb ik een exit om eruit te stappen, zeg maar.
2: Nee.
0: Jeetje.
1: Dus ik dacht, dat is een heel gevaarlijke move. Dat gaan we niet doen.
2: En dat gebeurt ook af en toe bij mensen.
1: Mensen lijden soms zo erg dat ze een keuze maken om een leven te beëindigen.
2: En dat wordt dan ook vaak wel beantwoord.
0: Door euthanasie bedoel je dan, Klaas?
1: Euthanasie vind ik een heel moeilijk vraagstuk.
2: Oh, dan maken ze er zelf wel een einde aan. Ja, ja.
1: Ja, dat gebeurt helaas heel vaak. En dat is gewoon ook een realiteit. Dat het voor sommige mensen zo heftig is. En ik kan dat ook inleven. Ik heb ook op die rand gestaan. En godzijdank altijd de verbinding nog kunnen vinden met de mensen om me heen. Die er ook heel erg voor me waren. En ook goede dingen op die momenten zeiden. En me niet hebben laten vallen. Dus ik denk ook, dat is denk ik ook een mooie les voor de hele samenleving. Van ga om iemand heen staan als je het moeilijk heeft. Want soms red je het in je eentje niet en samen wel.
2: Nee.
1: Ja.
0: Help elkaar. Ja. Maar daar gaan we straks ook nog even over hebben. Wat je nou kan doen bij iemand met een psychose. En wat vooral niet.
2: Ja.

0: Voilà. Ja. Ja, Carole, je had het net al over dat jouw omgeving heel erg bij jou bleef ten tijde van eigenlijk je heftigste psychoses. Maar wat kun je nou doen als iemand een psychose heeft? Wat kun je als familie, als gezin doen? Want zeggen van, dat is niet waar, dat helpt waarschijnlijk niet.
1: Dat heeft niet zoveel zin. Dat hebben we trouwens ook in de coronadiscussie gezien. Dat het botweg ontkennen van iemands werkelijkheid, dat levert meestal alleen maar frictie op en gepolariseerde stellingen, waarin iedereen nog meer gaat verharden. Er is een vader, geloof ik, van een psychosegevoelige zoon geweest, Xavier Amador. Die heeft ooit de LEAP-methode ontwikkeld. En dat LEAP is een acroniem. Dat staat voor Listen, Emphasize, Partner. Oh nee, nou zeg ik het verkeerd. Listen, Emphasize, Agree en Partner. En dat betekent dus, luister heel goed naar wat iemand zegt. Probeer je in te leven in wat dat voor iemand betekent. Dus als iemand, bij wijze van spreken, even een heel platgeslagen voorbeeld, zou ervaren dat de FBI achter hem aan zit. Wat betekent dat dan voor iemand als de FBI achter hem aan zit? Dat kan behoorlijk stressvol zijn als je dat echt ervaart. Dus probeer je daarin in te leven. Waar kun je het wel over eens worden? Dat zit in het woordje agree. Misschien het feit van, je ervaart heel veel angst. Dus we moeten jouw veiligheid bieden. Hoe kunnen we jouw veiligheid bieden? Wat helpt jou om veilig te voelen? Is het voor jou bijvoorbeeld veilig als jij een tijdje rust neemt van je werk? Zou dat wat veiligheid geven? En partner is inderdaad van samen. Dus het samen doen. Samen mee op weg gaan, zeg maar. Dus en iemand niet aan zijn lot overlaten. Dus daarin, ik denk dat wel echt wel de basisdingen zijn die je als omgeving zou kunnen doen. En dan is het natuurlijk de hele medische wereld die hun eigen standaarden heeft.
0: Maar ga je mee in de psychose? Ga je zeggen van als de FBI achter je aan zou zitten, kan je dan ook zeggen van ik denk niet dat dat zo is. Maar als jij dat gelooft, dan geloof ik jou. Of moet je juist zeggen van kom op, dat is helemaal niet waar. Weet je, de FBI zit in Amerika. Wat moeten die nou met jou? Weet je, hoe?
2: Die zitten hier ook, hoor.
0: Nee, maar weet je, daar gaan we al. Nee, maar hoe kun je dat dan tackelen, weet je? Want als iemand, je wil wel het gesprek aangaan.
1: Dingen hoort die jij niet kan horen, hoef jij niet te doen alsof jij ze hoort. Je kan gewoon heel rustig zeggen, ik hoor ze niet. Maar ik begrijp dat het heel vervelend is voor jou dat jij ze hoort. En dan ben je weer terug bij de ervaring van de ander. Zonder dat je zelf moet gaan liegen van dat jij ze ook hoort. Want dat helpt natuurlijk ook niet om mensen hun beleving nog te versterken. En dat is ook het gevaar, denk ik, wat je nu hebt met allemaal AI-chatbots. Die nogal de neiging hebben om met hun gebruikers mee te kletsen. En daar soms nog een schepje bovenop te doen. Ja.
0: Dus dat maakt het dan nog erger eigenlijk.
1: Ja.
0: Ja, toch is dat lastig. Weet je, als zorgverlener kom je soms ook wel eens in situaties. Ik weet ook nog dat ik met een cliënt werkte die dus iemand zag. Dat was een jong meisje nog. En die zag dus iemand in haar kamer. En daar was ze echt doodsbang voor. Dus zei ze, haal hem weg, haal hem weg. Dus ik zei, waar zit hij dan? Daar. Ik zeg, ben ik in de buurt? Ja. Pak hem. Ik pak hem. Ik zeg, viezijntje, moet je weggaan en de deur uit. Geef me een schop. Ik geef hem een schop ook. En toen werd ze daarna wel rustig, weet je. Want ik had hem weggejaagd.
2: Okay.
0: Dus en toen dacht ik bij mezelf van, dit is eigenlijk niet wat ik leer op school. Maar het werkt dus blijkbaar wel dat zij daar rustiger van wordt.
1: Ja, en als het werkt, dan werkt het.
0: Ja, dan pak je dat aan met beide handen aan. Maar je denkt wel bij jezelf van, volgens mij hoort dit niet zo.
1: Ja, soms is het ook gewoon afleiding bieden. Op momenten dat ik heel diep zat in die psychotische depressie, dan was het ook gewoon zo heerlijk dat ik gewoon af en toe bij mijn zusje in huis was tijdens mijn verlofdagen van het ziekenhuis. Dat mijn nichtjes, die gewoon niks wisten van mijn toestand, dat mijn nichtje bijvoorbeeld dan een bubble tea challenge had bedacht. Dat was een heel gestructureerde bezigheid. Want soms zijn prikkels dan ook heel veel. Maar zij had het heel gestructureerd met een blinddoek voor. En dan moest je een opdracht doen en dan moest je proeven welke van de 3 smaakjes in de bubble tea zaten. En,
0: heel overzichtelijk eigenlijk.
1: Heel overzichtelijk. Ja. En, maar het was ook afleiding. Dus het was overzichtelijk, het was afleiding. Het was niet bezig zijn met alle muizenissen in mijn hoofd. En dat kan, proeven, dat kan een omgeving en... ook bieden. Gewoon afleiding, iemand helpen van, goh, heb je anders lievelingsmuziek die ik op kan zetten? Ja. Er ook gewoon zijn als het moeilijk is. Ik herinner me ook, en dat is dan wel meer zorggerelateerd, maar dat op momenten dat het echt heel moeilijk was, dat er een verpleegkundige een keer gewoon op de grond in kleermakers voor mijn bed kwam zitten. Ik zat op mijn bed, ik had het heel moeilijk. En zij ging in kleermakers zitten op de grond erbij zijn en verdragen dat het moeilijk is.
0: Ja.
1: En dat helpt ook.
0: Want heb je dan ook behoefte aan aanraking of juist niet? Dat iemand bij naast je komt zitten, bijvoorbeeld een arm om je schouder slaat? Of heb je dan juist zoiets van, nou, dat nou weer even niet?
1: Sowieso zou ik dat nooit ongevraagd zomaar doen bij mensen. Ik ben ook ooit wat ontregeld geweest in Leicester Square in Londen. En dat was ook trouwens op dat moment dat het sportvliegtuigje was neergestort en ik dus nog niet in behandeling was. En toen heb ik op een gegeven moment een stoel van een terras gepakt en ben ik gewoon keihard gaan huilen. En dan willen mensen best wel helpen, maar die gaan je dan troosten. Die gaan dan arm om je schouder leggen. En dat trok ik op dat moment niet.
0: Nee, dus dat is dan weer te veel.
1: Schreeuwde ik heel erg hard van blijf van me af. Ja, dan schrik je mensen wel van je af. En dan gaan ze op een gegeven moment een wijde boog om je heen lopen. Terwijl op dat moment waren er 2 jongens zo doortastend om te vragen van...
0: wat is er?
1: Die stelde vragen waar alleen ja of nee op hoefde te antwoorden. En die vroeg op een gegeven moment van... wil je dat we hulp voor je gaan halen? En toen kon ik zeggen ja. En die zijn toen bij me gebleven tot de hulp ook bij me was.
0: Oh, wat goed.
1: Ja.
0: We gaan hier straks natuurlijk nog uitgebreid over verder praten. Dus blijf vooral luisteren naar Zukke Zorg. Het eerste uur zit er alweer op. En we zijn rond de klok van 8:15 bij u terug.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
2: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitair collecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kirrie.

0: Renate Kok met het NOS Journaal. Rapper Kanye West, ook wel bekend als Ye, mag zaterdag en maandag optreden in het Gelderdoom in Arnhem. Het Centraal Joods Overleg wilde dat Ye door Nederland zou worden geweigerd vanwege zijn antisemitische uitspraken en spande een rechtszaak aan. Maar de rechter ziet geen aanwijzingen dat zijn komst een gevaar is voor de openbare orde. Het Centraal Joods Overleg is nu teleurgesteld.
1: Ze maken het salonveeg om antisemiet te zijn. En in een tijd dat we al zoveel jodenhaat in Nederland hebben, waar de synagoges moeten worden beschermd, waar de scholen ook moeten worden beschermd, waar joodse activiteiten geen plaats kunnen vinden, waar studenten het echt heel erg moeilijk hebben. Nou, in zo'n tijd om zo iemand binnen te laten, dat doet onze gemeenschap pijn.
0: Een man in Spijkenisse is veroordeeld tot 7 jaar cel en tbs met dwangverpleging. Hij perste zeker 60 meisjes af met naakbeelden. Hij dwong hen om expliciete foto's en filmpjes van zichzelf te maken en seksuele handelingen te verrichten, ook als ze op school zaten. Als ze niet deden wat hij zei, zette hij de beelden online. Alle slachtoffers waren tussen de 13 en 20 jaar oud. Eén woonde in Nederland, de andere in onder meer de VS en Duitsland. Chemieconcern Dow schrapt in Nederland ruim 600 banen. Vooral de hoofdvestiging in Terneuzen wordt hard geraakt. Daar werken 3200 mensen. Het Amerikaanse concern is daarmee een van de grootste werkgevers in Zeeland. Dow wil meer inzetten op AI en op automatisering. Wereldwijd schrapt het concern in totaal 4500 banen. En bij een ongeluk met een militaire helikopter in het Verenigd Koninkrijk zijn 3 mariniers omgekomen. Het gebeurde tijdens een oefening in het graafschap Devon in het zuidwesten van het land. Op beeld is te zien dat er niets meer van het toestel over is. Hoe het ongeluk met de helikopter kon gebeuren, wordt nog onderzocht. Het weer, vanavond vanuit het westen regen, vannacht tijdelijk droog, morgen opnieuw buien over het land. En die kunnen vooral in het binnenland pittig zijn met onweer, hagel en windstoten. Morgenmiddag ook af en toe zon, het wordt dan een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
2: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299-363-940 of nicodemus.nl.
3: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
4: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken, Mick Kraanverhuur Volendam, Winkelcentrum Havenhof, Ed Steur Zandcementmixers Volendam, Kramer Toegangstechniek, Sierbestrating Jonk, BGI Tegelwerken en Dakvlak Dakwerken.
5: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Ja, we hebben natuurlijk ook het momentje voor het club- en buurthuiswerk. Want elke week besteden we even aandacht aan een leuk evenement wat bij het club- en buurthuiswerk wordt georganiseerd. En donderdag 18 juni organiseerde Vluchtwerk en het club- en buurthuiswerk weer Ontmoet Elkaar in het buurtcentrum van de PX. Het is de bedoeling dat iedereen iets lekkers meeneemt. Een gerechtje of een hapje wat je anderen dan kunt laten proeven. En graag natuurlijk dan een kaartje erbij met wat je dan hebt gemaakt en met de ingrediënten erbij.
1: Okay.
0: En zo wordt er dan een heel groot buffet gemaakt met allemaal verschillende gerechtjes uit allemaal verschillende landen. En dan kun je daarna gezellig met elkaar eten.
1: Frans, is dat niks voor jou? Jij hebt zo van kokerellen.
0: Dan moet je wel iets Volendams moet jij dan maken, pa. Aardappel met butter en eik of zo, weet je. En dan een ingrediëntenlijstje erbij.
2: Ja, of broeder. Een patatje van foe.
0: Ja, bijvoorbeeld. Het alles mag. Aanvang 6 uur op donderdag 18 juni bij het Club en Buurthuiswerk in Purmerend. Ik ben wel nieuwsgierig wat er dan allemaal op tafel komt eigenlijk. Ja. Daarnaast zoekt meester Beumer nog steeds vrijwilligers voor het ophalen van oud papier en chauffeurs van de welbekende rode bus. Dus denkt u nou bij uzelf van, nou, ik heb niks te doen. Ik vind dat leuk om daar te helpen. Want al het de opbrengst van het oud papier gaat natuurlijk naar het koor van meester Beumer. Dus meld je dan aan bij meester Beumer in de Meerstraat. En dan komt het helemaal goed.

0: Welkom terug bij het tweede uur van Zukkenzorgen. Vanavond met Carole van Alphen. En zij is van patiëntenvereniging Anoixis voor mensen met psychosegevoeligheid. En we hadden het net in het eerste uur hadden we het erover wat je nou wel en niet moet doen. En Carole gaf toen al aan van nou ja, het is fijn als iemand nabij blijft. Je hoeft niet meteen aan iemand te zitten, maar gewoon nabij is. Gesloten vragen stelt en...
1: Soms is dat fijn. Als je echt heel erg overspoeld bent, dan kan het ook te veel zijn als mensen vragen
0: wat heb je nodig?
1: Aan de hand? Dat je denkt van, ja, waar moet ik ook beginnen? Het is zoveel. En dan ga je misschien ook een heel onsamenhangend verhaal vertellen waarin je jezelf helemaal vastloopt. En dan zie je aan degene tegenover je van, oh, die kan het ook al niet meer volgen. En dan raak je daar ook
0: nog meer van paniek.
1: Paniek. Dus dan kan het heel fijn zijn om een gesloten vraag te krijgen. Maar het blijft ook een beetje maatwerk en aanvoelen natuurlijk. Maar ik denk in ieder geval mensen niet afserveren. Mensen, het is geen aanstellerij. Dus ook dat vooral...
0: Regel 1 eigenlijk.
1: Het is geen manipulatief gedrag. Je wint ook niks met je psychotisch voordoen. Want je haalt alleen maar
0: een stigma
1: op je schouders. Mensen zeggen ook wel eens van... dat mensen het zouden gebruiken om ergens onderuit te kunnen komen. Ik geloof het niet zo in. En als je het doet, je zou wel gek zijn, denk ik. Want je houdt jezelf heel wat op de hals als je dat doet. Laat mensen gewoon niet in de steek. Dat is denk ik het belangrijkste. En afleiding bieden en niet uitlachen. Ook nog een goed punt is denk ik... Ga niet jezelf heel anders voordoen dan je bent. Ga ook niet over je eigen grenzen heen.
0: Als hulp dan?
1: Ja, als naaste. Of wie dan ook in de omgeving. Want juist als jij toch al angstig bent... dan ben je vaak de omgeving heel erg aan het scannen op gevaar. En als mensen dan zich anders gaan voordoen dan ze zijn... Ja, vaak merk je dat soort dingen toch wel aan mensen. Dus dat geeft juist extra onveiligheid. Dus probeer ook een beetje bij jezelf te blijven. Het is ook balanceren. En dat ervaar ik ook.
0: Ja.
1: Dus je wilt mensen helpen. Je wil ook op het moment dat het voor jezelf moeilijk is... wil je mensen daar niet te veel mee belasten. Maar als je echt helemaal jezelf gaat wegcijferen... dat merkt een ander ook.
0: Oké, dus dat is iets wat je niet moet doen.
1: Nee, dat zou ik niet doen. Ook omdat je er zelf aan onderdoor gaat. Als je jezelf voortdurend wegcijfert voor iemand in je familie bijvoorbeeld die psychose gevoelig is. Of je moet ook gewoon aan jezelf toe kunnen komen. En ook gewoon bij je eigen waarde kunnen blijven. Als mensen dingen doen waar je niet van gediend bent, kun je dat ook gewoon heel rustig zeggen. Want ik wil ook niet in een psychotische toestand over iemand anders grens heen gaan. Nee. En misschien zou ik dat niet helemaal goed weer kunnen inschatten. Maar dan hoor ik het liever wel. Want dan dat je achteraf hoort... als je weer uit die psychose komt... van nou, je was wel heel vervelend. Ja. Dan heb ik liever van... nou, stuur me dan een beetje op tijd bij. Ja.
0: En komt dat dan wel aan?
1: Dat hangt er ook vanaf hoe je het doet. Maar daar zijn natuurlijk ook dingen... die in het normale verkeer ook gelden. Dat... Als jij ik boodschappen geeft, komt dat heel anders aan bij mensen dan als je zegt: ja, maar jij.
0: Jij met je psychose. Ja.
1: Dat
0: werkt niet.
1: Dus blijf, ja. Dus ik denk ook gewoon ik boodschappen uitzenden van: ik ervaar het nu niet meer zoals prettig. Zou je misschien dit en dit anders willen doen?
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, het lijkt me ook wel lastig voor familie, weet je?
1: Ja.
0: Want je wil jou, ja, weet je, in jouw geval, je wil jou natuurlijk helpen en je wil je beschermen. Maar je kan natuurlijk inderdaad, wat jij zegt, niet 24/7 zorgen en er voor iemand zijn. Je moet ook aan jezelf blijven denken in dat soort gevallen.
1: In dat kader misschien ook heel goed om even te noemen de vereniging Ypsilon. Dat is de vereniging voor naasten, voor mensen in de psychiatrie. www.ypsilon.org waar mensen ook advies kunnen vragen om hoe ga je met dit soort dingen om en hoe blijf je ook goed voor jezelf zorgen.
0: Ja,
1: ja.
0: Want dat vergeet je misschien soms wel als iemand natuurlijk ernstige psychoses heeft en bijvoorbeeld 's nachts niet slaapt en jij blijft er dan bij en je moet dan zelf ook nog ergens weer tot rust komen.
1: Ja.
0: Moeilijke Ja. Moeilijk om er ook afstand van te nemen, denk ik, als familie zijnde.
1: Ja, want je ziet iemand vaak ook lijden, denk ik.
0: Ja.
1: Ja.
2: Yeah.

0: Ja, Carola, die zit hier namens patiëntenvereniging Anoixis. Maar we hebben helemaal nog niet gezegd... Waar komt die best wel gekke naam vandaan? Wat is het? Waar slaat het op?
1: Ja, waar slaat het op? Het slaat eigenlijk op dat de oprichter van Anoixis vond dat schizofrenie niet zo'n goede naam was voor de ervaring die we hadden.
0: Okay.
1: Schizofrenie kwam van schizos en frenos, dat gespleten. En dat werd ook heel vaak verward met mensen die meerdere persoonlijkheden hadden. Dus die dacht, we moeten iets anders, er moet een andere naam komen.
0: Het moet makkelijker.
1: Makkelijker is het niet. Maar hij koos ook voor een Grieks woord, omdat schizofrenie uit het Grieks komt. En Anoixis betekent open geest in het Grieks.
0: Okay.
1: En dat slaat dus op dat alles toch wat ongefilterd binnen kan komen als dit is belangrijk, dit is belangrijk, dit is belangrijk. En waar je dan vervolgens iets mee moet. Dus je geest staat meer open voor allerlei invloeden. Vandaar dat hij had gekozen voor de naam Anoixis.
0: Dat is ook wel een mooie omschrijving eigenlijk. Dat je geest meer open staat voor dingen.
2: Ja, neem dan open mind.
0: Die bestaat al.
1: Ook sowieso ook open-minder misschien dan andere groepen mensen. Omdat we al gemerkt hebben van hoe vervelend het is om aan een andere kant van een scheidslijn te worden gezet. Er is over het woord schizofrenie is er ook een hele discussie. Veel van ons willen ervan af, ook vanwege het stigma wat eraan vastzit. Dus Anoixis heeft een eigen lobby gestart van we willen een andere naam, we willen psychosegevoeligheid en zo je wilt psychosegevoeligheidssyndroom de wereld in helpen als andere naam voor schizofrenie. Want wij denken dat geeft ook veel meer weer waar het om gaat. Dat je gevoelig bent voor het krijgen van psychose. Iets meer dan andere mensen daar gevoelig voor zijn. Dat maakt het wat minder mythisch misschien. Wat minder eng. En daarom pleit Anoixis daarvoor. Ik zou het ook heel waardevol vinden. Ik weet niet of er mensen zijn die nu luisteren. Die misschien zelf dingen herkennen van... uit hun eigen leven. Om gewoon te weten dat er ook dat er een club is van mensen waar je ook mensen kan ontmoeten die vergelijkbare ervaringen kunnen hebben als jij. Waar je ook gewoon met elkaar kan uitwisselen zonder dat je het schaamte en stigma met je mee hoeft dragen.
0: Want jullie weten allemaal hoe het is.
1: Ja, we weten in elk geval hoe het voor ons is en hoe het voor iemand kan zijn. We zijn ook gewoon te vinden. We hebben een eigen website. www.anoixis.org. Het staat op de website van de uitzending.
0: Ja,
1: het is een moeilijke naam. Dus misschien moet ik hem even spellen voor mensen.
0: Ja, spellen maar even. Dat is wel handig inderdaad.
1: www.an van Nico. O-I-K van Karel. S-I-S.
0: Ja, en er staat ook op RTV Love, kun je hem sowieso terugvinden inderdaad.
2: Ja, dus je wordt er altijd wijzer van, toch?
1: Ja, je wordt er zeker wijzer van. We hebben de website ook sinds februari, geloof ik, helemaal opnieuw opgebouwd.
0: Er staat
1: een heleboel nieuwe informatie in.
2: Hij wordt goed bezocht?
1: Hij wordt ook goed bezocht. Het kan natuurlijk altijd beter. Ja. Want er staat heel veel mooie informatie in. Dus als iedereen hem beter zou weten te vinden. Ook hulpverleners, ook naasten. Vooral ook de media die over ons schrijven. Want dat kan soms een heel stuk beter. Ik sprak een onderzoeker die had onderzoek gedaan naar hoe de media bepaalde psychoses vreemd. En die had ook een journalist, ik ken zijn naam niet meer, maar dat was er eentje die me wel bekend voorkwam. En die soms hele nare stukjes schrijft. En die had gewoon heel eerlijk tegen die onderzoeker gezegd, eigenlijk weet ik er niet zo heel veel van af. En
0: dan denk je, potverdorie,
1: ga je dan informeren, we hebben die website, ga bellen met ons, wij willen het allemaal wel uitleggen, maar kom naar ons toe.
0: Weet ons te vinden inderdaad. Ja. Want zo krijg je inderdaad die framing in de media. Die niet altijd even gunstig is voor mensen met een psychose gevoeligheid.
1: Nee, want ook het feit dat iedereen zo bang gemaakt wordt voor psychose helpt natuurlijk ook niet dat we met z'n allen om mensen heen gaan staan die het moeilijk hebben. Want we denken, kijk wel link uit.
0: Direct pakt hij een mes. Ja, want dat las ik nog in de krant. Ja.
1: En als persoon die zelf psychose gevoelig is, op het moment dat ik het label schizofrenie kreeg, dacht ik, dat kan nooit kloppen. Want ik ben niet gevaarlijk en ik hoef niet achter tralies. Dus dat slaat niet op mij. En ik kan me zo goed voorstellen dat er mensen zijn die zeggen, ik hoef niet de zorg in. Want ik ben niet gek. Dus Dus zolang dat stigma van gek en gevaarlijk aan ons blijft hangen, gaat dat ook niet veel goed doen voor de hulp die mensen zoeken.
0: Ja, nee, ik ben helemaal mee eens. Want ja, je bent dan gewoon wat banger en wat voorzichtiger misschien
1: banger,
0: ook wel.
1: Voorzichtiger, meer teruggetrokken. Vaak ook heel moe van alles wat je meemaakt, wat je ervaart. En heel veel mensen ervaren ook wel echt dat hun stemming eronder kan leiden, onder wat ze allemaal meemaken. En ook de vermoeidheid. En ze ook heel vaak is er ook depressie bijvoorbeeld. En angst. Ook heel bekende klachten. En dus het behelst nogal wat.
0: Ja, het is niet niks.
1: Ja.
0: Hoeveel leden hebben jullie?
1: We hebben op dit moment ongeveer 700 leden.
0: Zo.
1: En ook ongeveer 100 donateurs. Dat klinkt als heel veel. Als je bedenkt hoeveel mensen wel niet psychosegevoelig zijn in Nederland, dan
2: denk ik dat het nog weinig is.
1: Dan is het absoluut weinig. Ik zat even gauw nog even de cijfertjes op te zoeken en ik zag dat ongeveer 3000 mensen per jaar een psychose krijgen. En dat de geschatte aantallen voor een psychotische stoornis tussen de 120.000 en de 150.000 liggen in Nederland.
0: Dan mis je er nog wel een paar.
1: Dan mis je er een paar. Maar er zit natuurlijk ook het stigma aan vast dat je niet altijd wil verbinden aan dat label.
0: Ja.
1: En tegelijkertijd, je hebt natuurlijk ook mensen die vinden van, ja, maar bij mij is er niks aan de hand. En we hebben ook een heleboel mensen die een tijdje lid zijn bij ons. En dan gewoon daaruit halen wat ze eruit willen halen. En op een gegeven moment dan gewoon weer verder kunnen met hun leven. En een manier hebben gevonden om ermee te leven. En dan zeggen van, ja, weet je, ik wil die hele periode een beetje achter mij laten. En ik heb het wel gezien. Ik ga nu weer andere dingen doen. Ook goed. En juist heel fijn dat mensen zodanig herstellen. En we hebben een aantal hele trouwe leden die zijn uitgekomen. En die zullen denk ik voor altijd bij ons blijven. En die liggen we natuurlijk ook heel erg nauw aan het hart. Ja.
0: Want jullie organiseren ook lotgenotendagen. Of een lotgenotendag.
1: Ja.
0: Hoeveel mensen komen daar dan op af? Alle 700 leden, denk ik niet, toch?
1: Nee, onze landelijke dag is meestal ongeveer 50 mensen, denk ik, die komen. Het is te overzien. En de dingen in de regio, dat is vaak nog veel kleiner. Omdat we het hele land in regio's hebben ingedeeld, zodat mensen ook niet heel ver hoeven te reizen. Dan hebben we het eerder over tussen de 5 en de 15 mensen vaak, denk ik, gemiddeld.
0: Die dan bij regionale overleggen zeg maar aanschuiven.
1: Het is niet alleen overleggen. Het is ook gespreksgroepen. Maar ook gewoon met elkaar een wandelen. Naar de film. Uit eten. Want dat krijg je bij ons ook voor ons lidmaatschap. Dat we gewoon proberen mensen ook een beetje een steuntje in de rug te geven. Om ook erop uit te gaan met elkaar. Ja. Dus daar zit wat subsidie vanuit de vereniging op. Juist ook omdat onze lotgenoten vaak ook het financieel ook wat minder makkelijk hebben. Juist omdat we, sommige mensen zijn afhankelijk zoals ik van een uitkering. En andere mensen die komen soms moeilijk aan werk vanwege het stigma. Dus de meeste mensen hebben het niet heel breed bij ons.
0: Ja, het is wel fijn als je dat als vereniging dan ook toch kan ondersteunen. Dat mensen toch eens een keertje naar inderdaad een bioscoop kunnen. Of even ergens een drankje kunnen doen.
1: Ja, en het feit dat het dan ook nog onder lotgenoten is, kan heel helpend zijn. Dat als bijvoorbeeld een ober de bestelling vergeet van één persoon, dat die persoon dan kan denken van, heeft dat met mij te maken? Maar dat hij dan weet, dat kan ik bij mijn lotgenoten gewoon checken. Van, heeft het met mij te maken? Terwijl die weet, als ik dat daar aan mijn beste vrienden vraag, die hebben dan zoiets van, natuurlijk niet. Weet je?
0: Ja. Ja. Nee, dat je elkaar begrijpt in dat soort dingen. Ja,
1: dat je niet zo, dat je weet dat je dan geen reactie krijgt van, doe eens even normaal. Maar dat je dan een reactie krijgt van, nee, het heeft niet met jou te maken. Maar we snappen dat je zo denkt. Ja.
0: Het is alweer heel anders.
1: Ja.

0: De Nationale Zaterdagmiddag gebeurtenis op de LOVA is er elke zaterdag. Met Klaas Bond Folks.
1: Klaas Bond Folks, yay!
2: Dat moet je wel blijven doen, want dat wordt gehoord.
1: Ja,
3: sorry, ik heb het niet.
4: Ja, zeker.
1: Ja, dat wordt gehoord.
4: Dat moet je wel blijven doen.
1: Die jullie patiëntenvereniging Anoxis, je gaf het net ook al aan, jullie steunen jullie mensen ook, zodat ze een uitje kunnen doen. Maar hoe kunnen mensen de patiëntenvereniging steunen?
5: In ieder geval door ons een warm hart toe te dragen. Maar financieel kan natuurlijk ook. Het makkelijkste is denk ik daarvoor naar de website te gaan. Je kan donateur worden, een vaste donateur bij ons worden. Dan moet je een bepaald formulier invullen op de website. Of als je dat ingewikkeld vindt, kun je bellen. En dan vullen we de gegevens zelf in. Maar je kan ook eenmalig iets geven tegenwoordig via onze website. We hebben een doneerknop.
1: Kijk, en dan komt het ook goed.
5: Dan komt het ook goed.
1: Stel nou dat je luistert en je hebt zelf een psychose gevoeligheid. Hoe kom ik dan met jullie in contact?
5: Ja, in ieder geval de website www.anoxis.org. Daar kun je onze contactgegevens vinden. We hebben een contactformulier ook waar je kan kiezen tussen vragen stellen of alleen dingen bestellen of Waar je ook ons telefoonnummer kan vinden. Ik ga hem denk ik nu ook gewoon delen in de uitzending. En dan moet ik even hem heel goed uit mijn hoofd zeggen. Dat is 088-755-6368 uit mijn hoofd.
1: En die is altijd bemand?
5: En die is niet altijd bemand, omdat we werken met... We doen het helemaal zelf. En we kunnen niet waarmaken dat we er altijd zijn. Dus de meeste kans dat je ons bereikt is op doordeweekse dagen tussen 10 en 3.
1: Dan zijn jullie bereikbaar.
5: Het meest, ja.
1: En mag dat dan ook zijn bijvoorbeeld voor vragen? Ja. Of om gewoon eventjes te sparren met iemand?
5: Ja, mag ook. En ook gewoon even je verhaal kwijt te kunnen mag ook. Ja.
1: Eigenlijk een luisterend. Jullie zijn ook al een luisterend oor.
5: Als dat nodig is, zeker.
1: Wat goed. Wat fijn dat jullie dat doen voor mensen. Want ik denk echt dat er, wat jij ook wel eigenlijk aangeeft, weet je, als je dat label hebt, dat het moeilijk is om daarover te praten met mensen. En dat het dan heel fijn is als er iets bestaat als Anoxis, waar je met
5: dat je weet lotgenoten dat degene aan de andere kant van de lijn. Het niet per meteen al afserveert als raar of eng of
1: niet
5: anders,
1: oordeelt
5: of,
1: eigenlijk.
5: Ja.
1: Ja, ik denk dat dat heel waardevol is voor mensen. Dus kijk sowieso eventjes op die website www.anoixis.org. En denk je nou van, hoe spellen ze dat? Nou, kijk dan gewoon even op www.rtvlove.nl. En daar staat alle informatie en dan... kom je er zo op? Want er worden ook blogs geschreven. Hè? Jullie zijn ook actief op social media.
5: Ja.
1: Is dat ook voor meer herkenning, zeg maar, die blogs? Dat mensen dat lezen en denken van, hey, dit...
5: De socials worden op dit moment nog niet heel veel bemenst. Maar we hebben sowieso een aantal actieve leden die hun eigen blogs bijhouden. En op onze website staan ook een aantal blogs. Gewoon om mensen ook mee te nemen in... We hebben trouwens ook een kwartaalblad voor mensen die lid worden. En dat doet eigenlijk hetzelfde, denk ik, als blogs ook. Dat je gewoon verhalen van anderen kan lezen die ook bijvoorbeeld ervaring hebben met psychose. Of met een opname in de GGZ. Of juist met hoe ze hersteld zijn. En daar kun je van leren. Maar daar kun je ook van denken, goh, ik ben niet de enige. Dat er anderen zijn met wie je in hetzelfde schuitje kan zitten. Je kan er inspiratie uit opdoen van, hey, die heeft dat zo aangepakt.
1: Ja. Want delen jullie ook ervaringen uit van, dit medicijn werkt bijvoorbeeld voor mij heel goed, of ik heb die therapie gedaan, of...
5: We wisselen wel vaak ervaringen uit tussen van, hoe is de medicatie voor jou? Wat we niet doen, is tips geven van, je zou dit medicijn moeten nemen. Omdat je kan ook vaak niet zo goed zeggen van, dit medicijn gaat van tevoren werken. Dat is ook het probleem, want de hele psychiatrie heeft dat ze nog heel erg moeten uittesten van wat werkt. Het is samen zoeken, samen ploeteren, samen een weg vinden hieruit. En,
1: snuf je erbij, snuf je eraf.
5: De dosering is ook zoeken, inderdaad. Maar we kunnen wel meedenken als iemand zegt van... ik heb bijvoorbeeld heel veel last. Je hebt de oude antipsychotica geven bijvoorbeeld heel veel last. Dat mensen een beetje Parkinson-achtige verschijnselen kunnen krijgen. De wat nieuwere middelen kunnen bijvoorbeeld heel veel last geven. Dat mensen heel veel aankomen. Van je zou kunnen vragen aan je arts. Is er een ander medicijn mogelijk? En hij zou kunnen denken aan dat type medicijn. Maar we kunnen ook zeggen, bijvoorbeeld als iemand zegt, ik ben heel veel aangekomen, toch proberen mee te denken hoe die bijvoorbeeld meer beweging in zijn routine kan inbouwen. Of inderdaad ook proberen mee te denken van, hoe is dat voor jou dan? Als iemand dan zegt van, ja, maar bewegen, de sportschool is lastig, want dan kom ik daar met mijn medicijn lijf, dus al die slanke lichamen.
1: Ja, ook
5: wat vinden mensen er dan van? Dat we dan proberen daar een gesprek over te hebben. Van, dat je dan van lotgenoot tot lotgenoot daar een gesprek over hebt. Over hoe dat is en hoe je dat ook misschien een beetje van jezelf weg kan houden. Van waarom moet ik eigenlijk al die oordelen van andere mensen maar inslikken? Ja.
1: Ja, en de drempel misschien verlagen samen om dan toch die stap te zetten om iets te
5: bijvoorbeeld
1: gaan doen.
5: Of samen een andere weg zoeken. Het hoeft natuurlijk ook niet altijd de sportschool te zijn. Misschien kun je een andere manier vinden om toch in beweging te zijn.
1: Home trainertje in huis of zo, ja.
5: Maar ook gewoon dus inderdaad leren van dat wat andere mensen over jou zeggen. Dat je dat ook niet altijd tot je hoeft te nemen.
1: Ja, dat lijkt me heel moeilijk. Juist omdat jullie... Ja, het klinkt zo overeenkomstig, maar dat je tot alles meer binnenkomt, zeg maar.
5: Ja.
1: Dus dan lijkt het
5: oordelen heel lastig dat oordelen dan ook... nog heftiger wennen.
1: Dus dat is dan weer extra moeilijk.

0: We zijn bijna aan het einde gekomen van deze uitzending. En de patiëntenvereniging Anxious is natuurlijk voor mensen met psychosegevoeligheid. Maar we willen ook nog... Het is natuurlijk allemaal heel heftig als het je overkomt. Maar we willen ook nog wel belichten dat er ook wel positieve kanten kunnen zijn aan psychosegevoeligheid. Toch, Carola? Het is niet allemaal kommer en kwel.
1: Het is niet allemaal kommer en kwel. Natuurlijk hebben we ook een hele fijne vereniging waar je dan lid van mag worden. Maar, maar los daarvan, het is ook... Het feit dat jij dat je brein dingen belangrijker vindt en allerlei verbanden kan leggen, veel meer dan andere mensen zouden doen, dat betekent ook dat je heel goed in staat bent om out of the box ideeën te creëren, om creatieve dingen te scheppen. Dus je ziet ook vaak dat lotgenoten heel creatieve oplossingen hebben. Creatieve dingen maken, muziek, kunst. Dus het is ook een andere manier van omgaan met de dingen die je tegenkomt in je leven. En ik ken ook een hoogleraar die zegt van Einsteins zoon, zeg maar, die is hevig ontregeld geraakt. Maar Einstein heeft natuurlijk gigantisch mooie dingen bedacht. En waarschijnlijk zit er toch min of meer hetzelfde kopje op, vader en zoon. Dus. Er zit ook een ontzettende kracht in dat
0: anders kunnen denken.
1: Het anders kunnen zijn. En ik denk ook persoonlijk zelf, als dat niet zo was, dan was het er al lang natuurlijk uitgeselecteerd. Ja.
0: Nee, maar dat is ook zo, weet je. En het is,
1: dus de samenleving heeft het ook nodig.
0: Denk nou, weet je, dat je gaf het ook aan, want je ziet ook meer bij anderen. Hè? Dat gaf jij net ook tijdens de muziek aan.
1: Ja, dus het zijn ook mensen die, omdat alles meer binnenkomt, misschien net iets meer oog hebben voor die ene collega die het misschien moeilijk heeft, maar dat heel stilletjes in zich eentje probeert te verstouwen, waar andere mensen misschien voorbij lopen. Maar degene die net wat meer prikkels opvangt, en die ziet dan net een klein signaal wat anderen misschien niet zien. En die reageert daar misschien eerder op. Dus we hebben mensen ook nodig. Ja.
0: Ja, ik moet al steeds denken aan een eerdere uitzending die we hadden, waarin dan werd gezegd van ja, iemand is niet bijvoorbeeld autistisch, maar is gewoon anders bedraad. En misschien is iemand met een psychose gevoeligheid ook wel net even anders bedraad, maar niet...
1: Ja, ik zou niet eens anders noemen in mijn geval. Nee. Ik denk nog steeds dat we één soort zijn. En dat alleen de ene persoon iets meer neigt naar het ene. En iets meer neigt naar het andere. En als je noemt nou autisme. Je hebt dat boek waar zogenaamd al die stoornissen in zitten.
0: Ja, de DSM-4, hè? Ja.
1: Nou ja, 5 tegenwoordig. Oh, ja, 5 en, we zijn al bijna aan de 6 toe.
0: Ja.
1: Maar eigenlijk, mijn collega zegt het heel mooi. Ieder mens heeft alle kleuren van de DSM in zich. En alleen de mensen die in de GGZ komen, daar valt een van die kleuren wat meer op.
0: Oh, dat vind ik wel heel mooi, ja.
1: Ja.
0: Want misschien hebben we allemaal wel een beetje van
1: iets in ons.
0: Ja,
1: we hebben zeker allemaal een beetje, ja.
0: Ja, Carola, dank je wel dat je zo openhartig wilde praten over een toch wel moeilijk onderwerp. Ik hoop dat mensen jullie website www.anxious.org goed kunnen vinden hierna. En dan ook contact met jullie durven op te nemen. Want wanneer is de verenigingsdag?
1: De landelijke dag is alleen voor de leden. Dus ik ga dat niet keihard roepen. Maar ik zou zeggen, als je nu lid wordt, hij is dit jaar in Eindhoven. Helemaal, dat is ver weg.
0: Eindhoven de gekste.
1: Maar, Eindhoven de gekste, maar... We roleren door het land. Dus het ene jaar is het iets meer naar het noorden. Het andere jaar is het iets meer naar het midden. En het andere jaar is het iets meer naar het zuiden. Zodat mensen ook niet altijd een heel takkenend hoeven te rijden.
0: Alleen al één keer in de 3 jaar moet je even naar Eindhoven of zo.
1: Ja, we gaan ook expres niet in Maastricht of Groningen zitten.
0: Nee,
1: maar
0: een
1: beetje in het midden van het land. Maar iets meer omhoog, iets meer naar beneden en iets meer naar het midden.
0: En wat gaan jullie dan doen?
1: Eigenlijk altijd heel saai de ALV. En er komt een spreker en we hebben momenten waarop mensen gewoon elkaar kunnen ontmoeten. En dan zie je ook eens een keer andere leden dan uit je eigen regio. Dus dat is ook heel fijn.
0: Ja, want naast die landelijke dag zijn er dus ook lokale dagen. En waar valt Edam Volendam onder? Weet je dat uit je
1: hoofd? Uit mijn hoofd denk ik. Noord-Holland-Noord, denk ik.
0: Okay. Ja. Dus dan ook van daaruit wordt dus van alles georganiseerd.
1: Ja.
0: Dus kijk op die website www.anxious.org voor meer informatie. Of als u dit of hen natuurlijk wilt steunen. Dat mag ook.
1: Dat mag ook.
0: Natuurlijk.
1: Je kunt ons ook steunen door gewoon heel lief voor mensen te zijn die het moeilijk hebben.
0: Ah, dat vind ik mooi. Daar gaan we mee af. Daar sluiten we mee af. Dank je wel voor je komst. Volgende week is er natuurlijk ook weer een nieuwe uitzending van Zulke Zorgen. En dan gaan we het hebben over vlinderkinderen. En dat klinkt allemaal heel erg leuk en heel erg aardig. Maar dat is het absoluut niet. Want een vlinderkind is een kind met een ernstige huidaandoening. En Ineke Zaal gaat daar volgende week alles over vertellen. Dus luister ook volgende week weer naar Zulke Zorgen. En vergeet niet, hè, meester Beumer zoekt nog ophalers van het oud papier. Ze zoeken nog chauffeurs. En 18 juni kunt u eten in de PX. En neem zelf ook wat lekkers mee. Tot volgende week.

0: estate.
1: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
2: Hoge energierekening? BKS spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30 tot 50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam. Die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
3: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Centrum Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Centrum Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 5:30 morgens tot 5:00 middags.
4: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij 2 rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet, wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.
5: Deze lente ontvang je ons op DAB+, 106.6 FM, je smartphone, smartspeaker of via Siri.

0: gedaan. Het verlies is een nederlaag voor bondskanselier Merz, die zijn land juist wil positioneren als belangrijke speler in de wereld. Een man van 22 uit Spijkenisse is veroordeeld tot 7 jaar cel en tbs met dwangverpleging. Hij perste zeker 60 meisjes af nadat ze hem naaktbeelden hadden gestuurd. Als ze niet deden wat hij zei, zette hij de beelden online. De Lennart Nijgprijs gaat dit jaar naar rapper Sef. Hij krijgt de prijs maandag bij de uitreiking van het Buma Awards Gala in Amsterdam. Sef, in het dagelijks leven Youssef Gnaoui, staat bekend om zijn persoonlijke en maatschappijkritische teksten.
1: Vind je het gek dat mensen radicaliseren? Allebei de kanten op, de wereld is oneerlijk. Money, money, money blijft ons leven domineren. Links en rechts hetzelfde geld en niets andere kleren. The winner takes it all en staat de rest te dirigeren. En niemand lijkt te willen corrigeren.
0: Ja, we kennen nummers zijn Voor alles bang en De leven. Lennart Nijg schreef vooral voor Boudewijn de Groot, maar ook voor Ramses Shaffy en Rob de Nijs. Na zijn overlijden in 2002 werd de Lennart Nijgprijs in het leven geroepen voor beste tekstdichter. Het weer vanavond vanuit het westen regen. Vannacht is dan tijdelijk droog. Morgen trekken er opnieuw buien over het land. En vooral in het binnenland kunnen die pittig zijn met onweer, hagel en windstoten. Morgenmiddag komt er ook af en toe wat zon bij. Het wordt dan een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
3: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam. Of kijk op airco-en-elektra.nl.
4: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
5: Lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE. LOVE in
6: Volendam. We vinden het leuk dat je luistert.
7: Dit is de LOVE.
5: LOVE in Volendam. Dit is Volendam Centraal met Vincent Veenstra.

0: Het leven is inderdaad een heel stuk vrolijker en fijner als die...
1: Als die schijnt.
0: Als die lekker schijnt en er niet te veel wolken tussen zitten. Vandaag wilde er nog wel eens een wolkje tussen zitten.
1: Het is mooi weer voor de pieperrace trouwens.
0: Ach, man.
1: Ja, wind.
0: Prachtig.
1: En, ja.
0: Prachtig.
1: Ik was op de dijk even net, maar... Het blijft altijd wel een... Ja, de lege haven is een gek gezicht.
0: Ja, zeker.
1: Dus al die toeristen lopen daar en er is pieperrace, maar ze zien geen één boot.
0: Nee.
1: Want die varen...
0: Die varen echt bij Marken, denk ik.
1: Ja, verderop nog. Ja,
0: ik kijk even naar de havencam.
1: Dat zijn plezierbootjes.
0: Ja, nee, maar ik kijk er altijd even overheen.
1: Ja, dus, die zijn weg. Het is niet op het Markermeer. Het is links ervan.
0: Het is links. Ik heb het net al gezien.
1: Ja, richting Hoorn of zo, die kant op.
0: Ja. Ja.
1: Ik kom van die kant af aangefietst het Noordeinde op. En dan zie je wel inderdaad een prachtig, spectaculair gezicht. Is het.
0: Ja.
1: Maar die toeristen, die komen met busladingen tegelijk. Die gaan daar het trappetje op en die gaan rechtsaf en die zien niks.
0: Nee.
1: Want die moeten meteen naar de diverse winkels.
0: Ja.
1: Voor de omzet. Mag ik.
0: Voordat Johan mij weer een appje stuurt, Vince, je bent meteen weer onderweg met van alles en nog wat. Zullen we in ieder geval enige structuur nog hebben? Gewoon in dit hele verhaal of niet?
1: Mogen we nog wat vertellen of helemaal niet meer?
0: Van Johan, die heeft zo'n zandlopertje met tijd.
1: Ja.
0: Ik had, is het 2 weken geleden, had ik Jack of zo hier.
1: Ja, Pannekeetje.
0: Ja, toen heeft hij die Vince 12 minuten.
1: Echt waar? Was die 12 minuten aan het woord?
0: Ja, maar Jack stop je niet zo makkelijk. Die dacht meteen dat hij in de podcast zat.
1: Ja, dat is zijn specialiteit. Hè. Daar ken ik hem ook van trouwens.
0: Is dat allemaal. Ja. Je komt dus niet uit de sauna vandaan?
1: Ik kom wel uit de sauna vandaan, dat kan je zien aan mijn hoogrode koontjes onder de wal.
0: Ja, maar je had het over Spaan daarnet.
1: Ja, maar
0: was dat eerder?
1: Daar
0: was
1: is
0: daarvoor?
1: Die sauna.
0: Daar is die sauna. Nee,
1: wij zijn een tijd weg geweest, dus we zijn uitgevlogen naar het motel.
0: Ja.
1: Die ging tegen de vlakte, daar is nou een nieuw motel. Dus nou kunnen we weer terug naar Spaan. Die is overgenomen door een andere eigenaar en zo. Dus die hebben dat weer opnieuw een beetje opgeleukt.
0: Ja.
1: En er is een geweldige nieuwe e-gym afdeling.
0: Dus
1: ik heb mijn bandje nog om, ik hoef niks meer te doen.
0: Het is ongelooflijk.
1: Ik hou dit tegen een apparaat aan en dan zegt ze... Hallo Albert, wat wil je vandaag gaan doen? Zal ik hem zwaar zetten?
0: Werkt hij ook bij je vrouw of niet? Werkt hij ook bij je
1: vrouw? Ik doe hem vanavond niet af. In elk geval.
0: Dan horen we het volgende week al.
1: Ik voel een column opkomen.
0: Ik weet, we hebben straks Cor.
1: Ja.
0: En Cor,
1: ik ga even langer door, dan had het verkozen tijd af.
0: Zodra die binnenkomt, neemt hij altijd de regie over. Dat vind ik zo'n prachtig kerel, is dat? Zeg, maar jij bent ook altijd van de... Nou, we zien het wel waar het schip zal.
1: Ja.
0: Weer nog een plaatje of doen we meteen de column? Wat wil je?
1: Nee,
0: eerst
1: even een plaatje.
0: Even een plaatje gewoon? Even lekker?
1: Ja, even Hey, wat leuks?
0: Ja. Stam vast, hè?
1: Altijd goed.
0: Oh, gezellig. Blijf dicht bij me. Nou, we zitten vrij dicht bij elkaar,
1: Juist,
0: Robert.
1: Ik voel het.

0: Jazeker. Nee, maar zo werkt dat.
1: Heb ik nou op je tenen getrapt?
0: Nee hoor, andere piloot. Nee, we doen het gewoon heel saai nu vanaf nu. Dat snap je natuurlijk wel. Ja.
1: Een leuk plaatje wat mijn dochter leuk vindt.
0: Ja, zeker. Nou, die hebben we zo direct. Na de column komt die. Doen we er eentje en dan moeten ze...
1: Ze zit trouwens in Spanje, dus hoort het toch niet.
0: Ben je er klaar voor? Want je hebt deze column heb je al, denk weken geleden heb je die
1: deze heb ik al een week of drie in de stijger staan en die kreeg er geen eind aan.
0: Nee. Nee.
1: Maar ik vond het toch te leuk om, om in elk geval voor te dragen.
0: Ja.
1: En toen kreeg ik iets in mijn handen, eerst op de telefoon en later in een krant kreeg ik iets. Ik denk, hé, daar kan ik wat mee. Dus er zit nou een kop en een staart.
0: Kop en een staart.
1: En dat gaat over...
2: De column van Albert Hoekstra.
1: Statiegeld.
0: Doe je best.
1: Het gaat eindelijk over statiegeld.
0: Doe je best.
1: Goedemiddag, lieve luisteraars. Vandaag, en ik doe hem trouwens in het Volendamse, Vincent, is dat goed?
0: Prima.
1: Oké. Versta je het dan wel?
0: Ik doe mijn best.
1: Oké. Ik begin over nu. Het moet in het Volendams. Goeiedag, beste luisteraars. Vandaag wil ik het dan graag eindelijk even met jullie hebben over statiegeld. Statiegeld? Jawel, statiegeld. En dan bedoel ik niet kruisweg statiegeld, maar gewoon die paar centen die je vroom krijgt als je je lege blikjes of flesjes inleveren bij de inneemposten in de diverse supermarkten. Nou ja, die paar centen. Er staat sinds kort een enorme inzamelbak bij tuincentrum het Lokkemintje in Aydam. Grote billboards langs de Julianenweg die verwijzen ernaar naar dit nieuwe fenomeen. Daar kan je dus je zak met lege flesjes of blikjes in één keer legen in dat apparaat. Schuld en op tijd, want normaal moet je die dingen dus inverdienen in zo'n kleverig gatkieper. Waarom begin ik hier nou over, hoor ik je luid denken. Nou, lestend stond er een artikeltje in de Stadskrant waarin melding weer maakt van de opening van deze nieuwe aanwinst. Met een foto van een groep jongens die ook de lege handelswaar hadden inleverd en daarbij de opbrengst van maar liefst €600 aan statiegeld scoorde. Ik dacht, lees ik dit nou goed? Is het fake nieuws? Want dat is tegenwoordig nogal inzien. Maar het stond terecht. €600 aan statiegeld. En aan de foto te zien waarop de jongens, het beroemde vissersdorp trouwens, stonden afgebeeld met een enorme joekel van een plastic zak op de reig waarin die buit zat, moest ik te met wel geloven dat het echt was. Het kind ook dat ze het een beetje hadden overdreven. Want daar binnen wij goed in. In overdreven. Dat moest ik vroeger al doen van P. Muren. Als ik een rolletje had in een van zijn beroemde cabavus. Overdrijven, Albert, zei hij dan tijdens de repetities. Je moet overdrijven, anders komt het niet aan bij het publiek. Dus, om aan de weet te komen of die jongens hadden overdreven met die €600 aan statiegeld, heb ik mijn telmachine er even bij gepakt. En toen kwam ik dus tot de volgende conclusie. Als je 15 cent per blikkie of flesje aan statiegeld krijgt en je hebt €600 ophaalt, dan heb je dus 4000 blikjes of flesjes kocht en opdronken. Nou kost een blikje of een flesje gemiddeld €2. Dat betekent dus dat je 4000 keer €2 hebt betaald om aan je gelach te komen. Gelach in dit geval met een G. Gelachen met CA is er waarschijnlijk ook, want 4000 keer zo'n flesje of blikje aan je mond zetten, daar krijg je natuurlijk altijd wat kick van. Ongeacht wat erin zit. Maar 4000 keer €2, dat is ook omgerekend €8000. Ik herhaal, €8000. Correct me if I'm wrong. Dat is Engels. Deze boys, ook Engels, hebben dus om aan €600 statiegeld te komen een bedrag van €8000 opdronken. Nou vermeldt het artikel niet hoe lang ze erover gedaan hebben om aan deze hoeveelheid te komen. En ook niet met hoeveel personen er aan deze prestatie is werkt. Maar dit soort hoeveelheden in bedragen geven wel aan dat ze er liefhebber binnen. En dat ze er hard voor werken, Oekstra, hoor ik u ook denken. Ook dat klopt, beste luisteraars. In het Parool van vorige week, dat is een krant, las ik in een leuk artikel over een makelaar in Amsterdam Oud-Zuid dat je daar niet meer kan parkeren omdat er constant wordt ge- en verbouwd en, ik citeer, om 7:00 ochtends Volendam binnenkomt en hun bouwbusjes de rest van de dag daar laten staan. Staan. Hier begint dus volgens mij al de statiegeld. Zou Huub Stapel ook zo'n liefhebber wezen, vraag ik me af. Met Huub Stapel hier nou weer mee te maken, hoor ik jullie denken. Nou, ik kreeg een column van hem doorgestuurd waarin hij lyrisch vermeldde dat hij het liefste ook graag een Volendammer had willen wezen. Keihard werken, erg veel praten en drinken. Erg veel drinken, schreef hij vol bewondering over ons volkje. Keihard werken, Huub, dat klopt. En erg veel drinken, als krijg je nooit zoveel statiegeld.

0: Een plaatje speciaal bedoeld voor Cor hemzelf. Jij bent anders.
1: Ja, dat hoop ik.
0: Ja, Cor is gewoon uniek. Ja, dat is heel simpel. Ik ben ontzettend blij dat je er weer bent, Cor.
1: In principe is elk mens uniek. En dat vind ik ook het aardig. Mijn vrouw en ik hebben nog wel eens de gewoonte. Als we helemaal niks meer willen. En Je bent aan het wandelen of wat dan ook. Dan gaan we zitten ergens. En op vakantie bijvoorbeeld. En dan op een bankje. En dan mensen kijken. En dan zie je hoeveel verschillende mensen over zijn. En als je allerlei van die, laten we zeggen, niet van die hoogwaardige programma's op tv ziet. En als je die niet, laten we zeggen, wilt volgen vanwege de kwaliteit. Maar puur om te kijken van wat voor soort mensen bestaan er nou eigenlijk. En wat roert hen? Wat houdt hen bezig?
0: Ja.
1: En ook daar zitten zoveel verschillen in. Het is ongelooflijk.
0: Ja, ja.
1: En als je aan keuzes moet maken, ja, dan wordt het wel eens lastig zo. Van met wie zou ik nou, stel je voor dat... En dan is het ongelooflijk.
0: Ja, en dan is de keuze reuze.
1: De keuze is reuze, alleen de beslissing zal wegblijven.
0: Ja, die snap ik ook. Het is weer het moment. De gemeente heeft richting net gekregen van Albert over statiegeld. En ze hebben ook andere richting nog van jou nodig.
1: Nou ja, die statiegeld, daar kan ik wel een beetje op inhaken. Ik op Don Bosco blijven natuurlijk nog wel wat flesjes en blikjes achter. En met de werkster samen, ik ben nog elke dag op Don Bosco, met de werkster samen verzamelen wij dus alles wat zeg maar niet meegenomen is en wat ook niet echt vernietigd is, want ook dat gebeurt natuurlijk nog best wel, verzamelen wij. En als we dan een bepaald potje hebben, dan zetten we dat om in goede doelen en dan maken we daar heel veel mensen mee blij. En dat beloopt heel veel. Dat hou je niet voor mogelijk. Hoe mensen met die 15 cent gaan ze dus niet voor naar een winkel terug. Dat kunnen ze missen als kiespijn. Het is zelfs nog erger. Dat is ook een fenomeen. Ik maak samen met een ploeg van een man of 12... na elke thuiswedstrijd van de FC het stadion schoon de volgende ochtend om 6:00. En dan rapen we dus alles wat nog van waarde is, wat we tegenkomen, rapen we op. En de rest gaat in de containers. En afgelopen zondag tegen Feyenoord, dus de laatste thuiswedstrijd tegen Feyenoord, hadden we 4 kliko's. Nou, dat zijn dus best wel bakken. En dan netjes op rijtjes erin gelegd. 4 kliko's vol met bekers die 2 euro per stuk aan statiegeld gekost hadden. En die worden dan gewoon gedumpt. En dan loop je de volgende dag door het dorp en dan gewoon wandelende weg raap ik tot 3 keer aan toe zo'n beker van 2 euro op. En dan denk ik bij mezelf, ja, er is dus geld zat. En ze zitten er ook helemaal niet over in. En waarom zou je hem terugbrengen? Maar dan denk ik mezelf, dat statiegeldfenomeen is een goede zaak. En in een aantal landen hebben ze dat niet. En dat is daar ook, met name bijvoorbeeld in België, is het op het ogenblik een hot item. Van hoe organiseer je dat? En ik kan me wel voorstellen dat de grootwinkelsbedrijven dat een beetje aan het tegenhouden zijn. Want daar rust dat dan zogenaamd een beetje op. Die machine kan kapot en het is smerig. En ze moeten steeds bijlopen. Want dat zie ik zelf wel in de winkels waar ik ze dan nog wel eens inlever. En dan verdienen ze dus niks, want dat zijn verloren uren. Van de andere kant, de stichting die erachter zit, houdt miljoenen over aan niet geïnd statiegeld. Miljoenen. Dus wat dat dan gaat, is er daar nog wel werk aan de winkel. Dan de richting die ik aan de gemeente zou moeten geven. Het staat toevallig deze dagen in de krant dat onze politieke partijen een soort eenheid aan het smeden zijn. Ze hebben, zoals er nu voor ligt, 12 zetels van de 25. Daar moet een partij bij. En er zitten natuurlijk partijtjes bij die ze niet zo graag bij die 3 die ze nu samen aan het smelten zijn willen hebben. Dus ik ben erg benieuwd welke partijtjes ze daar aan laten aansluiten. En dat zal puur gaan om inhoudelijke argumenten. En van sommige partijen wil je toch niet dat ze erbij komen. Denk ik. Hoewel dat natuurlijk op gemeenteniveau een andere draagkracht heeft dan op landelijk niveau. En wat politiek dus inhoudt en wat keuzes inhouden, dat moet je morgen maar eens volgen. Ik weet niet in hoeverre of je de afgelopen weken gevolgd hebt. Ik moet even er wat tussendoor zeggen. Er is gevraagd aan mij, wanneer wordt dit programma herhaald? Dat is op woensdagavond van 21 uur tot 23 uur. Woensdagavond. Dus diegenen die het dan op zaterdag wel eens missen en het toch wel terug willen horen, die moeten dan op woensdagavond de radio maar aanzetten of de tv, net wat je wil horen. Morgen zijn er verkiezingen in Hongarije. En als je de kranten de afgelopen week en de verschillende programma's op tv een beetje gevolgd hebt, daar is wel wat aan de hand. Want na 16 jaar Orbán, en eigenlijk moet ik zeggen 16 jaar een soort Trumpisme op Europees niveau, is daar een land uit de democratie zachtjes aan weggehaald, weggedreven en op weg naar een soort satellietstaat van Rusland. En binnen Hongarije is natuurlijk van alles aan de hand geweest. Die Orbán heeft in het kiesstelsel het zo geregeld dat bijvoorbeeld die mensen op het platteland die amper een beetje donatie hebben met het rijksbeleid, heeft hij een wat krachtiger stem gegeven. De stemmen van het platteland tellen harder, meer dan de stemmen uit de grote steden. Want Orbán weet al dat in de grote steden zoals Pécs en Budapest bijvoorbeeld, dat stemt tegen hem. Want die zijn klaar met hem. Hij is zo corrupt als de neten. Hij heeft met Europees geld, voor zover hij dat nog kreeg, van alles gedaan wat bij zijn eigen ideologieën paste. Hij heeft bijvoorbeeld in zijn eigen dorpje waar hij geboren is een mega voetbalstadion laten bouwen voor zijn amateurclub. Die club vraagt zich hardop af, wat moeten we ermee? Maar dat heeft vermogens gekost. En zo heeft hij van alles uitgehaald met geld van de Europese Unie. Zonder dat daar de mensen in het land er wat rijker van werden. Hij heeft natuurlijk heel slim wat Poetin en wat Maduro en weet ik wie allemaal ook allemaal gedaan hebben. Zo gauw de armen wat meer bij hem aanklopten, dan organiseerden ze een soort staatsvoedselbank en een staatszorgsysteem. Waarbij ze, als ze de hand ophielden, dan vroegen ze, even bij wijze van spreken, ze vroegen om 10 euro en ze kregen ze 7. En dan waren ze toch blij. Dus die stemmen morgen dan toch maar weer op Orbán, want die 7 euro willen ze toch ook wel weer hebben. En zo kun je mensen heel goed te vriend houden. Maar het land is democratisch naar de Filistijnen. En er is al voorspeld, stel dat Orbán morgen toch weer wint, wat niet te hopen is, dan is Wilders een van de eerste die hem gaat feliciteren. Want die slikt ongeveer het hol van Orbán wekelijks uit. En Orbán zelf zal zeker gefeliciteerd worden door Trump. En deze week is G.D. Vance weer in Hongarije geweest. En de minister van de Oorlog is in Hongarije geweest. Want ze wil wat erg graag dat er in Europa een splijtswam blijft bestaan. Nou, als je nou inderdaad even terugkaatst naar onze eigen gemeentepolitiek. In onze eigen gemeenteraad zitten op het ogenblik mensen die vinden Trump, Poetin, Orbán fantastisch. Nou, één advies aan ons belang. Als je dan toch straks die coalitie van onze gemeenteraad van ons belang en Volendam 80 en VVD zoals het zich nu laat aanzien, neem er dan in ieder geval een partijtje bij, bijvoorbeeld gemeentebelang of zo, waarbij de banden naar het naar de politiek van zoals in Hongarije en zoals in Wit-Rusland en zoals in Rusland zelf en zoals in Slowakije en min of meer ook een beetje in Italië. Als die politiek in onze gemeenteraad sluipt, dan zijn we op weg ook om hier de democratie om zeep te helpen.

0: Heerlijk plaat van The Cats.
1: Lijkt een beetje op die end of the show eigenlijk, vind ik.
0: En net even anders.
1: Toch?
0: Ja, maar dan net even anders.
1: Ja, net even anders. Hebben die dezelfde week geschreven volgens mij.
0: Dat, je zou het hem even kunnen vragen. Ja. Als je hem tegenkomt.
1: Wat, hoe heet deze nou, dit nummer?
0: Just Life's Just Long, Long, Long Road. Ja.
1: Oké. Okay.
0: Long Lonely, Lonely Road.
1: Was het die van Kees Solo? Deze is echt The Cats?
0: Jij gaat een hoop dingen nu vragen.
1: Oh, sorry. Ik dacht dat je kon aflezen.
0: Ja, ik heb alleen een titel en een artiest.
1: Ah, oké. Okay.
0: Nee. En dan verder dan The Cats. Nee. Goed geschreven deze keer.
1: Ja.
0: Verder kom ik niet.
1: Oké. Okay.
0: Dat zeg maar. Albert, jij wou...
1: Morgen moet je naar de BZN.
0: Ja, zeker. Ik ga naar de Experience.
1: Naar de
0: ik heb natuurlijk afgelopen kermis overviel. De Experience overviel ons allemaal.
1: Ja.
0: Deze keer neem ik tissues mee.
1: Oh.
0: Ja, serieus.
1: Bij Ballroom in de Nijt. Hebben we de Ballroom in de Nijt klaarstaan?
0: Kippenvel. Christus, komt hij nou mee.
1: Vind ik de mooiste plaat van de beest. En Thomas, mijn vriend, die vindt hem mislukt.
2: Oh ja?
1: Ja. Wij staan straks op trouwens in de PX met het hele circus op 9 juni. Ja. Zaterdagavond. En nou, dat we het er toch even over hebben. Dat is uitverkocht. En er is nu een optie voor de zondagmiddag.
2: Oh.
1: Dus bij deze kan ik dat wel even meedelen aan de luisteraars in de regio. Dus Thomas Tonnen Concert komt zondag 10 juni, is dat dan waarschijnlijk?
2: Ja.
1: 'S middags in de PX om een uur of 2-3. En daar zijn nog kaarten voor. En als daar voldoende kaarten voor zijn, gaat het ook door. En hij is inmiddels aan het repeteren.
0: Ja?
1: Ja. Ja.
0: Oh.
1: Ja, het wordt leuk.
0: Ja, dat belooft ook
1: weer leuk.
0: Alle verhalen die ik daarover hoor, het is echt...
1: Maar ik was gisteren bij het Volg. Bij de havenfeest.
0: Ja. Ik krijg... het is niet... Het is wel grappig.
1: Wat zie je nou weer?
0: Nou, er komt net een WhatsAppje komt er binnen.
1: Ah.
0: Het is niet de ballroom. Dat is...
1: Het is een barroom. Sorry.
0: Ja,
1: ik zing altijd ballroom. Ja.
0: Weet je wel, maar weet je wat dat dan is?
1: Dus we hebben een luisteraar.
0: Dat is als ik op jouw uitnodiging aanga, ik daarop afga, dan sta ik dus heel anders gekleed.
1: Ja.
0: Sta gewoon in een ballroom
1: in
0: kleding.
1: Ballroom. Ja,
0: en dan zit iedereen je gewoon in die bar zit je aan te kijken. Ja. Wat kun jij dat doen?
1: Ja, ik ben een bol.
0: Dan kan ik wel wijzen naar je, maar dat heeft niet zoveel zin, zeg maar. Ja. Jij gaat ook lekker
1: ik
0: lichting...
1: Ik zie het zo voor me, jij met een ballroom
0: pakken. Ja, nou, het staat me wel goed.
1: Maar het is inderdaad een barroom, alleen als je het lied hoort...
0: Ja.
1: Je kan niet goed horen dat die barroom zingt.
0: Nee. Maar dat zou eigenlijk nog wel... dat zou eigenlijk een kleine... Ja, dat zeg maar.
1: Daarom noem ik
0: dat
1: altijd een ballroom in de nek. Ik zat gisteren bij het volgen, Vincent.
0: Vertel,
1: dat was
0: vertel.
1: Top. Dat was echt... Die jongens hebben de havenfeesten weer op de rit gezet, zeg maar. De drie J's en Danny en Niels en noem ze het hele circus maar op. En met alle respect, ik weet hoeveel werk over het is. En de tent staat en het programma is leuk. En gisteren was dus de aftrap met... de aftrap, voor mij. Hey. Even voor jou.
0: Op onze socials, de aftrap.
1: Maak ik even reclame. De aftrap was gisteren op het Slobbeland.
0: Ja, maar je bent erbij geweest.
1: Het volg stond daar. Ja, het is een imposant gezicht als je van klederdracht houdt. En dat volg komt oplopen. Ik denk van een man of vrouw, een stuk of 60 zijn het er wel.
0: Ja.
1: En als dat daar zit, dat maakt wel indruk op dat podium. Maar die Guido Orchestra, die komt ook met een man of 20, 25. Man, vrouw, die gingen daar nog weer voor zitten. En dan komt Simon Keizer. Die kondigt het een en ander aan. En dat is, wij zijn op Volendam wel wat gewend, hoor. Maar we trekken gewoon een laadje open. Nou, zegt hij, ik heb nog een bekende Volendammer. Ik ken hem ergens van. Ik weet niet meer precies waarvan. Maar dames en heren, hier is Nick Schilder. Bijvoorbeeld. Hè?
0: Zo had hij
1: tal van dit soort...
0: Hij raakte de goede toon.
1: Ja, echt heel positief allemaal.
0: Mooi.
1: Carola Smit stond er op een gegeven ogenblik. En Simon komt ook weer aanlopen. En die zegt, ja... Er is een ventje, een jaar of 30 geleden. Ik weet niet meer precies hoe die heet. Maar die had een klein hitje. En later is hij miljonair enzovoort geworden. Weet ik wel wat. En dan komt Jan er even bij staan. Ja. En die zingt dan samen met Carola. Zijn allereerste waar hij wereldberoemd mee geworden is.
0: Ja.
1: Dat soort dingen. Maakt het toch wel apart.
0: Ja, het
1: maakt het toch wel apart. Ik denk, het zat vol met Volendammers. Maar als er vreemde lui in de zaal zitten. Ja, die zitten met open mond.
0: Zit hij gewoon in de moedermelk,
1: met open mond van, oh, verrek. Nou, dan komt hij weer. Robin Kuhler bijvoorbeeld, die ging staan. Je hebt altijd Jan Dulles. En die was er natuurlijk ook in klededracht. Ja. Die doet dan een Andrea Bocelli dingetje.
0: Gewoon even.
1: Samen met Martine, weet je wel. Ja. De kippenvel overal. Maar zegt ze, maar ze zijn met z'n drieën die jeetjes. Ja, hij heet Jobin. Dus wat hij erbij doet, weet ik niet.
0: Nee.
1: Maar die zong ook met Martine iets met John Denver. Ja, het was gewoon een hele mooie, volle, gezellige avond.
0: Mooi zo.
1: Ja.
0: Mooi zo.
1: En, en jij gaat morgen het andere...
0: Wij gaan morgen staan, ga ik lekker ook daar staan. Vol programma, ik heb er heel veel zin in. Natuurlijk van tevoren kijken we even naar de pieprace. Ik kijk even met een schuin oog even op de webcam. Ja. Heel voorzichtig, de eerste bootjes komen langzamerhand deze kant weer op. Ja. Tot 5 uur hebben ze de tijd, dan is de officiële finish. Oh, ja, en dan, zit de haven alweer weer ram en ram vol. En belooft vanavond gewoon een gezellig feestje te worden in de ballroom of in de barroom?
1: We doen hem in de barroom.
0: Barroom, daar doen we het feestje.
1: Van de president.

0: Hij heeft zijn jas wel aan, maar in zijn pet op. Maar dat gaan we natuurlijk niet...
1: Pet gaat nooit meer af.
0: We zijn net...
1: we werden gebeld, hè? Het is echt terecht.
0: Ongelooflijk actieve luisteraars. We worden geappt. Nu worden we ook nog al gebeld.
1: Ja, om te corrigeren.
0: Wat is er aan de hand?
1: Ik heb de datums genoemd van dat Thomas Tonnen concert. Ja. Omdat jij morgen naar de Bizenden Experience gaat.
0: Ja, zeker.
1: En ik heb ballroom in de night elke keer noemen. En dat moet dan weer barroom zijn. Dus de telefoon staat hier roodgloeiend. En daar zijn wij heel blij mee.
0: Ja.
1: Want dat betekent dat we luisteraars hebben.
0: Ja.
1: Maar net belde er een mevrouw op met de opmerking dat dat concert van Thomas Tonnen concert, dat is op zaterdagavond. 6 juni? Nee, juist niet. Of was
0: 7 juni.
1: 7 juni?
0: Ja.
1: En dan komt er nog een extra voorstelling.
0: Ik zou het hierbij laten, zeg maar, voordat we weer gebeld worden.
1: Maar de zondag daarna. Is er nog een uitzending?
0: Ja,
1: nog een uitvoering?
0: Ja, dat wordt super, dankjewel weer.
1: Mensen kunnen ze daar even voor opgeven bij de PX. En als er voldoende aanmeldingen zijn, dan gaat die sowieso door.
0: Goed zo.
1: Okay. Dat is hem dan.
0: Je hebt je jas aan.
1: Ja, ik was klaar om weg te gaan.
0: Je fiets staat binnen, dus die is lekker warm.
1: Ik heb nog één vergadering zometeen.
0: Nou.
1: Ik heb nog een projectje.
0: Mooi zo.
1: Ja.
0: Je hebt nooit wat.
1: Volgende week even over vertellen.
0: Ja, ik vind het een goed idee. Volgende week dan
1: houden we dat toch volgende week.
0: Is goed. Dankjewel. Ik zeg goed volgende aan mijn weekend.
1: Hey, jij veel plezier morgen bij de Bizenden.
0: Het komt helemaal goed. Ik vermoed dat we dit gaan doen. Ik denk dat ik het moeilijk heb maandag.
1: Die komen ook.
0: Ja.
1: Daarom zet ik ze aan. Komt. Ja. Volendam komt.
0: Wordt helemaal
1: topdag. Veel plezier.
0: Goed weekend.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Deze lente ontvang je ons op DAB+, 106.6 FM, je smartphone, smartspeaker of via Siri.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Door een datalek bij de gevangenis in Vught heeft een verdachte het strafdossier kunnen inzien van een medegevangene. Voor het voorbereiden van zijn strafzaak kreeg liquidatieverdachte Mohammed S. een laptop. Tot zijn verbazing stond daar op een van de dossiers van het Marengo-proces. De informatie leek bedoeld voor Saïd R., de man die door kroongetuige Nabil B. is aangewezen als rechterhand van Ridouan Taghi. Normaal wordt na ieder gebruik van een laptop de geschiedenis ervan gewist, en dat is in Vught kennelijk misgegaan. Duitsland krijgt geen tijdelijke zetel in de VN-veiligheidsraad. Bij de stemming zijn de twee zetels voor Europa.

0: 40 uit de gemeente Velsen en een man van 65 uit Heerhugowaard raakten daarbij gewond. Ze zijn verdachten en zitten nog vast. Nog altijd is het niet duidelijk wat de aanleiding was voor dat incident. En ingewijden in Den Haag zeggen dat het kabinet toch eenmalig 380 miljoen euro reserveert voor ontwikkelingshulp. In de Eerste Kamer dreigden zowel op links als op rechts partijen tegen de begroting van minister Sjoerdsma te stemmen. Nu zijn afspraken gemaakt met GroenLinks PvdA, waardoor die partij zeer waarschijnlijk voorstemt en er dus een meerderheid zou zijn. Het weer, er trekt regen over het land. Vannacht wordt het tijdelijk droog. Morgen weer opnieuw buien. Vooral in het binnenland kunnen die pittig zijn met onweer, hagel en windstoten. 'S Middags komt ook af en toe de zon erbij en dan wordt het een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
1: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
2: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
3: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
4: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
5: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. In Volendam werden gisteren 30 tot 50 huishoudens getroffen door een stroomstoring. Netbeheerder Liander meldde dat de storing vlak na 5 uur begon in de Frans Halsstraat, Johannes Vermeerhof en Vincent van Goghstraat. De drie straten zaten meer dan 6 uur zonder stroom. Om 11:30 meldde Liander de storing als opgelost. De voorhaven in Edam is donderdag 4 juni afgesloten voor al het verkeer tussen 7:30 en 4 uur. De afsluiting is noodzakelijk vanwege het vervangen van een rioolaansluiting ter hoogte van huis nummer 1. Bewoners kunnen de straat tijdelijk in 2 richtingen bereiken. Op enkele locaties geldt een parkeerverbod, zodat het verkeer kan doorrijden. Een Purmerendse beveiliger heeft van de kantonrechter van Rechtbank Noord-Holland ruim 12.000 euro toegekend gekregen aan achterstallige vakantie- en verlofuren. Zijn voormalig werkgever eiste juist ruim 24.500 euro aan boetes, omdat de beveiliger privébeelden van de vrouw van een bestuurder zou hebben verspreid. De rechter wees alle vorderingen van het beveiligingsbedrijf af, wegens gebrek aan bewijs. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

0: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS Journaal. De twee concerten in Arnhem van rapper J mogen doorgaan. De rechter ziet geen aanwijzingen dat zijn komst een gevaar is voor de openbare orde. Wel wordt in de gaten gehouden of Kanye West niet opnieuw antisemitische uitlatingen doet. Bij chemieconcern Dow verdwijnen ruim 600 banen, meldt Omroep Zeeland. Vooral de hoofdvestiging in Terneuzen wordt hard geraakt. Dow wil meer gaan inzetten op AI en automatisering. En Demi Vollering heeft de 5e etappe van de Giro gewonnen. Ze was in een zware bergetappe sneller dan Anna van der Breggen in de sprint. De roze leiderstrui is nog wel voor Van der Breggen. Het weer, op steeds meer plekken regen. Vannacht wordt het wel weer droger, graad of 13 dan. Morgen opnieuw weer buien en het wordt dan maximaal 18 graden.
1: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Een sambal uit Volendam heeft de European Hot Sauce Awards 2026 gewonnen. Albert van Eemanszaak De Vergulde Tong pakte goud en best in category in de categorie sambal, chutney en pickles. Meer dan 200 sauzen deden blind mee. De winnende sambal is gebaseerd op een recept van de 84-jarige Kees, die het in de jaren 60 leerde van Indonesische collega's aan boord van een schip. Op zondag 7 juni vindt om 4 uur een ecumenische vesper plaats in het kerkje van Kardijk. Bezoekers kunnen meezingen met bekende evangelische liederen zoals Er ruis langs de wolken en Vaste rots van mijn behoud. Dominee Hans Redijk verzorgt theologische duiding over Johannes de Heer. De kantorij van Zee van Kocheland begeleidt de samenzang. De kerk opent om 3:45 en de toegang is vrij. Burgemeester Ellen van Selm heeft maandag een pand aan de Magneet in Purmerend voor 6 maanden gesloten. Op 9 april ontdekte de politie er een ondergrondse hennepkwekerij met 300 planten. De kwekerij nam illegaal stroom en water af, wat brandgevaar oplevert. De sluiting op basis van de opiumwet moet voorkomen dat de locatie bekend staat als drugspand. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Simon Keizer heeft gisteren de single Wat moet, dat moet uitgebracht. Het nummer is geschreven samen met Jens van der Meij, bekend van zijn werk met Vrouwtje, die ook de productie verzorgde. De single verschijnt gelijktijdig met de gelijknamige biografie van Simon. Hij ondersteunt de releases met een tour langs 16 boekhandels, waar hij voorleest, zingt en signeert. Het aantal kinderen dat Nederlandse ouders krijgen hangt mede af van hun beschikbare inkomen en woonomgeving. Recent onderzoek toont aan dat gezinnen met hoge inkomsten meer kinderen krijgen. Locaties met veel nieuwbouwwoningen spelen ook een belangrijke rol erbij. Een gemiddelde vrouw in Edam-Volendam krijgt 1,81 kinderen. 10 jaar geleden waren dat 1,74 kinderen. Handbalvereniging Kras/Volendam heeft het contract van opbouwer Adam El Bisri verlengd tot einde seizoen 2026 tot 2027. De Nederlands-Egyptische speler stapte afgelopen november over naar de club. Met zijn scorend vermogen en gevaarlijk schot uit de tweede lijn groeide hij snel uit tot een belangrijke aanvaller. El Bisri heeft een verleden bij Franse clubs als US Créteil en Lille Métropole. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis, Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl. Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitaircollecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kirrie.
2: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
3: Door Almegens met het NOS-journaal. Het kabinet gaat toch extra geld reserveren voor ontwikkelingshulp. Om de begroting van minister Sjoerdsma van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking door de Eerste Kamer te loodsen, zijn afspraken gemaakt met GroenLinks-PvdA. Zowel partijen op links als op rechts dreigden in de Senaat tegen de begroting te stemmen. Dat zou een politieke blamage zijn. Afgesproken is volgens ingewijden dat voor hulp aan arme landen eenmalig 380 miljoen euro wordt uitgetrokken. Met die belofte gaat GroenLinks-PvdA zeer waarschijnlijk voorstemmen en is er een meerderheid voor. Duitsland krijgt geen tijdelijke zetel in de VN-veiligheidsraad. Bij de stemming zijn de twee zetels voor Europa naar Oostenrijk en Portugal gegaan. Het verlies is een nederlaag voor bondskanselier Merz, die zijn land juist wil positioneren als belangrijke speler in de wereld. Mogelijk heeft de loyale steun van Duitsland aan Israël bij de stemming een belangrijke rol gespeeld. Europa kan met Oekraïne gaan praten over toetreding tot de Europese Unie, nu Hongarije een veto daarover heeft beëindigd. De vorige premier Orbán dwarsboomde jarenlang een EU-lidmaatschap, onder meer vanwege de situatie van de Hongaarse minderheid in Oekraïne. De huidige premier Magyar zegt dat hij met Oekraïne afspraken heeft.

0: Maandag speelt Oranje in New York nog een oefenwedstrijd tegen Oezbekistan. Het weer, regen trekt over het land. Vannacht wordt het tijdelijk droog. Morgen opnieuw buien, die kunnen in het binnenland pittig zijn met onweer, hagel en windstoten. En het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
2: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
2: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Hongarije heeft een veto over toetreding van Oekraïne tot de Europese Unie opgeheven. Daardoor kan worden begonnen met gesprekken over een Oekraïns EU-lidmaatschap. Onder leiding van oud-premier Orbán dwarsboomde Hongarije dit jarenlang. Een belangrijke reden was de situatie van de Hongaarse minderheid in de Oekraïnse regio Transkarpatië. De Hongaarse premier Magyar zegt een akkoord te hebben gesloten met Oekraïne over de rechten van deze Hongaarse minderheid. Asielzoekers die via Italië naar Nederland reizen worden vanaf volgende week vrijdag weer teruggestuurd. Asielminister Van den Brink heeft daarover afspraken gemaakt met zijn Italiaanse ambtsgenoot. Volgens regels van de EU moeten asielzoekers hun aanvraag doen in het eerste land waar ze aankomen. Maar Italië neemt al een aantal jaar geen mensen terug die doorreizen naar andere landen. Nederland en Italië hebben nu ook afgesproken nauwer samen te werken bij de terugkeer van uitgeprocedeerde asielzoekers en de aanpak van mensensmokkel. Friesland maakt 6 miljoen euro vrij voor Holwerd en omgeving. Dat geld is bedoeld om het dorp aantrekkelijker te maken voor toeristen. Het gaat om een compensatie voor het geschrapte plan voor een Holwerd aan zee. De initiatiefnemers van dat project wilden onder meer een strand- en vakantiepark aanleggen, maar daar was niet genoeg geld voor. De 6 miljoen euro kan nu worden gebruikt voor kleinere projecten, zoals het verplaatsen van de ijsbaan. Daarnaast trekt Friesland 7 miljoen euro uit voor een betere leefbaarheid in omliggende gemeenten. Het Nederlands elftal heeft de uitzwaaiwedstrijd voor het WK voetbal verloren. Het werd in de Kuip 1-0 voor Algerije. De ingevallen Feyenoorder Hajj Moussa scoorde in de 86e minuut. Komende dag vertrekt Nederland naar de VS. Maandag wordt dan nog een oefenwedstrijd gespeeld tegen Oezbekistan. En de eerste WK-wedstrijd voor Oranje is op 14 juni. Het weer. Vannacht wordt het tijdelijk droog. Morgen opnieuw buien. En vooral in het binnenland kunnen die heftig zijn met onweer.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Ingewijden in Den Haag zeggen dat het kabinet toch eenmalig 380 miljoen euro reserveert voor ontwikkelingshulp. In de Eerste Kamer dreigden zowel op links als op rechts partijen tegen de begroting van minister Sjoerdsma te stemmen. Nu zijn er afspraken gemaakt met GroenLinks-PvdA, waardoor die partij zeer waarschijnlijk voorstemt en er dus een meerderheid is. De Amerikaanse acteur Shia LaBeouf is veroordeeld voor mishandeling. Bij een vechtpartij in New Orleans afgelopen februari duwde hij onder meer een man op de grond en sloeg hij een ander in het gezicht. Volgens de politie uitte hij daarbij homofobe beledigingen en bleef hij dat ook doen tijdens zijn arrestatie. Kort daarna moest LaBeouf zich laten behandelen voor zijn mogelijke drugs- en alcoholproblemen. Shia LaBeouf pleit de schuld in 3 gevallen van lichte mishandeling. Hij krijgt een voorwaardelijke celstraf van 1,5 jaar. Een liquidatieverdachte in de gevangenis van Vught heeft het strafdossier van een medegevangene kunnen inzien. Hij kreeg een laptop waarvan de geschiedenis niet was gewist. Daardoor kon hij 1 van de dossiers lezen van het Marengo-proces. Die informatie was waarschijnlijk bedoeld voor Saïd R., de man die door kroongetuige Nabil B. is aangewezen als de rechterhand van Ridouan Taghi. Bondscoach Ronald Koeman is teleurgesteld over de nederlaag van het Nederlands elftal. De uitzwaaiwedstrijd in de Kuip tegen Algerije eindigde in 0-1. Het doelpunt werd gemaakt door de Feyenoorder Hajj Moussa. Nederland kreeg ook verschillende kansen, maar die leidden niet tot een doelpunt. Volgens Koeman speelde het team soms te lief. Hij zegt dat er daarom wat kleine aanpassingen nodig zijn voor het WK. Maandag wordt in New York nog een oefenwedstrijd gespeeld tegen Oezbekistan. De eerste WK-wedstrijd van Oranje is op 14 juni. Het weer. Vannacht wordt het tijdelijk droog. Het koelt dan af tot een graad of 13. Komende dag opnieuw regen, met in het binnenland ook kans op hagel en onweer. En maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Asielzoekers die via Italië naar Nederland reizen worden vanaf volgende week vrijdag weer teruggestuurd. Asielminister Van den Brink heeft daarover afspraken gemaakt met zijn Italiaanse ambtsgenoot. Volgens regels van de EU moeten asielzoekers hun aanvraag doen in het eerste land waar ze aankomen. Maar Italië neemt al een aantal jaar geen mensen terug die doorreizen naar andere landen. Nederland en Italië hebben ook afgesproken nauwer samen te werken bij de terugkeer van uitgeprocedeerde asielzoekers en de aanpak van mensensmokkel. De Amerikaanse acteur Shia LaBeouf is veroordeeld voor lichte mishandeling. Bij een vechtpartij in New Orleans afgelopen februari duwde hij onder meer een man op de grond en sloeg hij een ander in het gezicht. Volgens de politie uitte hij daarbij homofobe beledigingen en bleef hij dat ook doen tijdens zijn arrestatie. LaBeouf is onder meer bekend van de Transformers-films. Hij pleit de schuld in 3 gevallen van lichte mishandeling en hij krijgt een voorwaardelijke celstraf van 1,5 jaar. Friesland maakt 6 miljoen euro vrij voor Holwert en omgeving. Dat geld is bedoeld om het dorp aantrekkelijker te maken voor toeristen. Het gaat om een compensatie voor een geschrapt plan voor een Holwert aan zee. De initiatiefnemers van dat project wilden onder meer een strand- en vakantiepark aanleggen, maar daar was niet genoeg geld voor. De 6 miljoen euro kan nu worden gebruikt voor kleinere projecten, zoals het verplaatsen van de ijsbaan. Daarnaast trekt Friesland 7 miljoen euro uit voor betere leefbaarheid in omliggende gemeenten. Het weer in het westen regen. In de rest van het land is het even droog bij een graad of 13. Overdag dan weer regen met ook kans op hagel en onweer. En het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.